0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, het is 15 seconden voor 6 uur. Wat zijn we vroeg? Heerlijk. Een hele goede morgen. Zometeen muziek van Coldplay, Chic en Sommieux. Maar eerst het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daarna gaan er ook bekeuringen komen, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over de brug te rijden.
4: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat dus zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
3: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn exen op het internet plaatste. De man, die een bekende kringloopwinkel in Rotterdam runt, zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Volgens de vrouwen in de video's kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze er serieuze klachten aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat zou afkomstig zijn geweest van de kringloopwinkel, zo zegt hij. Een man van 73 heeft een taakstraf gekregen van 40 uur... omdat hij de burgemeester van Papendrecht een vieze dictator heeft genoemd. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Burgemeester Van Driel was daar zo van geschrokken dat ze even zat ondergedoken. De man is later met een bloemetje langs gegaan om het uit te praten. Dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel veel te laat. Daarom heeft de man een taakstraf gekregen. De Amerikaanse president Donald Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en hockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar ook dat hij Canadese bedrijven zal ondersteunen. Sinds het begin van zijn tweede termijn als president heeft Trump aan talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari floot het Amerikaans Hooggerechtshof hem daarop terug. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug en het is dan 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen, en in de middag wordt het dan 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. En die is lekker kort en krachtig, want geen files.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Yes, Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two. En dan weten Peter en Milou alles van. Een hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Een fonkelnieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Leutkwartier in Rotterdam van Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Eerst bewolkt vandaag en droog. Daarna periode met zon. Eind van de middag raakt het aan zee bewolkt. En wat mij betreft een ideaal aantal graden. Voor mij mag het de rest van ons leven zo blijven. 22.
1: Oh, heerlijk.
0: Dat is toch perfect?
1: En geen files, ook perfect. Ja,
0: dat mag ook zo blijven de rest van mijn leven. Wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we allemaal doen, lieve schat?
1: Nou, het is 6:07. En dat betekent dat in Nijmegen al een uur lang mensen aan het lopen zijn. En nou, niet helemaal voor een plezier, natuurlijk wel een beetje. Maar de Nijmeegse Vierdaagse is daar begonnen. En dan denk je, Nijmegen, wat heeft dat met onze regio te maken? Nou, er lopen gewoon hartstikke veel regiogenoten mee. En allemaal hebben ze een bijzonder verhaal. Dus wij gaan er twee vandaag bellen.
0: En over regiogenoten met een bijzonder verhaal gesproken. Wie is nou de persoon achter de stuntman die een hersenschudding opliep na zijn katapultsprong? Ik kan je in ieder geval verklappen dat het Jim heet en dat hij uit Heerjansdam komt. En dat we hem zo meteen gaan bellen. En we zijn op zoek naar een vroege vogel. Wat maakt het dat je nu al wakker bent? Laat even iets van je horen via de Rijnmond-app. Geef even een teken van leven. Via die app rechtsboven heb je dan de app ons button. En dan kom je zo bij ons in de studio. Een smiley, een hallo of een goeiemorgen is al gezellig. En dan weten we in ieder geval dat je erbij bent deze ochtend. Zometeen Chic en Coldplay. Maar eerst het prachtige Tonight. Dit is Somjeu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Een hele goeiemorgen.

0: We'll make it to the morning light.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 87,
3: 90,
4: en nu.
5: Wordt ze helemaal gek van.
3: Altijd op de hoogte.
6: Waar hadden we het over?
1: Alles over jouw regio.
7: Dit is heel veel aandachttrekkerij.
1: Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
1: Met Peter en Mie.

0: Later nog gecoverd als Rapper's Delight. Maar daar was Chic niet zo blij mee. Dat Sugar Hill Gang ermee vandoor ging. Want toen hoorde Nile Rodgers dat liedje ineens in een discotheek. Dacht hij, wat is dit? Dit is niet het liedje zoals wij bedoeld hebben met die rappers tussendoor en zo. Heeft hij een rechtszaak aangespannen. Uiteindelijk nog miljoenen mee verdiend.
1: Serieus?
0: Dus dat is het voordeel geweest voor Nile Rodgers van Chic. Daar heeft hij gigantisch veel geld mee verdiend. Later was hij natuurlijk verantwoordelijk voor heel veel nummer 1 hits. Het is trouwens gezellig druk op de Rijnmond app.
1: Nou, zegt dat wel. Er zijn echt al heel veel mensen gezellig wakker met ons. Onder andere Wim. Nou, Ruti stuurt al een goeiemorgen. Ted zegt goeiemorgen. En die stuurt er een hele leuke foto bij van een t-shirt. Daar staat op, geef het maar toe. Een leven zonder Ted zou saai zijn. Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Ik word altijd blij van Ted op de Rijnmond app.
0: Ja, ik ook. Ik vind het ook gezellig.
1: En ik word ook blij van Pia, van Astrid, van Adrie, van Ron, van Paul, van Jacob, van Aad. Nou, zo kan ik nog even doorgaan.
0: En Daan niet te vergeten.
1: En Daan ook niet te vergeten.
0: Daan inderdaad. Maar ja, wie wordt onze vroegste vogel? We moeten wel even een goede keuze maken zometeen. De vroegste vogel zometeen binnen nu en 20 minuten gaan we er één uit kiezen. En dan hoor je me voorbij komen op de radio.

0: the world.
1: Even een geheimtje verklappen.
2: Oh?
1: Milou heeft een geheime aanbidder.
2: Ja, dat klopt.
1: Daarover later meer. De Rotterdamse studentenband Hermes House Band. Bekend als de eerste band van Jaap Rezema. En van de Goldtune van Feyenoord I Will Survive. En natuurlijk van Rotterdam, de mooiste rotstad die er is. Is op zoek naar een nieuwe zanger. Want na 3 jaar stopt de huidige zanger Florian de Beer ermee. Hij is 21, maar hij gaat met pensioen.
2: Ook je 21ste, wat goed.
1: Afgelopen weekend zong je nog 1 keer uit volle borst. Het I Will Survive tijdens het Feyenoord Festival in de Kuip. Dan ben je 21, dan ben je student. Hij gaat zijn studie afmaken natuurlijk. Hij studeert economie aan de Erasmus Universiteit. Maar dan ben je 21. Hoe bijzonder is het om als zanger van de Hermes House Band in een volle Kuip op te treden?
3: Nou, dat is natuurlijk wel een hoogtepunt. Het is natuurlijk ontzettend bijzonder dat je in de Kuip mag staan. Het is natuurlijk niet zomaar een plek, hè. Er zitten gewoon 45.000 mensen in dat stadion. En dan mag jij als 21-jarig jochie die een beetje een nootje kan zingen, mag je daar heel veel Feyenoord gaan spelen. Dat is natuurlijk ontzettend bijzonder.
1: En de liefde voor Rotterdam en voor Feyenoord is geleidelijk in je leven gekomen. Hoe is dat ontstaan?
3: Nou ja, ik ben de enige Rotterdammer van mijn oorsprong. Ik kom uit de regio Utrecht. Maar ja, ik kom studeren in Rotterdam. En dan komt het erin, weet je. Het is ook echt een huisman ding natuurlijk. De allermooiste rotstad die er is. Rotterdam is een stad die je leert waarderen op het moment dat je er komt wonen. En dat is gewoon zo gaaf dat je dat dan mag vertolken in de Kuip. Dat komt er echt langzaam een beetje ingeslopen.
1: En jullie hebben nieuws, want jullie zoeken een nieuwe zanger. Want jij gaat met pensioen op je 21ste. En
3: ja,
1: je moet natuurlijk student zijn, maar hoe goed moet je dan kunnen zingen om de zanger van de Hermes House Band te worden?
3: Nou ja, hoe goed moet je kunnen zingen? Ja, ik...
1: ja, ik weet het niet. Leer je het gaandeweg of moet je het al een beetje beheersen?
3: Het is een goede vraag. Het allerbelangrijkste is dat je leuk meedoet en een beetje een feestje kan maken op het podium. En als je zuiver bent, is dat een heel groot voordeel. Maar weet je, uiteindelijk zijn we een feestband. We zijn allemaal, ik zeg zelf altijd, het gaat niet bij ons om de musicaliteit.
1: Hartstikke goed. Jullie zitten ook met al die oude leden van de Hermes House Band. Er zijn er volgens mij wel 100 of meer. Zitten jullie ook in een appgroep, hè? Onder andere Jaap Rezema, die zit er ook nog in. Reageert hij nog wel eens?
3: Ja, op zijn tijd. Maar voor zangers neemt hij altijd zijn tijd. Dus dat is wel bijzonder.
2: Kan je dit eigenlijk wel combineren met een studie? Loop je niet zieke studievertraging ook op als je de zanger van de Hermes House Band bent?
3: Gelukkig in mijn geval niet. Gelukkig is het mij allemaal goed afgegaan. Er zijn andere bandgenoten die er wat meer moeite mee hebben. Maar weet je, uiteindelijk is het ook niet erg natuurlijk helemaal 1 of 2 jaar extra te studeren.
1: Is ook zo. Ja, want er is geen betere leerschool dan de Hermes House Band natuurlijk. Hoeveel verdien je daar eigenlijk mee? Wat brengt het op?
3: Genoeg. Om lekker niet te hoeven werken daarnaast. En alles wat we overhouden gaat de bandpot in. En daar doen we super veel leuke dingen mee.
1: Wat super leuk zeg. Klinkt als 1 groot feest hè, tijdens je studie. Het hele verhaal van de Hermes House Band is inmiddels ook te lezen op Rijnmond.nl. En daar zie je ook hoe je jezelf of een nieuwe zanger, iemand die je kent bijvoorbeeld, kunt aanmelden. Via de Instagram van de jongen van de Hermes House Band. Van Florian de Beer himself.
2: Staat gewoon zijn 06 nummer op hè.
1: Is toch lachen? Ja, het is echt een feestband volgens mij. Trouwens, ik had hem gisteravond nog even aan de telefoon. Hij zei, ja, ik downplayde dat een beetje met die zanger. Dat je niet echt muzikaal moet zijn. Maar ik heb zelf 12 jaar zangles gehad, hoor. Dus dat wil ik wel even benadrukken. En het is echt wel serieus. Dus dan weet je dat. Het hele verhaal is dus inmiddels ook te lezen op Rijnmond.nl. Zometeen Cheerio. AHA komt eraan in de Kaizer Chiefs. Is Whitney.

0: Will I Know? Ja, Whitney Houston hoorde je bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: Zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van dat nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, hoe lang kun je nog teruggaan naar het WK? En hoe lang kan je juichen voor het doelpunt? Het antwoord daarop, dat krijg je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Een hele goeiemorgen, 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond met nu de verkeersinformatie. Maar geen files op dit moment, dus lekker doorrijden.
5: Dat is wel fijn, dan gaan we meteen naar Barendrecht, naar de weertempel van Ed Alders. En Ed, het was wel een beetje fris vanochtend. Goedemorgen.
6: Ja, een hele goede morgen, Peter. Ja, op Rotterdam Airport zakte het kwik aan de grond naar plus 4,7. Dat is natuurlijk niks bijzonders. En dan, zeg maar, langs de kust was 12 graden. Maar toch breaking news, want in het oosten van het land heeft het gevroren. Jawel, daar kwam de temperatuur aan de grond tot min 0,1. En dat is nog nooit voorgekomen in deze tijd van het jaar. Dus dat is heel erg bijzonder. De meest late nachtvorst ooit was namelijk in 1971. Toen hadden we onder andere in Rotterdam een temperatuur van min 1,2 graden. Dus,
5: ongelooflijk.
6: Ja, dat is toch wel ongelooflijk. En dat inderdaad in de hoogzomer, Peter.
5: En it Gidon, ja. De schaatsen kunnen uit het vet nu?
6: Nou, wat mij betreft niet nog, maar je weet het maar nooit. Nee. Maar, ja, als je kijkt naar het weer voor vandaag, dan hebben we te maken met vanochtend eerst wolkenvelden. Dus weinig zon in eerste aanleg. Maar later op de ochtend breekt de bewolking steeds verder. En dan krijgen we te maken met de zonnige periode. Wat stapelbewolking ook, Peter. En blijft het overal droog. De maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op ongeveer 22 graden. De wind neemt toe uit het noordwesten. Die wordt dan matig van kracht. Aan het eind van middag raakt langs de kust wel zwaar bewolkt. En die bewolking trekt dan vanavond verder de regio binnen. Maar dan blijft het nog net aan droog.
5: Dankjewel, Ed Alders van Stad. Met het weerbericht is 1 minuut over 6:30 inmiddels. Tijd voor de hoofdpunten. Die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
7: Goedemorgen. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daarna gaan er ook bekeuringen komen, meldt Rijkswaterstaat. Het omrijden, omdat er niet over de A27 gereden kan worden door vrachtwagens, kost de transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Ja, nou, de Merwedebrug die is in slechte staat, dus mogen de vrachtwagens er niet overheen. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. De 108ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Die is vanmorgen in alle vroegte van start gegaan. Om 4:00 vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer vanuit het centrum van Nijmegen. Iets later in de ochtend starten ook de lopers voor de andere afstanden.
8: We gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja,
7: dit jaar doen er 45.000 mensen mee aan de Nijmeegse Vierdaagse uit iets meer dan 70 landen. En er zitten ook heel wat mensen uit onze regio bij.
5: Ja, zoals Sjaak bijvoorbeeld. Maar Sjaak neemt niet op, hè? Nee. Sjaak afhaak.
4: Maar we hebben ook Leonie en ook Anja van der Engel laten weten via de Rijnmond-app dat zij om 7:00 begint aan de Vierdaagse.
5: Kijk, hartstikke goed. Heel veel regiogenoten dus die ook meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Mocht je daar op dit moment aanwezig zijn en naar Rijnmond luisteren, heel veel succes.
7: En nog even een keertje terug naar het WK voetbal. We hebben namelijk de afgelopen weken genoeg goals gehoord van de plaatselijke Dennis of Dennis. Maar er zitten natuurlijk ook gradaties in. Want sommige goals werden net iets langer en net iets heftiger toegejuicht dan andere. Nou, onderzoekers die hebben onderzocht welke goal nu precies het langst werd aangehouden in het commentaar bij de Spaanse televisiezender Telemundo. En niet Lionel Messi, niet Erling Haaland of Kylian Mbappé. Maar Curaçao zorgde voor de langste goal van het toernooi. toernooi. Dat is best knap, want er waren meer dan 300 doelpunten op het toernooi. Het gaat om het enige goal van Curaçao op het WK. De 1-1 tegen Duitsland van Liviano Comencia. Na zijn treffer hield de beroemde Telemundo-commentator Andres Cantor zijn kenmerkende goal maar liefst 52 seconden vol. Volgens de analyse liep Cantor daarvan ongeveer 49,5 seconden daadwerkelijk goal, afgewisseld met korte ademhalingen. Ja, voor het onderzoek beluisterde de Atlicale 307 doelpunten uit 103 wedstrijden, uitgesproken door de 9 commentatoren van Telemundo. Op de ranglijst volgen onder meer Argentinië tegen Zwitserland, dat was 51 seconden. En Argentinië tegen Engeland, 43 seconden en 42 seconden. Zou die nog bezig zijn?
5: Jazeker. Fantastisch.
7: Ja, dit gaat nog 20 seconden door, jongens.
5: Maar ligt het ook aan de schoonheid van het doelpunt, hoe lang die doorgaat? Denk het wel, hè?
7: Nou. Gezien het feit dat hij dus Argentinië tegen Zwitserland en Argentinië tegen Engeland, dat waren wel wedstrijden verderop in het toernooi. Dus ook het belang van de goal. En Curaçao is natuurlijk ook gewoon opmerkelijk.
5: Ja, precies. Dit was hem. Er komt ook echt een soort einde aan, hè?
7: Ja, zoiets.
5: Prachtig, prachtig. Echt geweldig. Dankjewel, Dave.
7: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
5: Aha, komt eraan. Zometeen meezingen met Justin de Wild. Eerste Keizer Chiefs. Radio.

0: voor je op Radio Rijnmond.
1: En Imbion Wang, die de afgelopen twee seizoenen voor Feyenoord speelde, is nu officieel speler van FC Porto. De 29-jarige middenvelder die tekent in Portugal voor 3 seizoenen... met een optie voor nog een jaar. Na zijn vertrek bij Feyenoord kijkt de Zuid-Koreaan uit naar zijn nieuwe uitdaging. Hij benadrukt dat hij alles wil geven voor de Portugese landskampioen. Die trouwens getraind wordt door de voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Ja, en dan maar hopen dat hij minder vaak geblesseerd is als in zijn Feyenoord-tijd. Hij arriveerde gisteren in Porto om de medische keuring te ondergaan. Nou, die heeft hij met succes doorstaan. Feyenoord houdt ook nog wat over aan deze transfer, namelijk 4,5 miljoen euro. En door bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 5 miljoen euro. En Wang is trouwens heel blij, heeft hij laten weten, met deze stap. De mening van zijn vrouw heeft ook een cruciale rol gespeeld bij zijn keuze. Ik heb 40% beslissingsrecht en de overige 60% ligt bij haar.
0: Wat goed.
1: Ja, dat vind ik ook hartstikke goed. En daarom ben ik heel blij. Na een lange reis ben ik erg moe. Maar toen ik het Estadio do Dragão binnenkwam, voelde ik me meteen beter. Ik ben weer wakker en kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Nou, is toch prachtig?
0: Nou, hartstikke fijn.
1: We wensen hem heel veel succes en nogmaals hopen dat hij minder vaak geblesseerd is dan in zijn Feyenoord-tijd. Want als hij speelde, was hij een partij goed, dus we gaan hem echt wel missen hoor, volgend seizoen bij Feyenoord. Maar goed, laatste nieuws over Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht hoor je natuurlijk op Radio Rijnmond en lees je op Rijnmond.nl.

0: wat is het toch lekker wakker worden met Justin de Wild en Cheerio. Voor mij, ik vind het heerlijk.
1: Nou, ik denk dat Cheerio ook een heel erg geliefd nummer gaat zijn tijdens de Vierdaagse deze week. Hé, Anja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat denk jij? Ga je deze vaak horen deze week? Want jij gaat hem lopen.
2: Ja, zeker. Want vorig jaar was het de Engelbewaarder. Dit hebben we al gezegd. En er staat hier mevrouw ook in de rij. Die zegt, ik heb hem net al op de brug gehoord.
1: Ja.
0: Oh, wat goed.
1: Hé, maar lieve Anja, jij doet mee aan de Vierdaagse in Nijmegen. Jij staat daar in de rij om zometeen om 7:00 te beginnen. Maar laten we het eerst even hebben over waar jij vannacht geslapen hebt. Want dat is niet zomaar lekker een hotelletje, hè?
2: Nee, dat is geen hotel. Daar slapen we al een paar jaar. En dat is bij voetbalvereniging Nijmegen. Daar hebben we een kleedkamer. Daar zijn we met mensen van de verzorging van de RT. En met drie lopers slapen daar. En nou ja, dat is gewoon luxe. Want dat zeg ik. Wie kan zeggen dat hij een inloopdouche hebt en een eigen toilet op zijn kamer.
0: Nou, ik laat ook even een foto zien.
2: Haken natuurlijk om je kleding aan te hangen.
0: Nou, inderdaad. Zeker. Genoeg haken voor de kleding. Ik laat ook even een foto zien. Jullie hebben het bedje opgemaakt op die normaal gesproken wat harde houten banken natuurlijk. Hey, maar hoor ik je nou de RET zeggen? Hebben jullie een RET-wandelclub?
2: Ja, de RET heeft al jaren een wandelvereniging, inderdaad. En nou ja, daar zijn wij al heel lang lid van.
1: Maar dat is niet de Rotterdamse RET, toch?
2: Mijn man heeft op de metro gezeten. Die is met pensioen. En nou ja, nu doen we allemaal lekker genieten natuurlijk. En we zijn nog steeds lid van de vereniging.
0: Wat ontzettend leuk. Wat deed je bij de RET zelf?
2: Ik zelf niet. Mijn man wel. Die heeft daar 43 jaar op de metro gezeten.
0: Zo, nou dan heb je het wel verdiend om bij die club te horen, denk ik zomaar. Zeg, wat bijzonder, wat tof. En nu zijn jullie daar met allemaal Rotterdammers. En Rijnmond staat ook aan. Dat vind ik wel positief om te horen.
2: Ja, dat had ik vanmorgen op mijn telefoon lekker aangezet om even te luisteren nog.
0: Hartstikke goed om even een beetje in de stemming, in de wandelstemming te komen. Want hoe ver moet je wandelen en hoe ga je dat aanpakken?
2: Nou, wij lopen 30 nu. We mochten al een paar jaar mochten we 30. We hebben al die tijd nog 40 gedaan. En toen hebben we vorig jaar voor het eerst eens gezegd, we gaan 30 lopen. En dat was toch eigenlijk wel goed bevallen. Want ja, dan een uurtje later natuurlijk beginnen. Ja. Dus je slaapt wat langer en je bent wat vroeger binnen. Dus ja, dat bevalt prima. Ik
0: dat is
2: loop
0: toch
2: nu
0: heerlijk.
2: Voor de 10e keer en mijn man voor de 20e keer.
0: Zo, goede genade.
2: Die zit bij de politie. Oh. En die loopt voor de 17 of 18e keer.
0: Goeie genade zeg. Wat een wandelfamilie zijn jullie met elkaar zeg. En mooi om te horen. En ook wel leuk om te horen dat hoe later je begint, hoe minder kilometers. Ik denk dat ik zelf om 2:00 zou beginnen of zo. Of om 3:00 middags. Maar dat kan zeker niet.
2: Nee, dat kan niet.
0: Hey, lieve schat. Ik ga een vogel naar je toe sturen. Wat vind je ervan?
2: Wat zeg je?
0: Ik ga een vogeltje naar je toe sturen.
2: Oh, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Komt hij aangefladderd vanuit Rotterdam? Komt hij naar je toe, dan laat ik hem los uit zijn kooitje. Moet hij helemaal naar Nijmegen vliegen?
1: Zo, zwanger.
0: Dan komt hij aangefladderd, hoor. Dan komt hij. En dan ben ik heel benieuwd hoe hij eruit ziet. Dan komt hij. Ja.
1: Heb je hem?
2: Ja hoor, hij zit in een
0: kooitje. Hij zit nog in zijn
1: kooitje. Hij mag mee.
0: En hoe ziet hij eruit vandaag?
2: Hij ziet er vandaag een beetje blauw uit.
0: Oh.
2: Met een beige broek, Jan. Oh nee, dat is mijn man.
0: Hey, veel plezier. Groetjes aan de rest van de fam, hè. Doeg.

0: En eerst even de verkeersinformatie van onze vaste luisteraar Ron.
1: Voor de Benelux-tunnel richting Rotterdam staat een verschrikkelijke file.
2: En Spelen met Belen, het pretpark op Rotterdam-Zuid van Wim Belen, opent straks haar deuren. Wij zijn benieuwd of Wim er een beetje klaar voor is.
0: En een opmerkelijk verhaal in de studio van Radio Rijnmond. Er komt een bos bloemen binnen en die is van een geheime aanbidder van Milou.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Rijschoolblad, voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Een hele goede morgen. Het is bijna 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen Shania Twain. Tove Lou komt er ook aan samen met Stromae en Ryan Paris is onderweg.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daaraan gaan ook bekeuringen komen, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over die brug te gaan.
11: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Op het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat dus zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
10: Het omrijden kost de transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. De politie heeft beelden getoond van drie verdachten die iemand zwaar hebben mishandeld op de paardenmarkt in Heenvliet bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer is daarbij dusdanig gewond geraakt dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld. Daarna gingen de drie er vandoor. Omdat het onderzoek niets heeft opgeleverd zijn de beelden nu verspreid. Het slachtoffer hield een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak over aan de mishandeling. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden al rondgaan, zoals de Jungle en Blijdorp-Zuid. En er is vannacht sprake geweest van nachtvorst in ons land. In Twente kwam het kwik uit op min 0,1 graad. Nooit eerder, sinds het wordt bijgehouden, was er zo laat in het jaar nog nachtvorst. Het oude record komt uit Rotterdam in 1971. Toen was het min 1,2 graden op 19 juli. Nu dus, 2 dagen later in het jaar, heeft het dus ook gevroren. De verschillen in het land waren overigens vrij groot. In de Hoek van Holland was het tegelijkertijd vannacht 12 graden. Dan nog het weer, bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug en wordt het 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het dan een graad of 20. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. En even opgelet, want de Benelux-tunnel is tijdelijk dicht. En dat komt door een vrachtauto met pech. Daar heb je last van op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Op de A15 Rotterdam richting Europort. Dus bij knooppunt Benelux naar de A4 richting Vlaardingen. Daar staat nu 1 kilometer file. En ook de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Rotterdam Heijenplaats en knooppunt Benelux heb je er ook last van. Staat nu 3 kilometer file. En hoe lang het nog duurt en hoe lang de file duurt, dat is helaas nog onbekend.
0: Nou, zij in de file. We gaan je in ieder geval vermaken met lekkere muziek. Onder andere deze zometeen van Shania Twain.

0: Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
3: Oh ja joh?
2: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Radio met een grote R.
13: Let's go, girls.

0: Het is 9 minuten over 7. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Vonkel Nieuwe Kakel, verse editie, live vanuit het Noordkwartier in Rotterdam van Peter en Milou op Radio Rijnmond. Eerst bewolkt en droog vandaag, daarna periode met zon. Eind van de middag raakt het aan zee bewolkt. Middagtemperatuur 22 graden.
1: En op dit moment één file in onze regio, namelijk op de A20. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En daar doe je 6 minuten langer over.
0: En de populaire Zuid-Koreaanse middenvelder Imbion Wang, die vertrekt van Feyenoord naar Portugal om bij FC Porto te gaan spelen. Hij was vaak geblesseerd en kwam maar 24 keer in actie afgelopen seizoen.
1: En de Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens hem zijn de maatregelen een reactie op wat hij omschrijft als oneerlijke handelspraktijken.
0: En de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is vanochtend in de alle vroegte van start gegaan. Om 4 uur vanochtend vertrokken de eerste wandelaars, waaronder ook veel regiogenoten.
1: Ja, Anja bijvoorbeeld, hè, die hebben we eerder gesproken als vroege vogel. Die sliep vannacht in een, voetbal... kantine?
0: Nee,
1: voetbalkleedkamer.
0: Voetbalkleedkamer inderdaad, van de Nijmegen. En we bellen zo meteen nog met Leonie. En die loopt met maar liefst 3 generaties. Dus dat is wel heel bijzonder. Wat ook bijzonder is, dat pretpark gaat open.
1: Ja, Spelen met Belen van Wim Belen, het pretpark op Rotterdam-Zuid. Die opent straks haar deuren. En wij zijn benieuwd of dat hier een beetje klaar voor is, die Wim.
0: Ja, Wim Belen zo meteen dus hier bij Radio Rijnmond. Eerst Tove Lo, Stromae.

0: Dat is uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen met Ryan Paris en Dolce Vita.
1: Yes, het is zover vandaag. Spelen bij Belen in Rotterdam-Zuid opent vandaag haar deuren. Het pretpark dat voorheen bekend was onder de naam Attractiepark Rotterdam en pretpark Rivoli van Henny van der Most is gedeeltelijk al af. 23 attracties zijn klaar voor gebruik. En Wim Belen, een hele goede morgen. Heb je een beetje zin in de opening?
2: Goedemorgen. Ja, ik heb er heel veel zin in. Het is een bijzondere dag om ons pretpark, speelpark, is het natuurlijk te mogen openen met de buren.
1: Zondag is een proefdraai geweest. Hoe is die proefdag geweest?
2: Nou ja, het is fantastisch. Het was zo bijzonder om dat zeg maar, te doen en te testen. En ook om te kijken wat er nog anders zou moeten. En we hebben natuurlijk een hele grote lijst om door te ontwikkelen. Maar het was ook echt niet onze doelstelling om alles in één keer klaar te hebben. Dat kan ook niet in die periode. En nou, super bijzonder. En alleen maar lachende kindjes die zich zo ongelooflijk vermaakt hebben. Ja, het was heel... Ik had een hele bijzondere dag.
0: Was je er vooraf zenuwachtig voor? Of dat alles goed zou gaan? Of dacht je, nou, dit moet sowieso die proefdag, dat is al geweldig?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat de reacties van de kinderen mij zo nog meer verbaasd hebben als dat het zo is. Ik wist natuurlijk van mijn eigen kleinkinderen wat hun zo goed deed. En dat je dan nu ziet dat al die kinderen daar gewoon eigenlijk hetzelfde op reageren. Mijn hele team, waar moest dat toch wel een traantje wegpinken.
0: Wat waren dan de favoriete attracties van jouw kleinkinderen ook en van de andere kinderen?
2: Nou, dat is ook echt heel grappig. Eigenlijk alles. Dat had ik ook niet kunnen voorstellen. Ik was er, om 1:30 kwam er een buurvrouw binnenlopen met haar twee kindjes. En de ene kindje stapte op het allerkleinste framboosje die er staat. Dat ik dacht, nou ja, oké, laten we het maar doen. En het andere kindje sprong de glijbaan in. Ja, en een ander kindje vindt weer de skielerbaan fantastisch. De trampolines, het waterpark en het verkeerspark. Dat is echt ongelooflijk. Dat die kindjes die springen in zo'n skelter. En wat het geheel grappig is, de meeste kindjes gaan eerst brandstof tanken. Ja, het is zo kippenvel.
1: Maar even goed voorbereid te zijn.
0: Hey,
1: wel even een kritische vraag. Want hoe zit het nou met die prijzen? De kinderen van Zuid zijn gratis, maar volwassenen betalen wel 15 euro.
2: Nou, kijk, die 15 euro, dan moet je zien, het Reuzenrad gaat ook vanaf woensdag open. We hebben nog hele nieuwe motoren en besturingssystemen in het Reuzenrad gezet de afgelopen dagen. En daar zijn we vandaag nog mee bezig. Woensdagochtend wordt het Reuzenrad ook gekeurd. En nogmaals, hè, want hij was gekeurd en hij is goed. Nee, we hebben toch gekozen om nog meer dingen er nieuw op te zetten, omdat die binnenkwamen sneller dan we gedacht hadden. Kijk, en als je een ritje Reuzenrad hebt, wat eigenlijk normaal al 15 of 20 euro kost, en een hele speeltuin, is het natuurlijk fantastisch.
0: En waar kijk je nou vandaag het meeste naar uit, zometeen tijdens de opening? Tot slot?
2: Ik kijk het meest uit naar de opening zelf. Ik denk dat dat een heel mooi, bijzonder moment wordt. En dan alle lachende kindjes, als dat het... Ja, Disney zijn wel heel erg verwend afgelopen zondag, maar het was niet normaal. Echt gewoon meer dan kippenvel. En het team, de mensen van ons, die daar zo knijterhard gewerkt hebben en daar nu met een glimlach al onze gasten ontvangen. Ja, het is niet normaal. Het is gewoon, alles valt in elkaar. Zo mooi bestuurd voor mij van boven dat iedereen zich zo inzet. Want zie het allemaal maar bij elkaar te krijgen. Iedereen is enthousiast.
1: Nou Wim, jij in ieder geval wel.
2: Elke medewerker.
1: Jij bent ook super enthousiast, zo te horen. Maak er wat moois van vandaag. En heel veel succes.
2: Dankjewel.

0: Liam Rimes voor je. Can't fight the moonlight bij Peter Milou.
1: Zometeen hoor je Dave Datema bij Peter Milou met het laatste nieuws.
2: Hey, hartstikke leuk als jij de WK-pool op je werk hebt gewonnen. Maar één Rotterdamse heeft pas echt een topprestatie neergezet. Zij liep meer dan 1 miljoen mensen achter zich. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini Rozijnen Krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Een hele goedemorgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de langste file op dit moment. Het is er namelijk maar eentje. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein file 4 kilometer en dan doe je 6 minuten lang over.
0: Ja, het Aldus die zit nog niet op zijn plek zo te zien, dus we gaan... Oh. Ja, daar is hij. Wacht even.
1: Terug.
0: We gaan meteen naar het Aldus.
11: Ik ben even mijn cartridge om te vervangen van mijn printer.
0: Ja, nee, dat is ook belangrijk. Ja, timing is everything, hè, wat dat betreft.
11: Ja, die weerkaarten moeten toch binnen blijven komen, Peter.
0: Nee, 100%, want anders heb je niks te zeggen natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd wat die printer heeft uitgeprint.
11: Nou ja, in ieder geval een opmerkelijk feitje, want in het oosten van het land daalde de temperatuur tot min 0,1 graad. En dat is nog nooit eerder voorgekomen, dat het zo laat in het jaar of zo vroeg in het seizoen. Ja, ik weet ook eigenlijk niet wat ik ervan moest zeggen. Vind jij het zo laat of zo vroeg? Want we zitten net een beetje op de helft. Hè? Ja,
0: jij bent de weerman, jij mag dat bepalen hoor.
11: Ja, ik denk dan zo laat, want het is nog geen 1 augustus. Is het dus nog nooit tot vorst gekomen in het land? En dat is toch wel uitzonderlijk, zeg maar. Hè? In een periode dat we alleen maar warmterecords hebben. En vanochtend hebben we eerst nog wolkenvelden. Soms een klein beetje zon, maar later op de ochtend komt de zon er al wat vaker bij. En vanmiddag dan een periode met zon, een paar stapelwolken. Droog weer, eind van de middag dan raakt het langs de kust wel meer en meer bewolkt. En de maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 22 graden. Ja, en morgen totaal ander weer dan vandaag. Er is dan veel bewolking, weinig zon en er valt zelfs plaatselijk wat lichte regen of motregen. Dus het kan wat druilerig zijn. Maar ja, dan wordt het weer een lekkere middag om met de kids te puzzelen in deze vakantie. En de temperatuur die komt niet hoger uit dan een graad of 20 morgen.
0: Dankjewel Ed voor zover. Het is inmiddels 1 minuut over 7:30. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een glazenwasser uit Schiedam die een collega heeft neergestoken hoeft daarvoor niet terug de cel in. Hij kreeg 45 dagen cel, precies net zo lang als dat hij in voorarrest heeft vastgezeten. De Schiedammer kreeg ruzie omdat hij een andere glazenwasser in zijn wijk bezig zag. Daarbij werd het slachtoffer gestoken. Alle betrokken partijen, denk aan justitie, de advocaat van de Schiedammer en nu ook de rechter, zijn ervan overtuigd dat het niet de bedoeling is geweest van de man om hem dood te steken. Hij is nu wel veroordeeld voor zware mishandeling. Een man van 73 heeft de taakstraf gekregen van 40 uur... omdat hij de burgemeester van Papendrecht een vieze dictator heeft genoemd. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen. Burgemeester Margreet van Driel was daar zo van onder de indruk dat ze even was ondergedoken. En de Rotterdamse Sophie heeft de grootste WK-pool van Nederland gewonnen. En dat is om meerdere redenen opmerkelijk. Nou, ten eerste doen er 1,5 miljoen mensen mee aan die pool van Scorrito. En ten tweede, ze heeft helemaal geen verstand van voetbal. En toch deed ze mee. Ze had samen met wat vriendinnen een poeltje opgezet, maar achteraf blijkt ze dus van alle deelnemers het beste hebben gedaan. Nou, hoe deed ze dat? Nou, heel simpel. Kunstmatige intelligentie.
0: Oh,
12: en dat heeft er dus voor gezorgd dat ze de meeste punten haalde, ook al had ze niet eens de troostfinale goed voorspeld. De Rotterdamse IT-consultant zegt tegen nu.nl dat ze wel wat negatieve reacties had gekregen vanwege het gebruik van AI, maar anderen vinden het juist weer leuk en grappig. Nou, Scorrito zelf zegt dat ze verre van de enige die het op deze manier heeft gedaan. En opzoeken op basis van jarenlange kennis is namelijk ook geen garantie voor de winst. Nou, wat houdt Sophie eraan over? Eigenlijk alleen de eeuwige roem, want Scorrito mag geen prijzen uitdelen, zoals geld, een tv of een reis. Maar er komt wel een huldiging en een plaquette, en dat is toch ook wat waard.
0: Maar het is wel weer het ultieme bewijs dat je dus geen verstand van voetbal hoeft te hebben om zo'n WK-pool te winnen. Dat zie je bij Rijnmond toch ook? De top 3 bestaat louter uit vrouwen die niet van voetbal houden.
12: Dat is het excuus dat jij gebruikt, omdat je van de 67 deelnemers 52 bent geworden. Zelfs Milou is hoger dan jij geëindigd.
0: Milou!
1: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Dat is zo'n vervelend lachje, Milou. Je hebt hem niet eens zelf ingevuld. Je hebt hem door iemand anders laten invullen.
12: Echt waar?
1: Dat klopt.
12: Schandalig.
0: Kijk, dat komt hij nu achter. Dat wist hij niet eens. Je hebt hem door iemand anders laten invullen die wel verstand heeft van voetbal.
1: Nou, dat viel dus ook heel erg tegen.
0: Nee, helemaal niet. Je bent 4 plaatsen boven mij geëindigd.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Supertramp Harry Styles komt eraan. Eerst Cyndi Lauper.

0: Ze speelt ook echt een hoofdrol in die documentaire USA for Africa, We Are the World. Die opnames met Michael Jackson en Lionel Richie. En dan hoor je ook Cyndi Lauper. En wat een leuk mens is dat. Dan hoor je op een gegeven moment zegt Quincy Jones, die zegt van, joh, ik hoor de hele tijd wat. Dit is zo irritant. Ik weet niet wat het is.
1: Geruis inderdaad.
0: Geruis inderdaad. Wat is dit? En dan blijkt dus, ze heeft heel

0: op de achterbank betekent dat we elke dag in een ander land zijn. Voorlopig zijn we in Europa. En de vraag aan jou is, in welk land zijn we beland? En dat kun je dan raden op basis van de hints, maar ook op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar Peter en Milou op Tracktocht.
1: En als je het goede antwoord weet te raden, laat het ons weten via de Rijnmond-app rechtsbovenin, app ons. Want dan ga je er misschien wel vandoor vandaag met een goed gevulde zomerse Rijnmond snack van.
0: Ja, en de liedjes vandaag geven wel wat prijs. Niet alles, want er zit ook Boney M tussen. Maar ja, dat is dan weer een liedje dat je denkt, ja,
1: hoe zat dat?
0: Daar zit een hint in. Daar zit een hint in verscholen. Nou ja, goed. De winnaar die krijgt de snackpan dus. En je maakt ook nog kans op die maandprijs, zoals Milou al vertelde. En Milou, wat voor hint heb je voor onze luisteraars?
1: Nou, we schuren een beetje tegen randje Europa aan vandaag. Maar ik ben hier liever toch niet op dit moment.
0: Nee, dat kan me wel voorstellen. Oké, dan zet ik even de autoradio aan.
2: Peter en Milou op Tracktocht.

0: jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: En de kleur van de vlag is...
2: Blauw.

0: Radio Rijnmond. Het is toch wel een opmerkelijke gebeurtenis gisteren op de redactie bij Radio Rijnmond, waar ik je even deelgenoot van wil maken als luisteraar. Want ik kwam de redactie op en ik zag een hele blije manager van ons, een baas, een leidinggevende.
1: Ja, onze leidinggevende.
0: Herbert, die kwam aan met een grote bos bloemen en hij zei: Peter, kom er even bij. Ik dacht: oh mijn god, het gaat eindelijk gebeuren.
1: Ik zat om het hoekje. En ik zag inderdaad...
0: Ik dacht, het gaat gebeuren hoor.
1: Ik zag hem
0: en haal Milou er ook even bij, zei hij. Nou, Milou komt erbij. Ik dacht, nou, we krijgen bloemen voor onze inzet, voor onze prestatie. Omdat we elke ochtend zo vroeg onze wekker zetten. En je had al een vermoeden van wie die misschien zou kunnen zijn, die bosbloemen.
1: Ja, ik had een vermoeden. Dus
0: laat ik het zo zeggen, het jachtseizoen is geopend op Milou. En er zijn meerdere mannen die nu achter Milou aangaan.
1: Dus ik dacht, hoe maak ik dit moment zo snel mogelijk minder ongemakkelijk? En dat het heel snel voorbij is. Dus ik zei tegen Peter: doe eventjes snel dat briefje lezen en dan ga ik een vaas zoeken. Maar dat was de verkeerde aanpak.
0: Ik begreep dat briefje niet helemaal. Want het stond voor de beste ochtendshow van Nederland. En toen dacht ik, oh leuk, is een beetje erkenning van onze ochtendshow. En toen stond erbij Mr. X.
1: Ja.
0: Maar jij weet wie dat is waarschijnlijk.
1: Ik weet wie dat is.
0: Jij weet wie dat is, want er zitten meerdere mannen achter jou aan. Maar er is er eentje die dus bloemen beloofd had. En die heeft dus ook daadwerkelijk bloemen gestuurd.
1: Ja.
0: Wat een romantisch gebaar. Hoe vind je dat?
1: Nou, ik moet zeggen, ik voel me echt hartstikke vereerd. Want ik heb nog nooit bloemen gekregen van de man op deze manier.
0: Nee.
1: Maar ik vond het natuurlijk ook al een beetje ongemakkelijk. Maar daar deed Mr. X het natuurlijk ook om.
0: Ja.
1: Ik vond het leuk om mij een beetje te plagen. Om dat zo op de redactie te doen. Hij had ze ook naar mijn huis kunnen sturen. Hij weet mijn adres.
0: Maar waarom doet hij dat dan niet?
1: Omdat hij dit het grappiger vond.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Ja, dat is grappig. Omdat iedereen er dan mee bezig is van je werk en zo natuurlijk.
1: Ja, dat klopt ook. En wij nu ook op de radio. Maar ik moet zeggen, ik voel me heel erg vereerd. Maar ik heb ze wel mee naar huis genomen. Want op een gegeven moment stond iedereen bij dat bureau van mij. Iedereen wilde dat kaartje lezen. Toen dacht ik, neem ze gewoon lekker mee.
0: Dat is
1: mee.
0: Natuurlijk hartstikke leuk voor Mr. X. Maar er zijn ook nog andere letters in het alfabet. Allemaal andere mannen die ook iets van je zouden willen eventueel. Moet je die nu teleurstellen? Of zeg je van, nou, het jachtseizoen is nog wel even open. En je mag altijd nog bloemen sturen.
1: Nee. Geen bloemen.
0: Nou, of iets. Nee, je moet met iets originelers komen. Om Milou nog te

0: Harry Styles op je favoriete radiozender, Radio Rijnmond. American Girls met Peter, Emilou en Corrie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
2: Peter en Emilou op Track Talk.
0: Het is Corrie aan de telefoon. Corrie, hoe gaat het met je?
1: Hartstikke goed.
0: Wat ben je aan
1: zeker
0: doen?
1: Als jullie dit bellen.
0: Nou, wat gezellig. Leuk. Wat leuk zeg. Hey, Corrie, hoe laat zet je altijd de wekker eigenlijk?
1: Ik zet geen wekker, dat hoeft niet meer.
0: Oh,
1: maar ik ben gewoon altijd wel op tijd wakker, dus ik ben altijd wel op tijd uit.
0: En waar woon je en wat doe je dan? Ben je met pensioen?
1: Ik ben met pensioen en ik woon in Barendrecht.
0: Oh. En wat doe je dan verder in het dagelijks leven?
1: Van alles, vrijwilligerswerk, shoppen, winkelen.
0: Oh, heerlijk. Is dit ook gelijk de tip voor Sylvia? Want Sylvia stuurde ons gisteren een bericht van... oh, ik neem afscheid van het onderwijs. Wat moet ik nou? Val je dan in een gat na je pensioen? Of heb je een tip wat je het beste kan doen... om je leven leuk, spannend en dynamisch te houden?
1: Ja, ik ben met de FUT gegaan. Dat kon. En toen ben ik eigenlijk wat meer gaan sporten. En ik ben vrijwilligerswerk gaan doen. Dat heb ik eigenlijk altijd gezegd toen ik werkte. Van als ik met pensioen ben, dan ga ik iets doen voor het dorp.
0: Nou,
3: wat mooi.
0: Wat mooi zeg. En wat voor vrijwilligerswerk doe je dan?
1: Ik ben één dag in de week een paar uurtjes bij Borgstede. Dat is de plaatselijk verpleeghuis.
0: Oh, wat goed zeg. Wat mooi. Wat een mooie groep mensen om mee te werken ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Prachtig. Nou, fijn dat je dat doet. En misschien kunnen we jou ook wel een beetje blijer maken. Als je het goede antwoord geeft op de tracktocht. Want Milou gaf een paar hints. Je hoorde wat liedjes voorbij komen. Wat was voor jou doorslaggevend waardoor je dacht... dit is het land?
1: Nou, toen Milou zei... daar wil ik nu niet zijn.
0: Ja.
1: Toen had ik gelijk van... of het is Oekraïne of het is Rusland. Maar toen hoorde ik Rasputin. Ja, toen wist ik het.
0: Nou, zeg het maar dan.
1: Dat is Rusland.
0: Nou, is het Rusland, ja of nee? Dat is de grote vraag. Heeft Corrie uit Barendrecht het goede antwoord en valt ze in de prijzen?
4: Ja! Ja!
0: Dacht het wel, hoppa! Yes, you did it, Corrie.
1: Ja.
3: Hé, hey Corrie, jij gaat er vandoor met die zomers gevulde snackpan van Radio Rijnmond.
0: Maar dat is lekker.
3: Ook nog eens kans op die maandprijs. En dat is een jaarabonnement voor Diergaarde Blijdorp van heel gezin.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, daarvoor ga je in de Grabbelton. Dat hoor je aan het einde van de maand, dus over een week. Maar je gaat in ieder geval met die zomerse snackpan vandoor. Dat is wel lekker natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is geweldig, zeker.
0: Maak er een mooie dag van en zet overal in dat verzorgingshuis waar je werkt... zet overal even de radio op 93.4 op Rijnmond, hè? Afgesproken?
1: Dan ga ik vragen, want er staat altijd televisie aan.
0: Ja,
3: maar dat mag dan ook.
0: Mag ook, hoor.
3: TV Rijnmond.
0: Hey, fijne dag, Corrie. Doei, doei.
1: Ja,

0: individu.
1: George Ezra, Budapest bij Radio Rijnmond.
2: En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen en daar doen heel veel regiogenoten van ons aan mee. En daarom bellen we straks met Leonie uit Spijkenisse, die hem samenloopt met haar moeder en met haar dochter.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Hoppa, dag het wel. Het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Zometeen muziek van Bruno Mars, Bente en Dolly Parton komt ook nog voorbij.
1: Maar eerst staat Dave Datema te trappelen met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
11: Goedemorgen. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn ex op het internet plaatste. De man, die een bekende kringloopwinkel in Rotterdam runt, zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze een serieuze klacht aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat was afkomstig uit de kringloopwinkel, zo zegt hij. De politie heeft beelden getoond van 3 verdachten die iemand zwaar mishandeld hebben op de paardenmarkt in Heenvliet bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer is daarbij dusdanig gewond geraakt dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld, daarna gingen de 3 er vandoor. Omdat het onderzoek niets heeft opgeleverd, zijn nu de beelden verspreid. Het slachtoffer hield een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak aan de mishandeling over. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. Rotterdam-Zuid krijgt over een paar jaar een opmerkelijke gebouw erbij. Het heet Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp gaan verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen gaan inmiddels al rond, zoals de Jungle en Blijdorp-Zuid. De Amerikaanse president Donald Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar ook dat hij Canadese bedrijven zal blijven ondersteunen. Sinds het begin van de tweede termijn heeft Trump als president aan talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari vloot het Amerikaans Hooggerechtshof hem daarop terug. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug. Het is 22 graden vandaag. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het dan zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 1 file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux naar de A15 richting Europort en Vlaardingen-Oost. Daar sta je in de file 1 kilometer, nu 1 minuut ook. Maar dat komt door een vrachtauto met pech en 2 rijstroken zijn daardoor dicht. En daar heb je ook last van op de A15 Rotterdam richting Europort bij knooppunt Benelux naar de A4 richting Vlaardingen. Ook 1 kilometer en dat komt door diezelfde vrachtauto met pech.
1: En zo meteen onder andere Bente en Jerry Rafferty komt voorbij.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
12: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Milou.
4: Radio met een grote R.

0: Dolly Parton, dit jaar 80 geworden. Heeft absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit. Want behalve in de muziek heeft ze ook haar eigen pretpark. Dollywood werkt ze keihard aan. Het is inmiddels 8 minuten over 8. Welkom op deze heerlijke dag.
1: Deze brand new day.
0: We luisteren naar de Ruit, Peter en Milou, Radio Rijnmond live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Eerst bewolkt en droog, daarna periode met zon. Eind van de middag raakt het aan zee bewolkt. Middagtemperatuur 22 graden vandaag.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A20... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En daar doe je 6 minuten lang over.
0: De populaire Zuid-Koreaanse middenvelder Imbion Bang die vertrekt van Feyenoord naar FC Porto in Portugal. Hij was vaak geblesseerd en kwam maar 24 keer in actie afgelopen seizoen, maar toch heeft hij een onuitwisbare indruk gemaakt.
1: En de Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd nog op een groot aantal goederen uit Canada. En volgens hem zijn de maatregelen een reactie op wat hij omschrijft als oneerlijke handelspraktijken.
0: En de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is vanochtend in alle vroegte van start gegaan. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars, waaronder ook veel regiogenoten. Onder andere Leonie uit Spijkenisse. Die spreken we zo meteen. Die loopt hem namelijk met haar moeder en dochter. Dus 3 generaties lang. Nou, dat is toch geweldig.
2: Heel cool.
0: Leuk zeg, je kan kiezen hè, welke afstand je loopt en zo. Bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ben benieuwd hoe ver zij gaan. Zometeen Jerry Rafferty, eerst Bente in 3, 2...

0: waar hadden we het over?
1: Alles over jouw regio.
2: Het is heel veel aandachttrekkerij.
1: Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Goedemorgen, Peter en Milou.

0: Rafferty in Baker Street. Over een alcoholistische man die het leven niet meer ziet zitten. Op de Baker Street in Londen. En hij put uit zijn eigen ervaringen, Jerry Rafferty. Want hij verbleef ten tijde van het schrijven van het liedje geregeld bij een vriend op die Londense straat.
1: En vandaag is een hele bijzondere familie uit Spijkenisse aan de Nijweegse Vierdaagse begonnen. En waarom dan bijzonder? Nou, het Vierdaagse virus die heeft daar genadeloos om zich heen geslagen. En daarom doen drie generaties vrouwen vandaag mee.
2: We zijn niet dwang.
1: Leonie, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Peter en Milou.
0: Goedemorgen, je hebt er zin in, hè?
2: Ja, we hebben er helemaal zin in. We hebben nu 10 kilometer erop zitten. En we hebben nog steeds lol.
1: Ik vind het zo gezellig. Dit heeft een beetje uitleg nodig hoor, Leonie. Want jij loopt dit jaar de 40 kilometer. Je dochter Matanja loopt nu ook 50 kilometer. En je moeder Jeannette, die loopt op dit moment de 30 kilometer. Dus jullie als drie generatie vrouwen uit dezelfde familie lopen die Vierdaagse. Moet je maar even meenemen naar het begin. Want jij loopt hem voor de 9e keer. Hoe is dat ontstaan?
2: Dat is ontstaan door een bucketlist van mijn moeder. Jeannette, die heeft altijd gezegd van dan wil ik nog een keer lopen, de Nijmeegse Vierdaagse. En toen was er een collega van mij die had zoiets van, oh, ik ga de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Toen had ik zoiets van, oh, ga ik mee?
0: Dat is echt besmettelijk, hè, blijkbaar.
1: Maar toen had je moeder dus al niet gelopen.
2: Nee. Dus en nu, toen had mama zoiets van, ja, ho, dat is mijn bucketlist.
0: Ja, inderdaad. Ik ga hem ook lopen, dacht ze toen.
2: Ja, dus die had zoiets van, ik ga met je mee.
0: Nou, en, wat leuk.
2: Ja, toen was dochter Lief een keertje meegelopen, een stukje. En die had zoiets van, ah, wat tof dit.
0: En wat is er zo tof? Wat maakt die Vierdaagse zo ontzettend leuk voor jullie?
2: Geen idee. Alles doet zeer op een gegeven moment. Ja. Dat wel. Maar nee, het is gewoon de hele sfeer eromheen. De saamhorigheid van alle mensen, zeg maar.
0: Ja, ik ben er nog nooit geweest. Kun je omschrijven wat je daar doet en wat je ziet en wat je beleeft?
1: Misschien iets typisch Vierdaagse-achtigs.
2: Foute Nederlandse muziek. Dat is echt wel typisch Vierdaagse.
0: Ja.
2: Echt alle foute Hollandse hits die komen voorbij.
0: Oh, cheerio! Hoor je dan de hele dag?
2: Ja, die hebben we al. We zitten dus op de 10 kilometer. Die hebben we al 4 keer gehoord.
0: Wat leuk, joh. Ja, dat is toch gezellig.
1: En zijn er typische Vierdaagse uitspraken die jullie naar elkaar roepen?
2: Nee, eigenlijk niet. Dus ja, als de telefoon gaat, dan hoor je wel echt de telefoon. En gesprekken gaan meestal. Ja, die zijn niet meer privé.
0: Nee, nee, alles wordt gehoord natuurlijk. Dit gesprek ook. Maar sowieso is dit niet echt een privégesprek. Maar dat had je wel door, omdat we op de radio zijn natuurlijk. Hey, maar komen jullie elkaar, want jullie lopen allemaal verschillende afstanden. Komen die elkaar ook tegen of halen jullie elkaar in?
2: Nou, we hopen elkaar tegen te komen. Maar mijn dochter die loopt wel heel snel. Dus ja, wij niet. Wij zijn echt vakantiewandelaars, zeg maar.
0: Ja, precies.
2: En mijn moeder die ging proberen langzaam te lopen. Maar die loopt ook heel snel. Dus die kan ons nog inhalen.
1: Jij bent gewoon een beetje traag, Leonie.
2: Ja.
0: Maar kijk je nou het meest naar uit tijdens de Vierdaagse? Behalve natuurlijk de eindstreep, dat snap ik.
2: Ja, toch eigenlijk wel gewoon de gezelligheid en de mensen om je heen. Dat is eigenlijk toch wel gewoon het gezelligste. Beetje 's morgens start je om 4 uur, 5 uur. En dan staan er gewoon echt allemaal dronken studenten aan te moedigen, toe te juichen.
0: Ah, dat is toch hartstikke leuk. Ik wil ook even de mensen om je heen horen om mee af te sluiten. Leonie, met wie ben je er allemaal? Laat ze even horen op de radio.
2: Ja, nou, dan moet ik even wachten, want ik loop nu echt net op een dood stukje.
0: Oh.
2: Maar er komt een Frans peloton voorbij, dus ik zal even, zal ik even luidspreken?
0: Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, dan horen we nog iets van de sfeer.
2: Good morning. I'm on the radio. I'm on the radio, so you want to say something to the Rotterdam people?
3: Vive la France!
0: Allee! Nou, gezellig. Leonie, mooie dag gewenst en geniet ervan.
2: Ja, dank.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Thing. En TLC staat voor
1: Tenderness, Love and Care.
0: Kijk, dat is lekker. Parate kennis bij die oude muziekkenner, Milou op den Berg. Ongelooflijk, die OTB is back.
1: OTB, en zometeen hoor je Dave Datema met het laatste nieuws.
2: Steeds meer mensen trekken zelf thuis de pillenkast open voor zelfmedicatie. Maar hoe gevaarlijk is dat nou eigenlijk precies? Dat willen onderzoekers ook weten. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: De kinderen halen.
4: En wat als de metro niet meer rijdt?
5: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
1: Een hele goedemorgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie. Bestaande uit 2 files op dit moment in onze regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer, 11 minuten langer doe je daarover. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht. Dan nog een andere file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen. Nee, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. 5 kilometer en daar doe je 5 minuten lang over.
0: En Ed Alders, wat verwacht je van het weer vandaag? Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Milou en Peter. Ja, het is vandaag gewoon lekker vakantieweer. Met zonnige periode. De bewolking die er nu is, die gaat langzamerhand wel wat oplossen. Dan kunnen er later wel weer een paar stapelwolken ontstaan. Maar gewoon prima weer. Het blijft ook overal droog. Nou, de middagtemperatuur die komt uit op ongeveer 22 graden. En de wind die neemt toe tot matig en komt erbij dan uit het noordwesten. Nou, eind van de middag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. Dan kan er vannacht ook lokaal wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt niet meer zo koud als de afgelopen nacht, een graad of 14. En morgen wordt een overwegend bewolkte dag. Dat ziet er dus wel echt minder uit. En er kan er ook plaatselijk een beetje regen of motregen vallen. Het kan dan wat druilerig worden bij een temperatuur van een graad of 20. Op donderdag en vrijdag zien we af en toe zon. Blijft het droog en wordt het ook weer wat warmer. Op vrijdag wordt het dan ongeveer 24 graden.
0: Ik zie je op de achtergrond in jouw werkkamer zie ik een weerkaartje. En wat is dat blauw op het weerkaartje? Is dat het druilerige dat er aankomt?
9: Ja, dat is regen. Dat zijn regengebieden inderdaad. En ja, wat er morgen dan aankomt, ja, is amper te zien. Het zijn een paar kleine vlekjes inderdaad op de weerkaart. En die kunnen dus morgen zorgen voor soms wat druilerig weer.
0: Dankjewel, ja. Ed, voor zover. Het is 8:58. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft beelden getoond van 3 verdachten die iemand zwaar hebben mishandeld op de paardenmarkt in Heenvliet, bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer werd daarbij dusdanig gewond dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld. Daarna gingen de 3 vandoor. Omdat het onderzoek niets opleverde, zijn nu beelden verspreid. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Er zitten namelijk flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
8: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
2: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen.
0: Ja, je had ook die 18 mensen die om het leven kwamen te linken aan verkochte middelen via dat funcaps destijds.
2: Ja, dat soort gevallen heb je inderdaad, ja. En het Spaanse elftal is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK. 2 miljoen mensen waren in de Spaanse hoofdstad voor het feest. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan waar het feest pas echt losbarstte. Aanvoerder Rodri kwam dansend met de wereldbeker het podium op. Ja, Will Greg was er niet bij overigens, gezien de muziek. Maar ja. De Spaanse bondscoach werd na opkomst door de spelers in de lucht gejonast. Opmerkelijke foto ook. Fernando Torres, natuurlijk de maker van het enige doelpunt in de finale. Die zat op de bus, dus tussen het publiek door, zat hij met een petje op. Een rood petje met de tekst: Let's make Spain great again.
0: Oh, geweldig. En dat verwijst natuurlijk naar Donald Trump. En overigens zag ik een foto, dat zou ook wel een soort van speldkrant kunnen zijn, waarop te zien was dat de Spaanse bondsvoorzitter een kus op de mond van Donald Trump gaf.
2: Oh.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Guus Meeuwis komt eraan. Eerst Hard. All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Het is hard op Radio Rijnmond en all I want to do is make love to you. En weet je nog, afgelopen weekend op de Zwarte Cross, die stuntman Jim, die in de katapult sprong van 75 meter maakte. En hij raakte daarbij gewond. Althans, hij kreeg een hersenschudding. Volgens mij kreeg hij zijn knieën tegen zijn gezicht. Hey, hoe het precies zit, dat horen we van hem zelf wel.
1: Maar heb je die beelden gezien?
0: Ja.
1: Je zag hem gewoon zo in de lucht vliegen. Maar je zag ook dat het niet de bedoeling was dat hij zo door de lucht vloog.
0: Ja, precies. Ja, dat ging helemaal goed inderdaad. Hij heet Jim. Hij komt uit Heerjansdam. Ja, wie is hij nou eigenlijk? Hoe word je stuntman? Wat houdt het nou precies in? En kun je daarvan rondkomen? Ik ben benieuwd. We spreken hem zo meteen. De script komt er ook aan. Eerst Guus Meeuwis. En eerst even lekker proost in de ochtend.

0: weet niet wat jij ervan vindt. Ik vind het wel lekker klinken. De nieuwe The Script. En The Crowd was singing Wonderwall. Met een verwijzing dus naar Oasis. Nog geen dag nadat hij gewond raakte bij een katapultsprong op de Zwarte Cross was stuntman Jim van Ness uit Heerjansdam alweer terug op het festivalterrein in Lichtenvoorde. De free runner die liep een hersenschudding op door een verkeerde landing na zijn duik van 75 meter in de lucht. Maar ja, wie is deze Jim van Ness uit Heerjansdam nu eigenlijk? En hoe gaat het nu met hem? Jim, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nee, het gaat best goed.
0: Hoe ben jij ooit stuntman geworden?
1: Ik doe de sport parcours of freerunning. En daarbij heb ik mensen leren kennen die dan daarnaast ook vanuit hun sport wat stuntwerk doen.
0: En ik vroeg me ook af, zo'n coole dude als jij. Jij ziet er waanzinnig goed uit. Je doet ook modellenwerk volgens mij. Je bent stuntman. Ja. Is Heerjansdam niet een beetje te saai voor jou? Dat is toch helemaal geen glitter en glamour?
1: Nou, ik ben wel meer van het saaie qua omgeving en qua drukheid. Ja.
0: Maar dat verwacht je toch niet van zo'n stuntman die zich laat katapulteren 75 meter?
1: Ja, maar dat doe ik ook in mijn eentje. Daar heb ik, althans, in de lucht zit ik in mijn eentje. De rest doe ik niet in mijn eentje. Maar
2: ben jij dan niet hartstikke bang als je ook modellenwerk doet dat er iets met je gezicht gebeurt? Dan is het over.
1: Ja, dat komt dan wel weer. Ik moet niet overal te veel over na gaan denken natuurlijk.
2: Nou, dat blijkt wel. Want als je erover nadenkt, dan zou je dan natuurlijk nooit in zo'n katapult gaan zitten.
1: Nee, precies. Dan heb je allemaal opties die je in je hoofd had.
0: Ja, precies. Je hebt een achtergrond als freerunner, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Is dat ook de sport die je moet bedrijven om dit te kunnen? Hoe werkt dat? Wat leer je dan tijdens het freerunnen precies? Leer je dan hoe je moet vallen?
1: Nou, als freerunner ben je bezig met je lichaam door de lucht heen te gooien. Dus dat is op zich ook wel handig om te kunnen met stuntwerk. En je zoekt ook natuurlijk wat meer risico op qua uitdaging en qua bewegingen.
0: Ja. En verdien je hier nou genoeg mee? Kan je hiervan rondkomen of doe je nog andere dingen?
1: Ik ben atleet in Team NL voor freerunning. Dus dat is wel mijn hoofdding, dat ik doe. Maar daar verdien ik eigenlijk niks mee. Dus het is wel een hobby, soort van ook weer. En dan het stuntwerk en modellenwerk daarnaast, daar verdien ik mijn geld mee.
2: Wat ik me ook trouwens afvraag is, hoeveel kan je je nog herinneren van die stunt van afgelopen weekend?
1: Ik herinner me totdat ik die airbag aanraak.
2: En daarna werd het zwart.
1: En daarna weet ik niks meer. En toen herinner ik me dingen van het moment dat ik in de wagen lag. Maar ik was wel al eerder bij, alleen dat weet ik niet meer.
2: En waar is het nou fout gegaan dan?
1: Net bij de landing. Ik was net iets te overgeroteerd. Je zag mijn benen te hoog in de lucht. Die hadden eigenlijk iets verder achter me moeten hangen. Zodat ik wat meer vlak zou landen. Of op deze manier, als ik het had doorgehad, dat mijn benen er nog achteraan kwamen, nog een kwartslag gedraaid, zodat mijn benen naast mij gingen in plaats van tegen mij. Maar dat is, daar kom je achter als je al geweest bent natuurlijk.
0: Nee, en hoe lig je er nu bij?
2: Ja,
0: met een emmer naast je, zit je in je pyjama de hele dag of hoe moet dat voor me zien?
1: Nee, ik ben gewoon lekker weer mijn leventje aan het leiden. Ik heb alleen een beetje hoofdpijn als ik moet niezen. Dus zonnebrilletje op en dan mijn nies inhouden.
0: Hoe vaak word je nou voor zo'n stunt gevraagd? Niet super vaak, denk ik.
1: Niet heel vaak. In Nederland is het stuntwerk ook niet heel veel. Maar ik heb ongeveer één keer in een kwartaal of zo een jobje.
0: Heb je nog een voorbeeld van een ander jobje?
1: Ik doe vooral op festivals af en toe gewoon het publiek in. En dan salto's maken met een clubje. Om gewoon het publiek een beetje op te hypen.
0: Ja.
1: En verder qua stunts, ja, ik ben een keer tussen een boot en een steiger ingevallen. Doen alsof je dronken moet zijn, zulke soort dingen. Maar dat was allemaal niet zo extreem als de katapult van afgelopen week.
0: Nee, precies. Hey Jim, je klinkt hartstikke nuchter en volgens mij ben je echt een relaxte gast. Leuk om met je te spreken.
1: Yes.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: Yes, geen dank. Fijne dag.
0: Door de stuntman Jim van Ness op Radio Rijnmond. En dit is Owen Paul. Jan.

0: voordat hij bekende zanger werd, was hij profvoetballer in de jeugd bij Celtic. Owen Paul en My Favorite Waste of Time. En toen hoorde hij een liedje van een punkliedje hoorde hij voorbij komen. En toen dacht hij, ja, ik moet gewoon echt zanger worden. Dat is mijn missie.
1: En zometeen gaan we de boer op met Sheryl Sampson. En zij begint ook met een heerlijke 5 aan 9 natuurlijk. Want we gaan naar Venus met Shocking Blue. Herman Brood is ook nog van de partij. Maar zometeen eerst Vitesse en Rosalind.
0: Dat is wel toevallig, ja. Herman Brood komt ook langs, hè?
1: Ja, zeker
0: en dat is ook
1: weten.
0: De oprichter van Vitesse. Dat is wel weer leuk natuurlijk. En een van mijn favoriete Belgische liedjes aller tijden komt voorbij. When she goes na na na na. Na na na na. Maar dan door de radio's.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is bijna 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Waar we zo gaan beginnen met de boer op een hele fijne 5 na 9. We gaan richting het strand. We gaan namelijk naar Hoek van Holland, want daar komt de 5 na 9 vandaan. En het is een soort eerbetoon aan de Nederpop en ook aan de Belpop. Zometeen veel meer, maar eerst tijd voor het nieuws van 9 uur. Goedemorgen Dave.
9: Goedemorgen. 3 douaniers uit onze regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De douaniers zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle. Ze werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat zij zich hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover-agent ingezet. Zo ontstond het beeld van 3 mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is het er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Er is vannacht sprake geweest van nachtvorst in ons land. In Twente kwam het kwik uit op min 0,1 graad. Nooit eerder, sinds het begin dat het wordt bijgehouden, was er zo laat in het jaar nog nachtvorst. Het oude record komt uit Rotterdam, 1971. Toen was het min 1,2 graden op 19 juli. Nu dus, 2 dagen later in het jaar, heeft het dus ook nog gevroren. De verschillen in ons land waren wel erg groot. Tegelijkertijd was het in de Hoek van Holland vannacht 12 graden. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor een rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het ging om tientallen baby's, zegt deze correspondent.
10: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
9: De 19 verdachten kregen zelfs straf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Er zaten 18 vrouwen bij en 1 man. Rotterdam-Zuid krijgt over een paar jaar een opmerkelijk gebouw erbij. Het heet namelijk Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen gaan al rond, zoals de Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het einde van de middag keert de bewolking terug en het is 22 graden. Morgen opnieuw grijs, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Vanwege de vakanties is het rustig op de wegen. Toch twee kleine vertragingen. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambach en afrit Rotterdam Centrum. Door een ongeluk sta je ruim een kwartier vast omdat de linkerrijstrook dicht is. En nog eentje op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht. Heb je een vertraging van 5 minuten.
11: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
13: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
12: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
13: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
0: Dit is Radio Rijnmond.
20: De boer op.
0: Cheryl Samson. Radio met een grote R.
20: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: En dat was hem alweer, de allereerste van de 5 na 9. En die brengt ons dit keer naar het strand. We gaan naar Hoek van Holland, want daar staat het Rockart Museum. En Jaap Schut, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
1: Dat was jouw idee, dat we begonnen met Rosalyn van Vitesse.
2: Ja, toch? Gewoon een vet nummer.
1: Het is zeker een vet nummer, maar als we zo kijken naar de rest van de nummers die je hebt ingezonden, zie ik een soort thema. Ik wil zeggen nederpop, maar dat is het niet helemaal, want we gaan ook even naar België. Dus het is een 5 na 9 van de lage landen geworden, zo'n beetje.
2: Ja, het is natuurlijk toch een beetje breed trekken in hetgeen wat we doen. En alles heeft natuurlijk uiteindelijk natuurlijk toch ook te maken met hetgeen wat er nu staat.
1: Precies.
2: De net geopende, vette nieuwe expositie. Ja, ik denk, en toen ik 5 nummers in moest leveren, toen dacht ik, nou ja, kijk eens even door het museum heen. En dan kwam ik er natuurlijk aan 300 nummers, maar dat mocht niet van jullie.
1: Nee, want, ja, dat zijn we heel streng in. Ja,
2: ja, dat viel echt op. Ik denk, jemig. Dus dat was een beetje jammer. Toen dacht ik van nou, ik laat een goede combi maken.
1: Ja, want je hebt het over een expositie over van niemand minder dan Herman Brood. Nou, we begonnen net met Vitesse. Peter zei het net al. Herman Brood was een van de oprichters van de band Vitesse. En natuurlijk hebben we ook een nummer van The Man and His Wild Romance zelf. We hebben gekozen voor Saturday Night. Maar laten we even kijken naar de, nou ja, op afstand dan, naar de expositie. Wat is daar te zien bij jullie?
2: Nou, daar staat bijna, zeg maar, zijn hele leven in alle geuren en kleuren, moet ik wel zeggen. Want het is toch wel een kleurrijk spektakel geworden. Over het leven. Dus vanaf het begin van zijn kinderfoto's tot de foto's en de backstagekaart van, nou ja, de uitvaart van Herman. En alles wat daartussen zit, komt voorbij. Hele erge persoonlijke dingen. Zijn kunst, zijn dingen. Maar hij is natuurlijk ook al in 1964 begonnen in de Moons. Dus hij heeft ook een staat van dienst vanuit de Moons, QB en de Blizzards. Ja, Vitesse, wat eigenlijk niet. En het was vorige week 25 jaar geleden.
1: Dat wou ik maar zeggen, ja.
2: Dat hij gesprongen is. En in november had hij 80 geworden. Nou ja, dat gaf ons een beetje de gelegenheid om een waanzinnige expositie voor te bereiden en te exposeren. Vorig jaar hebben wij ook, zeg maar, de museale collectie uit Zwolle overgenomen. En we hadden al een bonte verzameling. Dus het gaat vanaf nu van het boekje van Mario Boshart, die Herman heeft gekregen met een persoonlijke
1: boodschap?
2: Tekst. Ja, want kijk, Je had heel veel mensen die, ah Herman, ah joh, lach gaan, dat is allemaal niks, de junkie, bla bla bla bla. Totdat ze nu natuurlijk in die uitzending Villa Velderhof met Mario Boshart zat. Ja, toen werd hij ineens natuurlijk een soort nationale knuffeltje.
1: Ja, ik wou zeggen, knuffeltjunk werd hij inderdaad. Iedereen vond hem toen ineens weer leuk. En ja, maar laten we niet vergeten dat hij ook inderdaad een onwijs goede muzikant was. Ook een kunstenaar, beeldend kunstenaar. Die man was van zeer veel markten, was hij thuis. En ik ga nog even naar die andere nummers, want die we hebben gekozen uit, we moesten je toch laten kiezen. Ik weet dat het moeilijk is voor zo'n muziekliefhebber als jij bent. Maar Venus komt ook voorbij met Shocking, van Shocking Blue. Henk de Knife samen met de Jets, met Guitar King.
2: Ja.
1: En dat vind ik toch weer een beetje een apartere versie, nou, apart nummer in deze 5 naar 9. She Goes Na Na Na van de Radios. Dat vind ik dan weer zo'n klein ingetogen liedje tussen al die wat heftigere nummers. Waarom wilde je dat nummer er graag bij hebben?
2: Nou, we hebben, zeg maar, in de afgelopen periode ook het nalatenschap van onze Nederlandse Belg Danny Lademacher, de schrijver, componist van de grote klassiekers van natuurlijk Herman Brood en His Wild Romance. Die is een jaar geleden overleden. En we hebben een enorm mooi eerbetoon ook neergezet aan Danny Lademacher. Herman Brood en Danny, ja, die hebben natuurlijk nogal wat op hun staffel staan, zeg maar, wat ze gedaan hebben. En Danny zat niet alleen, en uiteraard, hij heeft zelfs ook nog in Vitesse gezeten. Ook in de radio's.
1: Oh, vandaar. Dat is dan weer de gemene deler van al deze nummers. En het is natuurlijk ook een beetje een eerbetoon aan de pop uit Den Haag. Je zei het net ook al. Ja. En jullie zijn ook daar te zien, hè? Als het Museum Rock Art. Op 16 augustus staan jullie daar. Op een Haags Beat Festival.
2: Ja, daar staan we in het Zuiderpark. Het popfestival. Dat heeft altijd echt een Haags klank. En ja, daar staan wij al jaren. En dit jaar staan we daar nog wat forser, nog wat groter. en wat exclusiever, want we nemen het portret pixel art mee van George Kuijmans, die we daar met de kunstenaar en het ALS-fonds staat bij ons in de stand ook om toch uiteindelijk geld op te halen. En we hopen dat de pixel art volgend jaar 11 maart klaar en vol is. Dan hebben we 10.000 pixels verkocht voor €15. Gaat volledig naar het ALS-fonds. Dus met andere woorden, dan hebben we 1,5 ton opgehaald. En het is een waanzinnig mooi portret geworden. En ja, dat moet gewoon vol. En dan start ook volgend jaar de expositie His Music Never Remains van George Kuijmans. Dus het is, heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Okay, en wat maak je toch mooie ronde cirkels op muziekgebied, Jaap? Helemaal
2: ja,
1: leuk.
2: Toch?
1: Ja, precies.
2: Kijk, en Venus. Ja? En Venus is natuurlijk omdat we een enorme mooie bolvitrine hebben staan. Uh-huh. Daar staat de gouden single, de platinum single, de twee stadspenningen, de gouden LP At Home, het nummer 1 hit Billboard Board Award, de Spaanse gouden single, en Robbie van Leeuwen zijn unieke gitaar staat in één vitrine. Dat is ook altijd een basis.
1: Wauw. En waarom hebben jullie dat gekregen? Want ik denk dat wel meer mensen daar geïnteresseerd in zouden zijn. Het is toch cultureel erfgoed van Nederland.
2: Heel Nationaal Popmuseum Rockart is cultureel erg.
1: Ja, maar hoe hebben jullie dat zo gekregen? Moesten jullie heel erg slijmen en
2: Nee hoor, gewoon 32 jaar doen wat je zegt.
1: En dan weten
2: dat
1: mensen je te vinden.
2: Juist. En gewoon, we zijn een erkend museum. We hebben ook gewoon de ambi-status. We doen het, voor zover wij weten, gewoon goed zoals het hoort. Maar ja, popmuziek. Politiek, laten we het niet over de politiek.
1: Oh nee, joh, nee, laat het gewoon even
2: maar
1: muziek hebben.
2: Maar ik wou het wel even gezegd hebben. Dus dat betekent dat we een volledig zelfstandig instituut zijn.
1: Mooi.
2: En ja, en nu ook met deze expositie. Als je kijkt, we hebben nu een week, zijn we open. Ja, dat is gewoon vet.
1: Kijk aan. Nou, helemaal fijn dat je ons op de hoogte hebt gebracht. En heel erg bedankt voor deze ontzettend goede muziek die je hebt uitgekozen.
2: Maar wanneer kunnen de mensen komen ook, hoor je?
1: Nou, zeg maar.
2: Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zijn we deze tijdens de schoolvakantie open van 11 tot 5. En iedere eerste zondag van de maand ook van 11 tot 5. En kijk anders op www.rockart.nl of bij radioreimond.nl. Dan vinden jullie ons open.
1: Kijk. Helemaal fijn. En zullen we dan nu echt gewoon naar de muziek gaan luisteren, Jaap?
2: Ja?
1: Ga ik er niet te lang doorheen praten. Dankzij jou, Saturday Night, Herman Brood en his Wild Romance.

0: 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging. Bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
4: Heijn. Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Ongekende nieuwe grachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon.

0: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
1: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign voor het complete Rolf.

0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Je luistert naar de boer op en zometeen hebben we nog heel veel fijne muziek. Onder meer Eagle Eye Cherry. Maar als ik een beetje kijk op de wegen in de regio, dat gaat helemaal goed. Dus je kunt lekker doorrijden. En het weer, dinsdag begint bewolkt, maar daarna krijgen we de nodige periode met zon. Dat is toch fijn. Het wordt dan rond de 22 graden. Morgen koelt het af naar een graad of 20. En is er plaatselijk kans op een lichte regen of motregen. De rest van de week blijft het een mix van zon en bewolking. De temperatuur loopt wel langzaam op tot 25 graden op zaterdag. En voor de hoofdpunten van het nieuws is hier Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde de hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. Die zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op bijna een 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar die gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan. Hij heeft volgens de politie niets met de diefstal te maken. Er is dan ook nog niemand opgepakt. Voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika zijn 27 mensen om het leven gekomen toen daar een veerboot kapseisde. Er wordt nog gezocht naar 83 mensen. Tientallen anderen zijn gered. Er was veel onduidelijkheid over het aantal mensen aan boord. Dat blijkt er een stuk meer te zijn omdat niet iedereen op de passagierslijst stond. De kapitein van het schip en één bemanningslid zijn opgepakt. Die hebben namelijk positief getest op marihuana. En het is aftellen voor Spelen bij Beelen, het lang verwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Om 10:00 gaat het open, nadat er meer dan 10 jaar aan is gewerkt. Ondernemer Henny van den Bos die kreeg het niet open, maar een andere ondernemer, Rotterdammer Wim Beelen, die heeft het in no time voor elkaar gekregen. Zegt van, er zat al 6 maanden aan werk in, dat hebben we in 8 weken voor elkaar gekregen. Het park is dan ook niet helemaal af. Er zijn inmiddels wel 23 attracties klaar voor gebruik. En kinderen die in Rotterdam-Zuid wonen, mogen deze zomer gratis naar binnen.
0: Oké, ja, ik vond het inderdaad een moord een tempo waarin, want we horen natuurlijk al 10 jaar lang van het gaat open, het gaat open, het gaat open. En ineens is het open. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat de kinderen, ja, het is getest speeld, hoorde ik al.
1: Ja, dat begreep je.
0: Ja. Maar benieuwd wat de kinderen er allemaal van vinden. Dank je.
1: Gaan we zo meteen zeker hier op Radio Rijnmond of bij TV Rijnmond of bij Rijnmond.nl allemaal horen en zien.
0: Ik ben benieuwd naar de recensies. Dankjewel.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Met een grote R.

afkomstig uit het zeer muzikale Cherry Nest. Deze Eagle Eye Cherry en ook zijn zus Nana Cherry scoorde heel veel hits. Ze deed me altijd denken aan een hele jonge versie van mijn vader. Met zijn haar en hoe die er een beetje uitzag. Nou ja, daar hoef ik het niet over te hebben. Want daar wil ik het veel liever met jou over hebben. Want ik heb de koffiecorner hier geopend van Rijnmond. En het leuke is, je kunt gewoon gezellig langskomen. Krijg je bij mij een bakkie troost of een theetje. We hebben heel veel verschillende lekkere smaakjes. En waar kunnen we het over hebben? Nou, vooral over waar jij het over wil hebben. Maar ik dacht, het is 23 juli, is het zover, aanstaande donderdag. Dan gaat burgemeester Schouten abzeilen vanaf de Euromast. En ze vertelde hier bij Rijnmond, ja, dat ze die hoogtevrees heeft overwonnen. En hoe heeft ze dat gedaan? Ze is in training gegaan bij de Van Gent-kazerne. En de mariniers daar hebben haar geholpen met haar hoogtevrees. En toen dacht ik, zijn er misschien angsten waar jij heel erg graag van af wilt komen? En of heb je misschien angsten waarvan je zegt van, nou, die heb ik wel, maar daar hoef ik helemaal geen therapie of hulp voor. Ik vind het allemaal prima. Dat geldt een beetje voor mij. Ik vind vleermuizen. Dus doodeng. Ja, het is een hele onredelijke. Je kunt het bijna een fobie noemen, maar ik vind ze echt. Ik word helemaal ibelig van. Ik vind ze vies en ik vind ze eng. Ik vind het gewoon beesten die ik liever niet om me heen wil hebben. Maar je kunt heel goed leven met een dergelijke angst. Maar zijn er misschien angsten die je een beetje tegenhouden? Bijvoorbeeld als je wilt reizen, maar je denkt van ja, zo'n vliegtuig vind ik toch een beetje eng om in te stappen. Dan wordt verder reizen maken een beetje lastig. Ben je heel erg bang voor spinnen of voor katten of voor honden? Zijn er angsten waarvan je denkt van daar zou ik wel hulp bij hebben? Laat me weten en kom gezellig langs in de koffiecorner. Kunnen we het erover hebben. Hoe doe je dat? Gewoon door een appje te sturen via de Rijnmond-app. En dan gaan we gezellig hierover kletsen. En ik zorg ook voor hele fijne muziek terwijl je hier in de koffiecorner bent. Je hebt nog Kim Wilde krijg je zo meteen van mij met Four Letter Word. Maar eerst Olivia Dean met Man I Need.

liedje van Kim Wilde, haar four-letter word. Donderdag gaat burgemeester Schouten afzeilen van de Euromast. En om van haar hoogtevrees af te komen, heeft ze geoefend bij de Van Gent-kazerne met mariniers. En toen vroeg ik, wat zijn angsten waar jij graag vanaf wil komen? En Tamara onmeer stuurde een appje. Heel erg bedankt daarvoor. Hoi Cheryl, ik heb een angst. Ik ben echt heel erg bang voor slangen. Dat is in Nederland niet zo'n probleem. Maar ik ga dus niet op verre reizen. Omdat je bijvoorbeeld in Thailand wel slangen kan tegenkomen. Dankjewel. En ook Kees appte. Hij zegt, ik heb vliegangst. Daarom ga ik al jaren alleen met de auto op vakantie lekker in Europa blijven.

Say Little Girl van IJzou. Is alweer bijna tijd voor het nieuws. Nou ja, ja voor het nieuws van 10 uur. En daarna gaan we gelukkig verder met de boer op. Maar tot die tijd, Alanis Morissette, Head Over Feet.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sparen.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Het is 10:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. En we gaan zo verder met de boer op. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw angsten zijn. Dan kun je gewoon, hier is een safe space. En kun je me gewoon laten weten door een appje te sturen. En ik ga ervoor zorgen dat iemand heel erg blij wordt van een goed gevulde snackpan. En kans maakt op de maandprijs van deze maand. Een abonnement voor het hele gezin van Diergaarde Blijdorp. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
6: Goedemorgen. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen gevonden. De goederen zijn waarschijnlijk gejat van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan. Hij heeft volgens de politie niets met de diefstal te maken. Er is nog niemand opgepakt. 3 douaniers uit onze regio die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen komen uit Rotterdam en Capelle. Ze werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers voorlopig vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger op militaire doelen als commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Daarbij was ook een Amerikaanse basis het doelwit. In de straat van Hormuz zou een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenden op 17 juni een interventieverklaring, een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Aan het park is meer dan 10 jaar gewerkt. Ondernemer Henny van der Most maakte er een begin mee, maar ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Wim Belen nam het toen over. Het pretpark is half af. Er zijn 23 attracties klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug. Het is 22 graden vandaag. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichtregen of motregen. In de middag wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
0: Appetito.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De boer op.
21: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

Om verwarring te voorkomen, die andere hit met dezelfde titel Jump van Van Halen werd dit nummer altijd aan en afgekondigd als Jump for My Love van de Pointer Sisters. Een hele goede morgen, je bent bij de Boer op. Het is 10 minuutjes over 10. Heel erg fijn dat je luistert. En ik kreeg via de app van Rijnmond een hele leuke foto binnen. Van Anja, heel erg bedankt daarvoor. Zij doet ook mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. En ze stuurde een foto van twee mannen met een rugzak. En de een heeft een vlag van Rotterdam. En de ander heeft een vlag van Amsterdam. Kijk, zo kan het ook. Heel erg leuk. Bedankt voor die foto, Anja. En gebruik die app ook als je wilt praten over jouw angsten. Ja, het is een veilige plek. Hier kun je alles kwijt bij Rijnmond. En hoe kwam ik erop? Nou, burgemeester Schouten gaat aanstaande donderdag afzeilen van de Euromast. Maar ze had last van hoogtevrees. Gelukkig waren daar de mariniers van de Van Gent-kazerne. En hebben haar daarbij geholpen om er vanaf te komen. En ik vroeg mij af, wat zijn angsten die jij hebt? Wil je er vanaf of denk je van, joh, ik kan haar prima mee leven? Ik kreeg al een appje over angst voor slangen, vliegangst. Ja, soms zijn ze rationeel, soms helemaal niet. Ik ken iemand die was ooit gebeten door een hond en was sindsdien een beetje bang voor honden. Laat het me weten door een appje te sturen via de Rijnmond-app. En hou die app ook zeker in de gaten en blijf die ook gebruiken als je mee wilt doen aan het spelletje dat we zo meteen gaan spelen. De koppensnellers. Maar natuurlijk hoor je ook de beste muziek van de jaren 80, 90 en nu. Zoals deze. Speciaal voor Emily Blunt schreef Michael Bublé dit nummer. Everything.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream. Koppensneller. De Koppensneller komt gezellig langs in de koffiecorner van Rijnmond. Soms is Dave daar ook. Hij vertelt dan een heel leuk nieuwtje. Jammer alleen dat soms die koffieautomaat met die verse gemalen bonen dan aangaat. Maar gelukkig kunnen we daar wel een leuk spelletje van maken. Namelijk koppensnellers. Ik heb een stukje weggelaten uit het nieuwsbericht van Dave. Maar wat is er weggelaten? Wat kun je winnen? Nou, een hele goed gevulde snackpan win je. En je maakt kans op de maandprijs. Dat is een jaarabonnement voor Diergaarde Blijdorp. Let goed op de opgave.
1: En de Rotterdamse Sophie heeft de grootste van Nederland gewonnen.
0: Ja, wat heeft ze gewonnen? Was dat de staatsloterij? Was dat Heel Holland Bakt? Of was dat de grootste WK-pool? Wat heeft ze gewonnen? Laat het me weten. Was dat de staatsloterij, Heel Holland Bakt of de grootste WK-pool? Laat je nog een keer horen.
1: En de Rotterdamse Sophie heeft de grootste van Nederland gewonnen.
0: Juist, laat me weten door een appje te sturen. En dan maak je dus kans op die goed gevulde snackpan. En ook ga je mee voor die maandprijs. Zometeen heb ik ook nog voor jou Ed Sheeran, Cardi B en Camila Cabello. Maar eerst wat chocoladetaart van Crowded House.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: South of the Border van Ed Sheeran, Cardi B en Camila Cabello. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen kans maken op die goed gevulde snackpan en de maandprijs. Dus ik laat nog een keer de opgave horen. Welk deel van een nieuwsbericht van Dave is hier weg?
1: En de Rotterdamse Sophie heeft de grootste van Nederland gewonnen.
0: Ja, wat heeft ze gewonnen? Was dat de Staatsloterij of Heel Holland Bakt of de grootste WK-pool? Laat het me weten door een appje te sturen. En weet jij er wel van door met die hele leuke prijs. Zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Komt Dave Datema gezellig langs. Eerst Sophie B. Hawkins, Right Beside You.

0: Het is 10:30. Goedemorgen, ik ben Rijnmond. Eens kijken wat het weer gaat doen de komende tijd hier in de regio. Nou, vandaag begint bewolkt, maar als je nu naar buiten kijkt, misschien zie je wat zon en dat blijft de komende tijd zo. Het wordt rond de 22 graden. Morgen wordt het iets koeler, zo'n 20 graden. En is er plaatselijk kans op wat lichte regen of motregen. De rest van de week blijft het een beetje een mix van zon en bewolking. De temperatuur loopt wel langzaam op en kan zaterdag tot 25 graden gaan. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Dave Datra.
1: Goedemorgen. Een 30:30 geleden aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid. Daar is Spelen bij Belen geopend, het Rotterdamse pretpark waar zo lang aan gewerkt is. Het werd door de ondernemer Wim Belen, die hier mocht om 10:00 een bord onthullen. Dat deed hij niet alleen.
0: Oh.
1: Er was een opmerkelijke gast bij, Henny van der Most.
0: Nee.
1: Ja, inderdaad, ja. Dat is natuurlijk degene die oorspronkelijk met het plan voor het pretpark kwam, maar dat ging niet door, want hij ging failliet. Nou ja, Wim Belen erover.
2: Want een park van Henny van der Most als grondlegger van dit gebeuren, zonder Henny van der Most kan nooit een feestelijke happening zijn bij de opening.
3: Ja, ik sta er natuurlijk heel dubbel in. En u weet, ik sta hier in een heel grote Rotterdamse stad die me binnengehaald heeft als onderneming om hier iets moois van te maken. Alleen, ze hebben me laten vallen. En ik ben blij dat Willem dit nu oppakt en ik feliciteer Willem met alles wat je hier hebt opgebouwd.
1: Ja, toch nog wel wat wrok richting de gemeente Rotterdam. Maar ook wel dankbaarheid dus richting Wim Belen, die de inventaris in feite van het hele oude Rivoli, zoals het park oorspronkelijk zou gaan heten, heeft opgekocht voor 6,5 miljoen euro. Inmiddels is Henny van der Most zijn holding kwijt.
0: Ja, zijn
1: complete moederbedrijf is failliet verklaard vorige week. Het park, dat is nog niet helemaal af. Er staan 23 attracties die zijn klaar voor gebruik. En kinderen in Rotterdam-Zuid mogen deze zomer gratis naar binnen om te spelen.
0: Ja, ik vind dat wel wat, dat Henny daar was. Vind ik dat mooi? Ja, toch wel.
1: Het was ook voor ons verrassend, eerlijk gezegd.
0: Ja, precies.
1: We zagen deze niet aankomen.
0: Nee, ik zeker niet.
1: De boete van vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod alsnog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, komt te liggen op €500. In de komende twee weken worden camera's geplaatst, zodat bekeuringen opgestuurd kunnen worden. De brug werd dit weekend afgesloten voor vrachtwagenverkeer, omdat de brug in een te slechte staat is. Transport en Logistiek Nederland vindt de maatregel niks en overweegt naar de rechter te stappen. En er is een kans dat een Rotterdammer straks het mooiste doelpunt van het WK heeft gemaakt. Oh. Sidney Lopez Cabral is een van de 12 genomineerden voor de titel Goal of the Tournament, waar mensen op kunnen stemmen. Het gaat om de 2-2 die hij maakte namens Cape Verde tegen Argentinië.
4: Het is een doelpunt! Het is 2-2! Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Ja, andere doelpuntenmakers die genomineerd zijn onder andere Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Jude Bellingham en natuurlijk de winnende goal van Fernando Torres in de finale van Argentinië. Dat is geen slecht rijtje voor een Rotterdammer om daartussen te staan. Dus sowieso al de felicitaties richting Sidney Lopez Cabral.
0: Ja, de eerste keer Cape Verde en nu dit. Ja, ik vind het toch wel heel erg mooi hoe dat voor dat land is gegaan. En ook voor Rotterdam. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

Magnetic van Bauza. Ja, André Hazes en Guus Meeuwis zongen het al. Geef mij nu je angst, want daar wil ik het met je over hebben. Want burgemeester Schouten kreeg hulp van mariniers om van haar hoogtevrees af te komen. Net op tijd, want ze gaat donderdag afzeilen van de Euromast. En toen dacht ik, ja, wat zijn jouw angsten en wil je er vanaf? Hoe laat je me dat weten? Nou, door mijn appje te sturen. En dan laat ik de rest van de regio en de wereld weten wat jouw angsten zijn. Heel erg bedankt, Carlo, die stuurde me een berichtje. Beetje grappig, want origineel, ik weet niet of ik ooit van mijn angst afkom. Ik ben namelijk bang voor mijn schoonmoeder. Geintje natuurlijk. Of niet. Nou, heel erg bedankt hiervoor, Carlo. En ook Mandy stuurde een appje. Hoi, hoi. Ik ben heel erg bang voor spinnen. Gelukkig heeft ze een volwassen zoon, die woont nog bij haar. Zodra ze er eentje ziet, komt hij, zet hij hem buiten. Want hij zegt, doodmaken, dat mag ook niet voor mij. Heel erg bedankt voor jullie appjes. En laat ze maar komen. Kom je gezellig langs hier bij de koffieautomaat van Rijnmond. Ja, vraag geen geld, alleen maar een leuk verhaaltje. En dit keer moet het dus gaan over angsten. Die Guido heb ik zo meteen voor je met Narcotic. Maar eens een nummer dat mijn vader nog had gekocht op een singeltje. En daarom heb ik er hele fijne warme herinneringen aan. En ik moet ook een beetje denken aan die hele leuke film met dat pratende biggetje, Babe. Ik heb het over If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen
2: we. En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Wat kom je tenen?

0: Karik van Liquido. Ik wil het over je angsten hebben, want inspiratie was burgemeester Schouten, die van haar hoogtevrees afkwam. Dankzij wat hulp van de mariniers van de Van Gent kazerne. Nou, ik kreeg een appje van Kok en die is glazenwasser. Die zegt, nou, ik heb geen hoogtevrees. En die stuurde een hele mooie foto dat hij op de hoogwerker aan het werk is. Heel erg bedankt daarvoor. Sneller. Ja, die heb ik hier ook nog. Ik heb een goed gevulde snackpan. Die kan jouw kant op komen. Moet je wel goed opletten. Dave las het nieuws voor en net op dat moment werd er een bakje koffie gehaald hier in de koffiecorner van de Rijnmond. Dus er viel een deel weg. Let erop.
1: En de Rotterdamse Sophie heeft de grootste van Nederland gewonnen.
0: Ja, wat was dat? De grootste prijs van de staatsloterij? Denk je dat dat het was? Dan is dat dus A. Of was het, heeft ze de heel Holland Pact gewonnen? Dat kan natuurlijk ook. Dan zeg je B. Of won ze de grootste WK-pool? Laat het me weten door een appje te sturen. En je weet, krijg je dan wel die heel goed gevulde snackpan. En maak je kans op een hele leuke maandprijs. Libre van Angel nu.

Voilà. Lang leven de vrijheid. Daar zong Angèle over. Het is weer bijna tijd dat je om jou op de hoogte te brengen wat er allemaal in de regio gebeurt en daar ver buiten. Gelukkig hebben we daar Dave voor. Die zit alweer bijna klaar om jou het nieuws te geven van 11 uur. En dan heb je nog een heel uur de boer op de goed. Wat gaan we daarin doen? Nou, ik ga iemand bellen om die prijs weg te geven. Die goed gevulde snackpan die je krijgt. En diegene denkt ook mee naar de maandprijs van deze maand. En ik ga eens gluren bij de buren. En dit keer zijn het de collega's van WOS. En natuurlijk heb ik ook de allerbeste muziek meegenomen uit de jaren 80, 90. En nu onder meer Pour un Flirt van Michiel Depeche hoor je. En ook Sixpence, None the Richer. Maar tot aan het nieuws. De chameleon van de popmuziek zelf. David Bowie en zijn Ashes to Ashes.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen, luister naar Rijnmond. Met zo het laatste uur van de boer op. Dan wordt de winnaar bekend van een goed gevulde snackpan. We gaan gluren bij de buren. En natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Maar eerst tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vanmorgen het nieuwe pretpark Spelen bij Belen geopend. Aan het park is meer dan 10 jaar gewerkt. Het initiatief is genomen door ondernemer Henny van der Mos, maar die ging failliet. Een andere ondernemer, Wim Belen, nam het toen over. Maar die wil de belangrijke rol van van der Mos wel benadrukken, zegt hij.
5: In overleg met jou en met je gezin, hoe wij in dit park, als iedereen binnenkomt, jou als grondlegger kunnen vastleggen van Spelen bij Belen. En ik hoop dat je er ooit vrede mee krijgt, dat ik de voorzetter ben met mijn gezin om het voor al deze kinderen en de vele tienduizenden meer kan laten spelen, dat jij je altijd welkom voelt om hier te komen.
4: Het park is nog niet af, er zijn 23 attracties klaar voor gebruik. Kinderen in Rotterdam-Zuid mogen deze zomer gratis naar binnen. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde de hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan. Hij heeft volgens de politie niets met de diefstal te maken. Er is ook nog niemand opgepakt. 3 douaniers uit onze regio die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen komen uit Rotterdam en Capelle. Ze werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercoveragent ingezet. Zo ontstond het beeld van 3 mannen die geld wilden verdienen aan informatie, zegt de politie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden, wel blijven ze verdachten. En de RET heeft het voorzorg een deel van de bussen daarbij een onderdeel vervangen dat bij de Haagse HTM voor problemen had gezorgd. Het gaat om een deel van de koelinstallatie die niet goed vast zat. Daarop werden vorige week vrijdag alle bussen van dat type naar binnen gehaald in Den Haag. De RET heeft 27 bussen van datzelfde type, zegt een woordvoerder. Dat is maar een klein deel van het totale aantal. Al die bussen zijn gecontroleerd en het onderdeel is dus uit voorzorg vervangen. Die bussen worden tijdelijk niet ingezet. Na de aanpassingen kunnen de ECTARO-bussen weer worden ingezet. De RET benadrukt dat er geen risico was voor chauffeurs en passagiers. Het weer. Geregeld zon, droog. Aan het eind van de middag raakt het langs de kust weer bewolkt. Het wordt 22 graden. Morgen grijs, plaatselijk wat lichte regen of motregen. En het wordt 's middags 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
9: Nu bij Dirk. Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is nou voordeel.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De boer op.
14: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

0: Sixpence, None the Richer. En ja, volgens mij hun enige hit, Kiss Me. En daarmee zijn we begonnen aan het derde en ook laatste uur van de Boer op deze maandag 21 juli. Heel erg fijn dat je erbij bent. Ik maak het ook de moeite waard, hè, om erbij te blijven. Natuurlijk met de beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Miles Smith hoor je zo meteen. En ook een nummer van Rick Astley, maar dan niet Never Gonna Give You Up. En welke wel? Nou, als je dat wil weten, moet je gewoon vooral blijven luisteren. En ook blijven luisteren als je hebt meegedaan met het spelletje Koppensnellers. Want dan heb je dus kans gemaakt op een hele fijn gevulde, goed gevulde snackpan. En je ding mee naar de maandprijs. En dat is een abonnement voor het hele gezin voor Diergaarde Blijdorp. Oh, wat mooi dat de groep mensen die het heeft gemist de opgave. Nou, weet je wat? Ik ben de beroerdste. Die krijg je hem nog een keer te horen.
1: En de Rotterdamse Sophie heeft de grootste van Nederland gewonnen.
0: Ja, wat heeft ze gewonnen? Was het de staatsloterij? Dan stuur je A naar de app via de app van Rijnmond. Of was het B, dat betekent dat ze heel Holland Bakt heeft gewonnen. Of was het toch echt C volgens jou? En dat betekent de grootste WK-pool van Nederland. Laat het me weten, want je hebt nog maar heel even de tijd als je wil meedoen voor die geweldige prijzen. Hoeveel tijd heb je? Nou, ik denk ongeveer 2 nummers. Dit nummer is eigenlijk perfect voor mij. Pour een vlucht van Michel Depeche. Want ik kan echt ontzettend slecht flirten.

0: Dave, you wanna dance van Miles Smith.
1: Koppensneller.
0: Ja, oh wie gaat er vandoor met die goed gevulde snackpan en maakt kans op de maandprijs van deze man. Nou, dat is iemand die heeft meegedaan aan het spelletje Koppensnellers. En dit was de opgave.
2: En de Rotterdamse Sophie heeft de grootste van Nederland gewonnen.
0: Ja, maar wat oh wat heeft zij gewonnen? Goedemorgen, Lorraine.
3: Goedemorgen.
0: Wist je het meteen of had de multiple choice heeft hij een beetje geholpen?
3: Nee, ik wist hem eigenlijk wel meteen al. Omdat ik ook zo'n persoon zou kunnen zijn.
0: Oh ja, want wat heeft ze gewonnen dan?
3: Nou, ze heeft de WK-pool gewonnen, de grootste WK-pool.
0: Oh, ik geef je al applaus, maar ik ga eens even luisteren of het wel echt klopt. Ik ga je eerst van het applaus genieten, want dat heb je verdiend. Alleen al door het meedoen. Maar ga ik nu eens kijken of je echt gewonnen hebt.
2: En de Rotterdamse Sophie heeft de grootste WK-pool van Nederland gewonnen.
0: Ja, zo zie je. Maar je hebt inderdaad helemaal gelijk. De grootste WK-pool heeft ze gewonnen. En je zegt van, ik had ook zo'n persoon kunnen zijn. Hoezo dan?
3: Ja, ik heb niks met voetbal. En op mijn werk vroegen ze, doe je mee? Maar ik dacht, nou, het is goed. En mijn zoon die zegt gewoon droog, je weet niks van voetbal. Dus waarom zou je meedoen? Dus niet gedaan. Ja.
0: Ja, want dat is inderdaad het verhaal, hè? Want deze Sophie die wist ook niks van voetbal. Dus heeft wat digitale hulp ingeschakeld. Ik zeg maar even zo'n ChatGPT-achtig zoekding. Nee, nou, hoe zeg je dat nou? Hulpmiddel. En ja, dat ging dus heel erg goed. Ja, en wij hebben hier ook een WK-pool gehad. Daar heb ik ook niet aan meegaan. Omdat ik dus ook vind van, ik weet niets van voetbal. En ik had dus bijna in die Duitse wetenschapper geloofd. Die dus had gezegd dat Nederland zou winnen. Hey.
3: Ja, helaas.
0: Dat helaas is dat voor heel veel mensen niet het geval. Maar ja, toch jammer dat je niet hebt meegedaan. Maar je hebt nu in ieder geval wel gewonnen.
3: Kijk, mooi.
0: Je wint de snackpan en je maakt ook kans op de maandprijs van deze maand. En het is een mooie zonnige dag. Ga je daar een beetje van kunnen genieten, Lorraine?
3: Nou, ik ben aan het behangen, de kamer van mijn dochter. Dus die is lekker op scoutingkamp. Dus als ze terugkomt, heeft ze een hele mooie nieuwe behangen kamer.
0: Wat leuk. Kun je goed behangen? Ik heb het ook eens met mijn moeder gedaan. Het ging best aardig. Heb je een motiefje of is het helemaal effen? Dan is het iets makkelijker.
3: Ik heb het effen, maar ja. Ik heb gisteren een stuk motief gedaan. En dat is, nou, dan moet er eigenlijk gewoon niemand in de buurt zijn. Dat
0: moet ik
3: lekker alleen doen.
0: Oké, maar je bent er wel goed in. Dan is het wel, wel heel erg fijn. En ik ben groot Songfestival fan. En je bent de tweede Lorraine die ik ken. Het is niet zoveel voorkomende naam. Maar ik moet meteen denken aan die zangeres uit Zweden. Heb je dat vaker? Dat mensen daarover beginnen?
3: Ja, wel vaak, ja.
0: Kun je ook mooi zingen?
3: Nee, helaas.
0: Dat geeft helemaal niet. Maar blijf lekker. Nou, wel als je aan het behangen bent. Toch, dan zing je toch gezellig mee met de muziek hier bij Rijnmond.
3: Zeker wel.
0: Precies, want dan hoort niemand je. En dat gaat het werken net iets makkelijker en wat sneller. Heel erg bedankt voor het meedoen, Lorraine. Komt helemaal goed. Wij gaan contact met je opnemen. Blijven heel eventjes hangen nog. Nou, bij mij geen snackpannen meer. Niet meer appen, niet meer mailen. Hier is die weg, maar ja. Bij genoeg andere programma's vandaag bij Rijnmond. Maak je er nog kans op. En zoals gezegd, heel veel fijne muziek hier bij Rijnmond. Of snel gaat meezingen ermee, of niet. Ik ga het wel doen. Ik heb het over Total Touch met I'll Say Goodbye.

Ik wil hetzelfde water drinken als Rick Ashley heeft gedaan. Want ik zag hem een paar jaar geleden. Nou, die man ziet er nog exact hetzelfde uit als uit die tijd dat hij deze hit scoorde. Een keer iets anders dan Never Gonna Give You Up. Namelijk deze andere hit van hem, Together Forever. Zometeen is het tijd voor de headlines van het nieuws. Natuurlijk ook gluren bij de buren. Maar tot die tijd, It Feels So Good van Sonique.

0: Het is 11:30. Goedemorgen, luister naar Rijnmond. Met zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Maar niet voordat je hebt verteld dat het momenteel erg rustig is op de wegen in de regio en je lekker door kunt rijden. En het weer, nou, vandaag begon bewolkt, maar nu komt de zon in de regio langzaam maar zeker tevoorschijn. Dus de komende periode met zon, die zijn lekker blijvend. Het wordt rond de 22 graden. Morgen, dan koelt het af, zo'n graad of 20 wordt het dan. En is er plaatselijk kans op lichte regen of motregen. De rest van de week blijft het een mix van zon en bewolking. Maar de temperatuur loopt wel langzaam op en kan 25 graden bereiken op dinsdag. Tijd voor de hoofdpunten. Goedemiddag, morgen, Dave.
1: Ja, kan over een half uur terugkomen. Dan kan je middag zeggen.
0: Precies, ben je ook. Doe je ook, dus dat scheelt.
1: De boete voor vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod alsnog over de Merwedebrug van Gorinchem rijden, komt te liggen op €500. In de komende twee weken worden camera's geplaatst langs de A27, zodat er bekeuringen uitgeschreven kunnen worden. De brug werd dit weekend afgesloten voor het vrachtwagenverkeer, omdat de brug in een te slechte staat is. Transport en Logistiek Nederland vindt dat maar niks en overweegt naar de rechter te stappen. De RET heeft uit voorzorg een deel van de bussen daarbij een onderdeel vervangen dat bij de Haagse HTM voor problemen zorgde. Het gaat om een deel van de koelinstallatie die niet goed vast zit. Daarop werden vorige week vrijdag alle bussen van dat type naar binnen gehaald in Den Haag. De RET heeft daar 27 van datzelfde type, zegt een woordvoerder, maar dat is maar heel klein van het totaal aantal. Dus hier heeft het niet zoveel gevolgen. Alle bussen zijn gecontroleerd. Uit voorzorg is dus dat ene onderdeel vervangen. Die bussen worden eventjes niet ingezet. En nog één keer terug naar de finale van afgelopen weekend. Spanje tegen Argentinië. Het WK-voetbal. Ben je het al zat of niet?
0: Nee, want ik ben nog steeds boos. Ik vind die Argentijnen echt heel stom toen. Terwijl die Spanjaarden aan het dansen, aan het feesten waren. Ze met hun rug ernaartoe. Ik vind dat zo.
1: Ja, nou ja, goed. Het was sowieso erg onrustig na het laatste fluitsignaal. Met wat knokpartijen
0: ja,
1: hier en daar.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, daarbij werd gezegd dat Leandro Paredes. En die kennen wij nog van Nederland-Argentinië. Die zo de dugout inschoot. Daarvan zeiden ze van dat hij een rode kaart had gekregen. Maar ze hebben nog eventjes het wedstrijdformulier bekeken. De middenvelder staat er helemaal niet op. Alsof hij bestraft is. Dus er is geen rode kaart gegeven. Nou, Paredes viel nogal op, greep iemand bij de keel, duwde een andere tegen de grond. Ja, toch is de kans erg groot dat hij, ondanks dat hij geen rood heeft gehad, wel bestraft gaat worden. Want de FIFA is namelijk een onderzoek gestart naar de misdragingen van de Argentijnen.
0: Ja. En ik denk ook die Messi dan. Hè? Ik ben net zo'n voetbalkenner als Lorraine die we in de uitzending hadden. Je nalatenschap was een van de grootste voetballers aller tijden zijn. Je werd genoemd in één adem met Pelé, Maradona en Cruyff. En nu sta je te boek als een huilebalk die niet tegen zijn verlies kan. En een aansteller als hij op het veld is. Dat is toch ook bijna zonde?
1: Ja, in Nederland was Messi natuurlijk sowieso. Stond echt op een voetstuk wat dat betreft. Tot 2022.
0: Ja, precies.
1: Die kwartfinale van Nederland tegen Argentinië. Toen hadden wij al zoiets van, dit is niet zo fijn. En eigenlijk is die lijn doorgezet. En hebben veel andere landen ook al het idee van, ja, nou ja, goed, niet zozeer Messi, maar meer Argentinië in het algemeen. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Ja. Op de manier zoals zij bevooroordeeld worden. Overigens zijn er andere Argentijnen die nu juist zeggen, bijvoorbeeld Dupal, een van de middenvelders van Argentinië, die zei van, ja, wacht even, er gaan zoveel complotten rondom ons team, dus allemaal niks van waar. Mensen moeten daar gewoon eens even mee ophouden. Wij zijn ook gewoon maar voetballers. Ja, nou ja, aan de andere kant, voor elk twijfelgeval dat we dit WK hebben gehad rondom Argentinië en bijvoorbeeld de scheidsrechters, valt allemaal stuk voor stuk uit te leggen van wat er nou gebeurd is en waarom een bepaald besluit is genomen. En dan klopt het ook allemaal wel.
0: Toch wel?
1: Maar het is wel een enorme optelsom dat elke keer in het voordeel van Argentinië valt.
0: Precies. Ja,
1: dat valt veel mensen op.
0: En ook dat niet feesten met de Spanjaarden, dat neem ik zo heel erg kwalijk.
1: Dat was heel erg niet netjes iets dat met de rug naar Spanje ging.
0: En ik vind dat je dan als Messi, als aanvoerder van je team moet zeggen, je bent toch geen 5 jaar, draai je om en klap even mee. Ik vind dat gewoon echt niet kunnen. We gaan het er zo meteen verder over hebben. En ook wat jij nu met mij gaat doen, Dave. Want ik las altijd met heel veel plezier jouw WK-pool nieuwsbrieven. Dus je moet maar iets anders gaan verzinnen om mij te gaan vermaken de komende tijd.
1: Ik moet een andere manier zien te vinden om mijn collega's tot de grond toe af te branden daarin.
0: Heel graag.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
2: Radio met een grote R.

handjes de lucht in, hoor. Met Justin de Wild en zijn Cheerio. Het is tijd om te gaan gluren bij de buren. Wat zijn de belangrijkste verhalen bij de collega's streek omroepen? Nou, wat er de verhalen zijn bij WOS, dat weet Boudewijn.

0: meter vindt ja, dat hij niet goed zijn best doet. Maar El Boustati is heel erg geliefd in de buurt. En die heeft zoiets van, ja, ze willen me wegpesten. Want ja, ik doe niks verkeerd. En hij heeft al jaren, zeg maar, dat hij daar zit. Ook problemen met de gemeente. Dat speelt er nu. Maar de rechter is er ook tussen gekomen. En die heeft gezegd, die heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Oeh. Dus dat betekent dat, ja, dat hij weg moet per 1 augustus. En dat is best wel, ja, problematisch voor hem. Maar ook voor, ja, de mensen
1: het is heel snel
0: die daar elke dag komen.
1: Ja,
0: ja, zeker.
1: En wat nog meer?
0: Wat we nog meer hebben, we gaan vandaag langs bij hockeyvereniging Westland in Naaldwijk. Want daar zijn 9 Australische master hockeyteams. Die trainen daar van 20 tot en met 22 juli bij die vereniging. En ze bereiden zich voor op de Master Hockey World Cup 2026. En ja, we wilden die ruim 200 spelers, coaches en begeleiders wel eens aan het werk zien. Dus daar zijn we op dit moment. En dat gaan we vanavond uitzenden.
1: Helemaal leuk. En je had er nog eentje, zei je, toch?
0: Ja, ik heb er nog eentje, want we zijn ook bij de nieuwe flyover bij de Wippoldelaan. Die gaat begin oktober, wordt die in gebruik genomen. Nou, de Wippoldelaan is de drukste regionale, provinciale weg van Nederland, zeggen ze wel eens. En daar is al een paar jaar zijn ze bezig. Eerst met voorbereidingen en nu met de aanleg van die weg. En ja, het is een onderdeel van een grootschalige reconstructie, die flyover. In oktober gaat die open, maar wij hebben alvast wat beelden van hoe dat er allemaal uitziet. En dat is best wel leuk. Het doel is een betere doorstroming en meer capaciteit voor toenemend verkeer. En de volledige reconstructie moet eind volgend jaar helemaal klaar zijn. Dus ja, de mensen die daar in de buurt rijden, die moeten nog wel eventjes geduld hebben. En ook af en toe ja, in de file staan.
1: Kijk aan. En vanaf hoe laat is het allemaal te zien?
0: Vanaf 6 uur vanavond op WOS TV en natuurlijk ook op de website.
1: Hartstikke bedankt, Boudewijn. En wellicht tot een volgende keer.
0: Doei.
1: Doeg, doeg. Ja, gluren bij de buren. Altijd leuk wat de verhalen zijn in de regio. Zit je heup een beetje los? Heb je zin om te gaan dansen? Nou, even geduld. Zometeen komt Proud Mary van Ike en Tina Turner. Maar op deze kun je ook al een klein beetje losgaan. Dan heb ik het over Man in Black van Will Smith. Ja.

Man in Black van Will Smith. Ik zei al, zometeen krijg je nog Proud Mary. Maar het is tijd voor een feestje. Ja, een groot feestje. En dat is zeker het geval bij de familie Rijswoud. Want we kregen een berichtje van Menno, Erwin en Anneke. Die willen heel erg graag namens al hun gezinnen, hun ouders Tom en Peter van Rijswoud van harte feliciteren. En waarom verdienen ze deze felicitaties? Nou, die verdienen ze zeker, want ze zijn vandaag 50 jaar getrouwd. En niet alleen is dat een reden voor een leuk feestje, ze zijn ook nog eens een keer trouwe luisteraars van Radio Rijnmond. Dus van harte gefeliciteerd, Ton en Petra van Rijswoud. En ik dacht van ja, zo'n feestje kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Zeker niet voor onze trouwe luisteraars. Dus wat krijgen jullie van ons? Speciaal een feestelijk nummer. Celebration van Cool & Gang. Maken er een fantastische dag van met z'n allen.

0: Ik zei toch, ga alvast maar lekker los. Ike en Tina Turner en hun Proud Mary. En hij is al in de studio, want zo meteen gooit hij de deuren open van de leukste kantine van de regio, namelijk die voor de lunchbreak.
1: Ja.
0: Wat gaan jullie allemaal doen?
1: We gaan het hebben over spelen bij Welen natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Vanmorgen.
0: Ja. Daar met Henny erbij niet, zelfs.
1: Met Henny erbij. Ja. Dat is toch wel heel gek natuurlijk. Ja. Gewoon dat hij daar zelf iets mocht zeggen. En hij zei, ja, ik sta er heel dubbel in. Ja, snap ik ook wel. Hoe kan je daar een feestje van maken?
0: En
1: Esther Schootwijk, die was erbij. En die gaat daarover praten met mij. En dan de lunchplaat. Dat gaat over dopingcontroles. Tegenwoordig kan je bij nacht en ontij wakker worden gemaakt. Toppers, die Wingegaard en Pogačar, die zijn om 2 uur en om 5 uur 's nachts in het weekend door een dopingcontrolemannetje wakker gemaakt van, hé, even plassen. Ja, is toch wel een beetje apart, toch?
0: Ja, ik denk heel veel liedjes met slapen. Die gaan we krijgen. Heel erg fijn, dat allemaal zo meteen tot aan het nieuws. Kevin DeGraw met Fire. Weet je wat? Ik ben er gewoon morgen weer. Spreek je dan.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen de debuutsingle van Jamai. Dan hebben we het over 2003, toen hij de eerste editie van Idols wist te winnen. Toen schoot deze plaat gelijk naar nummer 1 in de Nederlandse hitlijst en bleef daar maar liefst 7 weken staan. Zometeen, nu eerst het nieuws van 12 uur, krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
15: Goedemiddag. Aan de Docklade in Rotterdam-Zuid is vanmorgen het nieuwe pretpark Spelen bij Belen geopend. Aan het park is meer dan 10 jaar gewerkt. Het initiatief kwam van ondernemer Henny van der Most, maar die ging failliet. Een andere ondernemer, Willem Belen, die nam het toen over, maar die wilde de belangrijke rol van Van der Most wel benadrukken.
16: In overleg met jou en met je gezin, hoe wij in dit park, als iedereen binnenkomt, jou als grondlegger kunnen vastleggen van Spelen bij Belen. En ik hoop dat je er ooit vrede mee krijgt, dat ik de voorzetter ben met mijn gezin om het voor al deze kinderen en de vele tienduizenden meer kan laten spelen en dat jij je altijd welkom voelt om hier te komen.
15: Het park is nog niet af. Er zijn 23 attracties klaar voor gebruik. Kinderen in Rotterdam-Zuid mogen deze zomer gratis naar binnen. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht vorige week een loods aan het zuideinde doorzocht en vond daar een hoeveelheid gestolen goederen. Die goederen zijn waarschijnlijk gestolen vanaf een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op bijna 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan. Hij heeft volgens de politie niets met de diefstal te maken. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Trimbos Instituut gaat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek doen naar zelfmedicatie. Het gaat om mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts. Het Trimbos wil weten hoe groot de groep is en waarom de mensen deze keuze maken. Afgelopen najaar werd bekend dat er mogelijk tientallen sterfgevallen verband houden met medicatie van de website Funcaps. Deze site en andere zijn intussen offline gehaald, maar vaak gaan sites verder onder een andere naam. Ziekenhuizen zien de trend ook. Zij waarschuwen dat medicatie nep kan zijn of dat de dosering niet goed is. Ook kan de samenstelling anders zijn. En de politie heeft vannacht een man van de A15 gehaald die geklokt werd op 198 km per uur. Op dat stuk is 100 km per uur toegestaan. De snelheid van de man werd gecontroleerd op de A15 richting Ridderkerk, ter hoogte van de Waalhaven. Even verderop kreeg de man de opdracht om te stoppen. Zijn rijbewijs is per direct ingevorderd. Het weer, geregeld zon en droog. Aan het eind van de middag raakt het langs de kust weer bewolkt. Het is 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. En dan wordt het 's middags 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Bodegraven, daar sta je 2 minuten in de file door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En ik wil een lunchplaat draaien. En dat gaat over dopingcontroles bij de Tour de France. Het gebeurt namelijk op de meest vreemde tijdstippen. Zo werd Vingegaard afgelopen weekend om 2 uur 's nachts op zijn hotelkamer gewekt door een dopingcontroleur. Pogacar die was 3 uur later aan de beurt. De vakbond van wielrenners die heeft protest aangetekend omdat de topsporters hun slaap hard nodig hebben voor herstel. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Jamai.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
1: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
0: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
10: Radio met een grote R.

0: Ja, hij won Idols nadat hij samen met Jim Bakkum in de finale stond. En dat was geen nipte overwinning hoor, want Jamai die kreeg 3/4 van de stemmen in Idols. En die overwinning zorgde ervoor dat Step Right Up gigantisch populair werd. Het werd ruim 300.000 keer verkocht. En daarmee was het in Nederland niet alleen de best verkochte single van 2003, maar ook de op 1 na best verkochte van het eerste decennium van deze eeuw. Nou, Jamai. Leuk om weer terug te horen hier als eerste plaat in Lunchbreak op Radio Rijnmond. Hij is open hoor, het pretpark Spelen bij Belen. Kinderen hebben er jarenlang op moeten wachten, of ze nou wilden of niet. Maar er is nu een versie van dat pretpark open, waar natuurlijk heel veel over te doen is geweest. Esther Schalkwijk die was erbij aanwezig bij die opening. En van haar hoor je zometeen een ooggetuigenverslag. En als je profielrenner bent, dan moet je je echt altijd beschikbaar stellen voor dopingcontroles. Maar dat dat ook midden in de nacht kan gebeuren, daar hadden ze niet echt rekening mee gehouden. Afgelopen weekend klopten de controleurs om 2 uur 's nachts bij Wingegaard op de hotelkamerdeur. En om 5 uur was Pogačar aan de beurt. De vakbond van wielrenners vindt dat de situatie volledig uit de hand gelopen is. Door zo uit je slaap te worden gerukt, verlies je focus. En ja, het zou dus kunnen zijn dat dat mede de valpartij van Wingegaard heeft veroorzaakt. De wielrenners worden volgens de bond opgezadeld met de doping die jaren geleden in de wielersport gemeengoed was. Het is ook de enige sport waar de wielrenners zelf voor hun controles moeten betalen. Welke lunchplaat vind jij dat we hierbij mogen draaien? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Veel lekkere muziek hier op Radio Rijnmond straks. De eerste nieuwste van Taylor Swift. De nieuwste van Taylor Swift moet ik zeggen. Waarmee ze een kinderdroom in vervulling zou gaan. Het werd namelijk de soundtrack van Toy Story 5. Je hoort hem na Andrew Gold en Never Let Her Slip Away.
1: Radio Rijnmond.

0: Taylor Swift en haar grote hit met de Toy Story 5 film. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Het heeft jaren geduurd, maar vanmorgen is dan toch het pretpark in Rotterdam-Zuid geopend. Jarenlang heeft ondernemer Henny van der Morst geprobeerd het pretpark van de grond te krijgen. Het heeft hem miljoenen gekost. Schuldeisers verkochten de inventaris bij opbod. En daarom was het vandaag ondernemer Wim Beelen die het pretpark kon openen. Spelen bij Beelen. Maar, zeer opmerkelijk, hij had de inmiddels failliet verklaarde Henny van der Morst uitgenodigd om met hem de openingshandeling te verrichten.
1: Want een park van Henny van der Morst als grondlegger van dit gebeuren, zonder Henny van der Morst kan nooit een feestelijke happening zijn bij de opening.
2: Ja, ik sta er natuurlijk heel dubbel in. En u weet, ik sta hier in een heel grote Rotterdamse stad die me binnengehaald heeft als onderneming om hier iets moois van te maken. Alleen, ze hebben me laten vallen. En ik ben blij dat Willem dit nu oppakt. En ik feliciteer Willem met alles wat je hier hebt opgebouwd.
0: Ja, verslaggever Esther Schalkwijk, die was erbij vanmorgen. Nou, hoe was dit? Het moet toch heel vreemd geweest zijn om dit te zien?
3: Ja, het was echt een verrassing. Er was een vrouw die zei 1 minuut voor de opening tegen mij, weet je dat Henny komt? Ik zeg, Henny komt? Ja, echt waar? Nou ja, en voilà, 1 minuut later. Henny opent samen met Wim Beelen het park.
0: Niet te geloven.
3: Heel bizar. Ook heel erg mooi natuurlijk dat hij er toch bij betrokken is. Het was toch zijn kindje. En nu wordt het dan geopend. Maar ja, wel een compleet ander park dan Henny voor ogen had.
0: Ja, want eigenlijk is geloof ik alles eruit gehaald wat Henny erin had gezet, hè, bijna.
3: Ja, we waren er een paar weken geleden, een paar maanden moet ik eigenlijk zeggen. Toen was er nog zo'n schommelschip, weet je wel, zo'n piratenschip. Ja, ja. Daar hebben we nog even in gezeten, dat deed het nog. Nou ja, ik was daar vandaag, dat hele schommelschip was weg. Er stonden nu trampolines, ook hartstikke leuk natuurlijk. Maar heel veel van die, zeg maar, elektronische apparaten, die zijn allemaal weg. En het is nu meer een speeltuin met... Ja, waar kinderen echt zelf aan de slag moeten. Dus een skatebaan, trapautootjes, trampoline, glijbaan. Allemaal ja, echt waar je fysiek een beetje bezig bent.
0: Ziet het er een beetje aantrekkelijk uit?
3: Ja, ik vond het wel mooi. Overal kleurtjes, heel vrolijk. Overal medewerkers, dat viel me echt op. Tientallen mensen met een knalgroen shirtje liepen rond om al die kinderen te begeleiden. En dat was ook wel nodig, want ze zijn ondertussen nog bezig om het af te maken. Dus je hoort ook nog boren, alles. Echt? Dus Wim, laat er geen gras over groeien. Nou ja, die speeltuin is wel af, maar het wordt nog groter.
0: Ja, er komt steeds meer bij. Hè? Ja. Het is zoiets van, ik ga deze zomer wil ik open, want dan kunnen de kinderen er alvast meespelen. Ja, Henny, heb je gehoord hoe hij reageerde hier?
3: Ja, ik ben natuurlijk even naar Henny toegegaan van, ja Henny, hoe is dit nou voor jou? Een super rare dag. Dat was het voor hem dubbel. Hij vond het natuurlijk wel mooi dat hij door Wim is uitgenodigd, maar aan de andere kant, ja, had dit zijn kindje moeten zijn en had hij daar liever zelf gestaan met zo'n feestelijk moment. En ja, dat zat er dus niet in. En hij vertelt ook dat het park zoveel anders is. Omdat hij houdt van die attracties en zo. En nu is het meer een speeltuin. Dus het is anders. Ja. Meer voor de kleine kinderen. Maar veel kleine kinderen zo tussen een jaar of 6 en 12 ongeveer. Ja, die vinden het superleuk, het pretpark. Maar hij had ook voor wat oudere kinderen wat willen doen.
0: Ja, echt een pretpark had je ervan willen maken. En dit is toch meer een speeltuin wat dat betreft. Op dit moment dan natuurlijk, want je weet niet wat er nog bij komt.
3: Zeker, maar het valt super in de smaak. Alle mensen uit de wijk, die zijn er super over te spreken. Die zeggen, nou, dit hadden we helemaal niet. We kunnen ook nog gratis hier naartoe. Goedkope snacks. Dus mensen uit de wijk zijn echt wel te spreken hierover.
0: Wat stonden ze in de rij eigenlijk om naar binnen te gaan?
3: Dus mensen hadden een QR-code gekregen. En daar konden ze dan mee door de poortjes. Dat was ook nog even wennen, want die QR-codes deden het nog niet helemaal. Oh. Maar uiteindelijk is iedereen binnengekomen. Dus,
0: ze stonden in ieder geval. Nou is dat wel. De mensen op Zuid die hebben de gratis toegangskaartjes gekregen. Dus het is nog even de vraag of er natuurlijk ook nog andere mensen komen die volop betalen ervoor. Hè?
3: Zeker. Maar Wim die denkt dat dat wel goed komt. Zeker omdat als dat reuzenrad gaat draaien, vinden er heel veel toeristen dat natuurlijk ook leuk om te zien. Hij had gehoopt dat dat vandaag had gekund. Maar hij heeft toch dat reuzenrad nog een beetje geüpdate. Nieuwe software of zo. Ik weet het ook niet helemaal.
0: Er moet gecheckt worden.
3: Ja, precies. Dus hij zegt, ja, de gemeente komt morgen om te kijken naar dat reuzenrad of het allemaal in orde is. En dan kan dat ook open.
0: Nou, in ontwikkeling dus, maar wel volop in bedrijf. Dankjewel, Esther.
3: Zeker.
0: En later vandaag gaan we jouw reportage zien op TV Rijnmond en in de Rijnmond app. En ik denk dat we ook bij je afslag Rijnmond nog wel Henny van der Morst terug horen komen.
3: Zeker.
0: Dankjewel. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is La Bouche en Be My Lover.

0: aan de pijn. Doe iets aan de pijn, ja, de noodkreet van Doe Maar. Dat werd in ieder geval een hele grote hit. Je luistert naar Radio Rijnmond. En ik ga eens kijken of er op de weg iets te melden is. Ja, er is een file te melden op de A29. En dat is Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen de afrit Numansdorp en Willemstad. Daar 9 minuten vertraging. Het is gelukkig niet heel veel, want dan kunnen we lekker door naar Ed Alders. Goedemiddag, Ed.
1: Hey Erik, hele goede middag.
0: Hoi. Nou, hoi. Wat wordt het? Is het weer om buiten te spelen, zal ik maar zeggen?
1: Ja, zeker natuurlijk. In het westen van de regio is het zonnig. Beetje de overgang boven Rotterdam, zeg maar. Heb je zon- en stapelbewolking. Nou, dat gaat allemaal wel verdwijnen naar het zuiden, zeg maar. Naar het zuidoosten. Dus vanmiddag toch eventjes flink wat zon met een paar stapelwolken. En dan zie je laat in de middag, op dit moment al zichtbaar op de satellietplaat, weer bewolking de kuststreek binnenkomen. En temperaturen op dit moment in de regio, ja, een graad of 20. En de wind die waait matig. En die komt erbij uit een noordelijke richting. Nou, kijk je nou naar vanavond, dan neemt de bewolking verder toe, Erik. En dan kan er vannacht zelfs een spatje regen of motregen vallen. De temperatuur die komt niet veel lager uit dan een graad of 14. Ja, en morgen toch ander weer dan vandaag. Het wordt een overwegend bewolkte dag. Ja, weinig zon. En uit de bewolking kan soms een beetje lichtregen of motregen vallen. En ja, temperaturen morgen een graad of 20 ongeveer. En dat bij een matige, aan zee vrij krachtige wind dan. En die komt uit het noordwesten.
0: Nou, een beetje voorjaarsherfstachtig, hè? Eigenlijk gewoon qua temperatuur en wind. Maar gaan we dat houden of gaat de temperatuur weer omhoog over een paar dagen?
1: Temperatuur gaat wel omhoog, maar echt heel veel zon krijgen we niet. Op donderdag en vrijdag hebben we af en toe wat zon. Blijft het wel droog. De temperatuur die gaat wel oplopen. Het wordt dan een donderdag een graad of 21. Vrijdag kan het wel 24 graden worden. Op zaterdag zien we geregeld de zon. Mogelijk aan het eind van de dag een regenbui. Ja, en dat bij een temperatuur van gemiddeld over de regio een graad of 24. Dus nou ja, toch wel lekker vakantie weer.
0: Niks mis mee. Dankjewel, Ed.
1: Nee. Alsjeblieft.
0: Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. De Zeehavenpolitie heeft een Barendrecht in een loods aan het zuideinde en hoeveelheid gestolen spullen gevonden. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat van bijna 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. 3 douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen een strafzaak in vrijheid afwachten, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen komen uit Rotterdam en Capelle. De douaniers worden ervan verdacht dat ze hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer ook een undercover agent ingezet. Toch is er volgens de rechter niet genoeg bewijs om de douaniers nu nog vast te houden. Ze blijven wel verdachten. En leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas waarin de leerlingen toevallig zitten. Dat komt naar voren in een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Een kind krijgt bij gelijke resultaten een hoger advies als hij of zij relatief goed scoort in de klas. Andersom zou hetzelfde gelden. Een kind krijgt eerder een VMBO-advies als de rest van de klas relatief goed scoort. Volgens de onderzoeker Max Coveney laten oudere, meer ervaren leraren zich meer beïnvloeden door het algemene niveau. Coveney vergeleek de gegevens van bijna 500.000 kinderen van meer dan 5000 basisscholen.
0: Wat zou jij er als ouder voor conclusie uittrekken?
2: Ik ben nog niet zo ver. Die van mij die zijn 8 en 10.
0: Ja, je moet erover nadenken.
2: Ja, we moeten erover na gaan denken. Maar we hebben op zich ook wel enigszins een idee van wat eruit gaat komen bij die jongens. Dus nee, ja, we merken het wel.
0: Ja, je kan er toch weinig mee.
2: Je kan er heel weinig aan
0: doen. Precies. De schoolkeuze is toch al beperkt, denk ik ook.
2: Ja, daarom.
0: Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Suzanne en Freek, maar eerst Boyzone.
3: Radio met een grote R.

0: Boyzone en Picture of You hier op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak en ik heb jouw hulp nodig voor een lunchplaat. En dat gaat dan over die dopingcontroles voor de renners aan de Tour de France, de wielrenners.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Want ja, dopingcontroleurs mogen kennelijk elk moment van de dag en nacht aanbellen. En dat hebben ze van het weekend gedaan bij Vingegaard en Pogacar. Daar hebben ze 's nachts om 2 uur en om 5 uur aangeklopt op de hotelkamer. Ja, en zo'n wielrenner wordt dan echt uit zijn slaap gehaald. En Vingegaard vertelde er ook over dat dat 40 minuten duurde, die controle. En de controleur vond het ook helemaal niet leuk dat hij het moest doen. Dus hij had er begrip voor. Maar ja, daarna had hij wel moeite om weer in te slapen. Wat kunnen we daarbij draaien? Wake Up Little Susie van de Everly Brothers, Luc Bontond. Late in the Evening van Dick Meer, dat klopt, als een bus. Monique van Eijk, I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2. Monique van Eijk heeft ook After Midnight van Eric Clapton bedacht. En Laat Me Slapen van Agda en de Munnik. Want dat, dat denk je dan natuurlijk wel als die zo bij jou aan de deur staat en nog eens een keer 40 minuten bezig is in het holst van de nacht. Peter van der Wulp, die wil Kraftwerk horen en Tour de France. Of Doopzaks van Herman Brood, want daar is het natuurlijk wel tegen bedoeld. John Jansen, Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Ik heb geen zin om op te staan. Tom Bakker, Phil Kort, Beatles, Do You Want to Know a Secret? Wham wordt ook bedacht door Ruud Vonk. En hij heeft ook AC/DC met Midnight Prowler. En CDR, Clean Dance, Clear Water Revival met Midnight Special of Nighttime is the Right Time. Karin Zonneveld, die wil ook Wake Me Up Before You Go Go horen. En Jaap Pechtold, die wil weer Laat Me Slapen horen. Welke gaat het worden? Misschien kan jij nog wat doen om de scale te tippen door er nog een appje tegenaan te gooien via de Rijnmond app. Druk op app ons. En dan horen we het zo. Naar Suzanne Freek onder andere. Nooit meer tegen.

0: Ja, het wordt sneller waarheid dan je denkt. Gewoon nooit meer regen. Suzanne en Freek hoorde je op Radio Rijnmond. En je luistert naar Lunchbreak.
1: Archief Blijdorp. Een beesterlijke geschiedenis.
0: Deze zomer zetten we de diergaarde in het zonnetje, want het archief wordt overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. En om dat te vieren bespreek ik elke dinsdag en donderdag een stukje van die rijke geschiedenis. En we gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog. Het leven van de toen 9-jarige Sifra Dasberg veranderde toen voorgoed. Het meisje groeide op Katendrecht in Rotterdam, maar ze moest toen onderduiken nadat haar moeder was opgepakt. Uiteindelijk belandde ze bij de toenmalige directeur van diergaarde Blijdorp, Koenraad Kuiper. Ja, en dit soort levensverhalen die worden bij het verhalenhuis Belvedere ook levend gehouden. Linda Malherbe is directeur. Goedemiddag.
2: Hallo Erik, hoi.
0: Het verhaal begint eigenlijk met de moeder van Sifra, Roos Dasberg Baumgarten. Zij is opgepakt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, we hebben natuurlijk later gehoord. Ze ging eigenlijk op een zonnige middag even buiten in de rechthuislaan waar hij woonde een pak melk halen. En toen had ze de jasje met de gele jodenster niet aan. En toen is ze door een buurman verraden. Dus op een gegeven moment stonden er twee politieagenten voor de deur aan de deur te bellen bij Sifra en haar vader. En die zeiden, wij hebben uw vrouw gevangen genomen. Maar als u twee namen, de Duitse politie zei dat, als u twee namen van het verzet door wilt geven, dan laten wij uw vrouw weer vrij.
0: Jeetje.
2: Ja, Sifra was natuurlijk 9. Ja, Sifra, dus die weet dat nog heel goed. En ze zei, mijn vader heeft heel de nacht geijsbeerd en heeft besloten de volgende dag twee valse namen door te geven. In de hoop natuurlijk dat ze dat niet zouden ontdekken.
0: Nee.
2: Maar dat was meteen al werd het nagetrokken. Dus hij is het politiebureau uitgesmeten, maar ze hebben die moeder nooit meer gezien. Dus die moeder is afgevoerd naar de Scheveningen gevangenis, daarna naar kamp Ravensbrück, het martelkamp, en daarna in Auschwitz vergast.
0: Verschrikkelijk. En daar begon dan ook het onderduiken van Sifra, hè?
2: Ja.
0: Hoe is zij uiteindelijk bij Koenraad Kuiper terechtgekomen?
2: Ja, dus meteen al hadden buren, de familie Henkes, de schilder Dolf Henkes, die had al tegen haar gezegd, jullie moeten meteen onderduiken. Dus ze is eerst hierboven in het verhalenhuis terechtgekomen, wat nu het verhalenhuis is, toen natuurlijk nog niet.
0: Nee.
2: En uiteindelijk via allemaal omzwervingen, ook in Brabant nog, uiteindelijk aan de overkant van Katendrecht terechtgekomen, aan de Westerkade, bij de familie Kuiper. En daar heeft ze eigenlijk een gewoon leven gekregen onder een andere naam. En is zo dus bij Koenraad en Corrie Kuiper. Eigenlijk de oorlog heeft ze daar overleefd.
0: Ja, en daar moesten ze ook wel moed voor hebben natuurlijk, hè?

0: Want het is iemand die toch ook in het zicht is als directeur van de diergaarde. En hij heeft dan een onderduiker.
1: Ja, en hij was ook, er waren natuurlijk allemaal maatregelen werden ook genomen. Er kwam een NSB-directeur bij. En die had gezegd dat er ook bordjes verboden voor Joden bij de dierentuin moesten hangen. Er werden natuurlijk op allerlei plekken, of het nou zwembadparken waren of wat dan ook, werd dat gedaan. En Koen Kuiper die weigerde eigenlijk die bordjes op te hangen. Dus uiteindelijk is hij ook daardoor ook gelijk ontslagen.
0: Oh, en heeft hij dan Sifra nog kunnen al die tijd kunnen verborgen kunnen houden?
1: Ja, dus Sifra heeft gewoon eigenlijk naar school gegaan als een gewoon meisje. En heeft die oorlog overleefd en is zelfs dus na de oorlog met haar vader herenigd geworden. Die vader heeft op allerlei andere onderduikplekken gezeten.
0: Prachtig dus hij, eigenlijk, ja, hè? Dat toch enige familiehereniging geweest is. Behalve dan natuurlijk het dramatische verhaal van de moeder. Uiteindelijk is daar een blijvende herinnering aangekomen, hè? In Diergaarde Blijdorp.
1: Ja, zeker. Nou, zij is Sifra 87 geworden. Ze is 2021 overleden. Maar in 2019 heeft zij nog net, 2 jaar daarvoor dus, heeft zij haar grote wens kunnen vervullen om een boom te planten in de diergaarde voor de familie Kuiper.
0: Prachtig. En ja, waar
1: een
0: staat
1: monumentje?
0: Die boom?
1: In de Chinese tuin.
0: En daar kun je hem nog steeds bezoeken. Ik neem aan dat er een bordje bij staat.
1: Zeker, staat er een bordje bij. En dat was haar grote wens. Dus zo dragen bomen haar herinneringen en haar verhalen, zegt ze. En eigenlijk vertellen die bomen ook dat je dus zoveel kan betekenen, ook als eenling in moeilijke oorlogstijden. Het maakt uit wat jij doet.
0: Juist,
1: dus
0: jouw eigen acties, je eigen keuzes maken echt uit. En ook dat verhaal is natuurlijk ook bij het verhalenhuis Belvedere.
1: Zeker, goed. Want ze heeft dus de Joodse ster van haar moeder, die natuurlijk achter is gebleven in het huis, heeft ze aan ons gegeven in het verhalenhuis. Dus daardoor is haar verhaal ook hier elke dag nog door haarzelf verteld en te beluisteren en te zien.
0: Ja. Op Katendrecht. Ja. Linda Malherber, dank je wel dat je dit verhaal weer even met ons wilde delen.
1: Joe.
0: Zometeen de lunchplaat van deze dag. En die wordt voorafgegaan door een mooie plaat.

0: Ja, vergeet vooral mijn nummer niet.
1: Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: Want ik heb nog een aantal suggesties binnengekregen, hoor, voor die nachtelijke controles. Cocaine van Eric Clapton, zegt Laura Scholten. Dave zegt slapeloze nachten van The Opposites. Corrie Schouten ligt op een kussen stil te dromen. Burkie Service een slapeloze nachten. En Egbert Schutte zegt begin de dag met een dansje. Ja, dan ben je weer vrolijk natuurlijk. Maar ja, ik weet niet of dat gaat werken als je daarna crasht in de Tour de France. Deze die ga ik draaien door meerdere mensen genoemd. Agda en de Munnik, laat me slapen, want ik neem me aan dat dat toch is wat je zegt als er om 2 uur 's nachts wordt aangeklopt op je hotelkamerdeur. En er komt iemand naar binnen en die wil een plasje van je hebben.

0: lunchplaat van vandaag. Laat me slapen. Zometeen mag je weer meedoen, maar dan voor een mooie prijs. Een goed gevulde snackpan.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
4: Dan ga ik naar een plek met wifi.
2: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in familie.

0: mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen die hele bekende hit van Juliane Werding. Eerst het nieuws van 1 uur met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
8: Goedemiddag. Milieuactivisten blokkeren sinds vanmorgen het spoor richting de kolencentrales op de Maasvlakte. Het is de 15e keer dat Extinction Rebellion dat doet. Volgens de activisten moeten gestopt worden met fossiele brandstoffen en helemaal kolen uit Colombia, waar mijnwerkers worden uitgebuit. De activisten spreken over bloedkolen. Met de overslag van steenkool en de opslag van schadelijke reststoffen moeten de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf ook stoppen, zeggen ze. De RET heeft uit voorzorg bij een deel van de bussen een onderdeel vervangen, wat bij het Haagse HTM voor problemen heeft gezorgd. Het gaat om het deel van de koelinstallatie die niet goed vastzit. Daarop werden vorige week vrijdag alle bussen van dat type naar binnen gehaald in Den Haag. De RET heeft 27 bussen van hetzelfde type, zegt een woordvoerder. Dat is maar een klein deel van het totale aantal bussen. Maar ze zijn allemaal gecontroleerd en het onderdeel is uit voorzorg vervangen. Die bussen worden tijdelijk niet ingezet. Na de aanpassingen kunnen de E-Citaro-bussen weer worden ingezet. De RET benadrukt dat er geen risico was voor chauffeurs en passagiers. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid naar zelfmedicatie. Het gaat om mensen die online medicijnen willen kopen zonder toezicht van een arts. Het Trimbos wil weten hoe groot die groep is en waarom mensen deze keuze maken. De afgelopen najaar werd bekend dat er mogelijk tientallen sterfgevallen verband houden met medicatie van website Funcaps. Deze site en andere zijn inmiddels offline, maar vaak gaan sites verder onder andere namen. Ziekenhuizen zien die trend ook. Zij waarschuwen dat medicatie nep kan zijn of dat de dosering niet goed is. Ook kan de samenstelling anders zijn. En de politie heeft vannacht een man van de A15 gehaald die daar werd geklokt op 198 km per uur. Op dat stuk is 100 km per uur toegestaan. De snelheid van de man is gecontroleerd op de A15 richting Ridderkerk, ter hoogte van de Waalhaven. Even verderop kreeg de man de opdracht te stoppen. Zijn rijbewijs is per direct ingevorderd. Het weer, geregeld zon, droog, aan het einde van de middag langs de kust bewolkt. Het is 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen en het wordt 's middags zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Dave.
0: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
7: Ja, de vraag is, wat heb ik achterstevoren op plaat staan? En ga ik zo aan je laten horen. Je kan er dus de goed gevulde Rijnmond Zomerse snackpan mee winnen. En die ligt helemaal vol met lekkere dingetjes. Kan je allemaal alleen, hoef je alleen in het stopcontact te steken, de stekker. En dan kan je daar lekker van gaan snacken. En je maakt er ook kans op een lunch voor twee personen, alsof het niet op kan. Aan het eind van de week geef ik die weg aan een van de winnaars van deze week. En de maandprijs wacht ook nog op je. Die krijg je in de middag mogelijk bij het programma Afslag Rijnmond. Dan gaat dat abonnement voor de dierentuin hier in Rotterdam voor 7 personen eruit. 5 volwassenen, 2... Nee, 5 kinderen en 2 volwassenen. Luister goed, want dit is hem. Welke heb ik hier achterstevoren neergezet? Jij mag het weten. Als je het weet, app het dan even door via de Rijnmond app. Druk op app ons, zometeen geef ik je 3 keuzes uit de lepeltjes. Maar als jij het nu weet, dan hoor ik het graag van je.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Dit is Radio Rijnmond.
18: Lunchbreak. Erik Lemmers.
0: Radio met een grote R.

0: Muzikale waarschuwing van Juliana Werding. Geen niet in die stad, hoorde je hier op Radio Rijnmond uit 1984. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. De Nijmeegse Vierdaagse is vandaag van start gegaan met een ronde in Elst. En daar doen deelnemers uit meer dan 70 landen aan mee. En het zal je niet verbazen dat veel regio-deelnemers natuurlijk ook vertegenwoordigd zijn. Zo spreek ik straks Arnold en Katie die voor de tweede keer met elkaar gaan wandelen. En ik wil het vooral even met ze hebben over de grote deelname, de stijgende deelname van jongeren tussen de 20 en 30 aan die Vierdaagse. Want dat zijn er steeds meer die dat leuk vinden om te doen. Dat zo meteen, maar natuurlijk ook jouw kans om een mooie prijs te winnen. Daarvoor hoef je alleen maar even goed te luisteren en enige muziekkennis te hebben.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Je kan natuurlijk ook lekker gokken, want ik heb drie lepeltjes voor je klaargezet en één van die smaken is degene die ik zoek. Ik laat het je nu horen. Ja, is dat Holiday Rap, lepel 1 van MC Marker G en DJ Sven? Of is het 2, Hey You Rocksteady Crew van Rocksteady Crew? Of Bagagedrager op lepel 3 van Gers Pardoel? Welke is het? Je kan er zomaar zo'n goed gevulde snackbar mee winnen. Of een, mogelijk een lunch voor twee personen in een restaurant hier in het Lloydkwartier van Rotterdam. Of, en, een maandprijs. En die maandprijs, dat is dan een abonnement voor 7 personen, 2 volwassenen en maximaal 5 kinderen op de diergaarde. Allemaal te winnen als jij vandaag je toegangsticket wint. En dan krijg je ook nog een snackpan bij. Dus app jouw oplossing via de Rijnmond app. Druk op app ons. Lekker gokken mag natuurlijk ook, hè? Zometeen Bruno Mars, nu Snow Patrol.

0: Mars. On My Soul hoorde je.
1: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Jerry Flaman, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, jij bent onderweg. Waar rij je?
2: Ik rij nou op de, even kijken, op de A16. Ik neem zo dat ik afslag Feyenoord.
0: Afslag Feyenoord, dus je bent bijna op je bestemming?
2: Ja, ik moet even mijn dochter ophalen bij de bekende, zeggen dat,
0: koffieketen.
2: Koffiecafeetje op het Stadionweg.
0: Oké. En waar gaan jullie naartoe?
2: Eerst mijn dochter ophalen, dan ga ik naar huis.
0: Oh,
2: ik ben klaar met werken.
0: Jij bent klaar met werken. Wat doe je?
2: Ik ben liftinspecteur.
0: Liftinspecteur?
2: Dus ik inspecteer de liften.
0: Kijk. Nou, heb je vandaag nog iets geks meegemaakt? Heb je nog mensen moeten bevrijden?
2: Ja, bevrijden doe ik niet. Ik controleer ze eigenlijk op de veiligheid.
0: Ja, precies. Dus je moet voorkomen dat het zover komt.
2: Ja, ik moet ze voorkomen dat ze worden opgesloten.
0: Ja, precies. Dus. Dat is heel belangrijk werk.
2: Ja.
0: Ja, en hoe laat ben je begonnen vanmorgen?
2: Oh, gewoon om 8 uur.
0: Gewoon om 8 uur. En
2: 8 uur.
0: Jij werkt lekker halve dag vandaag.
2: Ja. Ik had vandaag een lekker kort dagje. Er viel er ietsje uit, dus dan is het al makkelijk, hè?
0: Ja.
2: Klaar naar huis.
0: Hup, lekker rechtsblokkeerd maken, de groeten.
2: Ja, thuis moet ik nog wel wat die rapportjes nakijken.
0: Oh.
2: En dan
0: okay.
2: Pas versturen.
0: Nou, dat is ook wel lekker als het thuis kan, toch? Ja.
2: Ja, toch? Dus.
0: Nou, helemaal goed. En toen zat jij te luisteren en toen dacht jij, hé, maar die ken ik.
2: Ja.
0: Want? Ken je het, ken je de band, ken je de groepen?
2: Ja, mee? MC Michael G en DJ Sver, volgens mij was dat.
0: Ah.
2: Dat ik nog weet.
1: De Rijnmond.
0: Ja, nou, ik denk dat dat helemaal goed is.
2: Ja. Nou, mooi.
0: Dat had jij goed herkend.
2: Ja.
0: Het grappige is, ik had later de keuzes bijgegeven, want in het begin mochten mensen zelf kiezen. En ik vond het een beetje lijken in de reverse op Spring maar achterop met mij van Gers Pardoel, de bagagedrager.
2: Ja.
0: En daar gingen heel veel mensen in mee, dus dat was wel weer heel grappig. En iedereen kwam ineens met allemaal verkeerde keuzes aan.
2: Ja, er was een deel waarvan ik zei van, hé, dit is hem.
0: Ja, het was een herkenbaar deel voor jou waar jij, dit is MC Marker G.
2: Klopt.
0: Nou, je hebt er mooi een prijs mee gewonnen. De Zomerse Rijnmond snackpan is voor jou. Gaat naar je toe komen. Dus dat komt de zomer wel op, denk ik zo. Hè? En wie weet ook nog een lunch aan het eind van de week. Hou je telefoon dus op vrijdag in aanslag. Want we kunnen je dan bellen in mijn programma. Ja. En we kunnen je eventueel ook nog bellen mocht je de maanprijs winnen van de diergaarde. Dan heb je een abonnement te pakken voor 7 personen.
2: Ook
0: altijd. Ja, toch? Superleuk.
2: Ja.
0: Ja, dan kan je dat nieuwe baby jenaatje gaan bekijken.
2: Ja, dat hoor ik voor.
0: Nou, ik ga helpen duimen met je. Eerst maar even je dochter ophalen en nog even doorwerken. Leuk dat je er even was.
2: Ja, vond ik ook heel leuk om even mijn beurs mee.
0: Nou, helemaal goed. Je hebt even meegepresenteerd.
2: Ja.
0: En nu dan maar de holiday rap.

0: Ja, ik zat vanmorgen een artikel te lezen over in China, waar ze bezig zijn om auto's te maken, of eigenlijk voertuigen die kunnen vliegen. En ze hebben daar zoiets van, ja, regels, who cares? We gaan eerst die dingen laten vliegen. En dan kijken we daarna wel hoe we de regels erop moeten aanpassen. Je kan er dus met een of ander quadcoptertje kan je erin. Je kan een bestelbusje, dat van achteren ineens een helikopter wordt, kan je ook mee de lucht in. Dat is hartstikke leuk. Het is natuurlijk toch een kinderdroom, hè?
1: Omgekeerde wereld eigenlijk een
0: ja,
1: beetje.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik zie het helemaal. Het wordt een puinhoop volgens mij. Maar goed, Roxette zong erover. Het is 2:30 geworden. Je luistert naar Lunchpack. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Daar liggen voorwerpen op de weg. Er is één rijstrook open. En het gaat om een fiets die daar ligt. Ja, daar zit een verhaal achter, denk ik, hè? Horen we later nog wel een keer hopelijk. Een kwartier vertraging is daar gemeld. En dan het weer, geregeld zon en droog. Eind van de middag raakt het langs de kust weer bewolkt met 22 graden. Vanavond verder toenemende bewolking. Vannacht ook bewolkt, plaatselijk wat lichtregen of motregen. En dan 14 graden. Morgen wordt het bewolkt met plaatselijk ook weer wat lichtregen of motregen. En in de middag 20 graden. Teun Willems, jij hebt de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Hallo, zeker. Ten. Hallo, Erik. Milieuactivisten blokkeren sinds vanmorgen het spoor richting de codecentrales op de Maasvlakte. Het is de 15e keer dat Extinction Rebellion dat doet. Volgens activisten moet er gestopt worden met fossiele brandstoffen en helemaal met kolen uit Colombia, waar mijnwerkers worden uitgebuit. De activisten spreken over bloedkolen. Ze eisen dat de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf onmiddellijk stoppen met de overslag van steenkool en de opslag van schadelijke reststoffen. En de RET heeft uit voorzorg bij een deel van de bussen een onderdeel vervangen dat bij het Haagse HTM voor problemen heeft gezorgd. Het gaat om een deel van de koelinstallatie die niet goed vastzit. Daarop werd vorige week vrijdag alle bussen van dat type naar binnen gehaald in Den Haag. De RET heeft 27 bussen van hetzelfde type, zegt een woordvoerder. En dat is maar een klein deel van het totale aantal. Alle bussen zijn gecontroleerd en het onderdeel is uit voorzorg vervangen. De bussen worden tijdelijk niet meer ingezet. En vanmorgen zijn de eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse over de finish gekomen. En ridderkerker Ronald van Doort was de allereerste. Hij doet voor de 7e keer mee en legt de 50 kilometer af in zijn rolstoel. Normaal bereikt hij daarmee een snelheid van 12 tot 13 kilometer per uur. Maar hij moest tijdens dit evenement achter de safety car blijven. En hoewel er in de loop van de ochtend een waterig zonnetje doorbrak in Nijmegen, was het volgens Van Doort toch een frisse tocht.
0: Ook daar een safety car. Het
1: ook
0: is toch
1: daar
0: niet
1: een
0: te geloven.
1: Car. Ja, ja, ja.
0: Straks ga ik twee lopers spreken die eraan meededen. Dus dat is wel weer leuk.
1: Ja, lachen. Kijken of ze ook de safety car gezien hebben.
0: Ja, precies. Of ze die hebben aan mogen raken. Dankjewel, Teun.
1: Ja hoor.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen sneller, maar eerst Coldplay.
2: Radio met een grote R.
0: Ik weet niet of jij de halftime show gezien hebt op het WK. Dat was waarop ik inschakelde eigenlijk gewoon. En daar was Chris Martin ook. Tussen de kinderen één scène lang of één seconde te zien wereldwijd, terwijl die meezong met de kindertjes over liefde. Dit is een van de nummers die hem groot heeft gemaakt. Live in Technicolor 2.

Coldplay op Radio Rijnmond. Lunchbreak, daar luister je naar. Zometeen gaan we in Nijmegen kijken hoe de wandelaars daar binnenkomen. Je hoorde net al dat de wandelaar de Ridderkerk de eerste was. Maar dan moeten er nog velen finishen. En de wandelaars die ik ga spreken, uit Heer Jansdam onder andere, die verwacht dat hij in dit uur nog finisht. Of iets daarna. Dus nou eens even kijken hoe ze eraan toe zijn op die eerste dag. Natuurlijk ook nog de nodige muziek. We gaan straks twee platen draaien die zo'n 40 jaar van elkaar verwijderd liggen qua uitbrengen. De eerste is van Snelle, de tweede van David Grant en Jackie Graham. Eerst Snelle dus maar, met groot maar klein.

0: David Grant en Jackie Graham was dat. En Could It Be, I'm Falling In Love. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar het programma Lunchbreak. En we gaan proberen een verbinding te leggen met Nijmegen. Want daar wordt lekker gewandeld. En ja, er zijn mensen die daar heel erg fanatiek mee bezig zijn. Er zijn mensen die dat al voor de zoveel duizendste keer doen. Nou ja, ik heb er hier nu één in de uitzending die ik ga spreken. En dat is Arnold de Jong. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. En jij bent hier voor de... Even kijken, hoeveelste keer? 33ste
1: keer,
0: dat is al echt ongelooflijk. Bij de Nijmeegse Vierdaagse. Jij bent samen met Katie, die het voor de tweede keer doet, hè? Die wandelt voor de tweede keer. Hoe is dat?
2: Dan zeg ik ook wel anders dan de afgelopen keer. En ik heb van de laatste keer best wel veel dingetjes meegenomen die ik afgelopen jaar geprobeerd heb te verbeteren.
0: Wat dan?
2: Ik had op de laatste dag ben ik zo moe geweest dat ik op een gegeven moment niet meer at en niet meer dronk. Dus ja, dan hoe ga je dat oplossen?
0: Ja.
2: En, dus ik heb een waterzak met een slangetje. Dus je hoeft niet meer raar uit je rugzak wat te grijpen of een flesje te grijpen. Ik heb een andere rugzak, zodat ik echt op die ook op mijn heupen het gewicht

0: zit. Dan leunt het niet op mijn schouders. En daar heb ik voorvakjes en daar heb ik eten in. En dan gewoon goed luisteren van, ik ben een beetje flauwer of zo. Nou, eten, niet nadenken. Je hoeft niet een keer je rugzak af te doen of zo. Dus,
1: en werkt dat beter nu op deze eerste dag?
0: Volgens Arnold wel.
2: Ja, ik ben tevreden tot nu toe.
1: Jij bent tevreden over hoeveel zij gegeten heeft? Jij voelt dat.
0: Hoe ik loop.
1: Hoe je loopt. Kijk, ja, dat kan jij zien natuurlijk. Hè? Want voor jou is het echt de zoveelste keer. Jij ziet aan haar of ze goed loopt. Of het dus goed gaat.
2: Ik verstand hem even niet, sorry.
1: Jij ziet dus aan haar of ze goed loopt. Of het goed gaat.
2: Ja, ik hou het wel in de gaten. Je ziet af en toe wel een dipje. Ja, dan door je wat en dan zie je wat. En dan komt het wel weer goed. Maar je ziet wel dat de dipjes minder intensief zijn dan vorig jaar.
1: Kijk.
0: En ik heb een spiekertje meegenomen. Dus op een gegeven moment was het echt een dipje. Maar zat iedereen een beetje in een dipje.
2: En
0: wel een heel saai stuk. En een muziekje opgezet. En zelfs de kinderen aan de kant die stonden te juichen dat er muziek was. Dus...
1: Kijk, die waren blij met jou. Nou, dan heb je toch weer mensen blij gemaakt.
0: Ja.
1: Jij gaat nu voor de tweede keer meedoen. Wat uit de cijfers blijkt, is dat er steeds meer jongeren meedoen. Hè? In 2016 was nog 7,5% van de deelnemers twintiger. Dit jaar is dat al 20,5%. En dat gaat dus om mensen tussen de 20 en 30 jaar. Vooral na corona ging het snel, want in die 2 jaar dat alles stil lag in het land, gingen veel jongeren juist wandelen. En toen er weer evenementen georganiseerd werden, toen is het aantal deelnemers aan wandeltochten flink gestegen. Arnold, jij doet al jaren mee. Zie jij dat gebeuren?
0: Ja, wij zien dat echt wel gebeuren. Nijmegen is natuurlijk binnen een zucht uitverkocht. Dat was voor mij afgelopen jaar ontzettend moeilijk om een startbewijs te krijgen. Dat is afgelopen jaar heb ik, de week voordat ook de inlever- en de ruilactie afgelopen was, heb ik pas een startbewijs gekregen. Dit jaar had ik, omdat ik hem uitgelopen had, had ik het eerste recht om hem om mee te doen met de allereerste ronde. Maar we zien het ook op andere evenementen die echt binnen een zucht uitverkocht zijn.
1: Dus dat is eigenlijk...
2: Jongeren, hoor, eerlijke zin.
1: Wat zei je, Arnold?
2: Want als je heel veel jongeren, want eigenlijk als je jaren geleden keek, toen, dan waren het veelal ouderen, 80 plus en dergelijke. Ja, en dat sterft helaas uit. En je ziet gelukkig wel dat jongeren dat oppakken. Of misschien op een bucketlist of misschien op een weddenschappelijk groep. Geen idee, maar ze pakken het wel op. En je ziet heel veel jongeren, eerlijk.
1: Ja, het is vooral een bucketlist ding, hè? En daar kan jij wel weer over meepraten, Katie. Want jij hebt het ook op je bucketlist gehad, hè? Dit.
0: Ja, ik had op een gegeven moment vanaf, ik denk 2016 of 2017, zoiets van, het zou wel eens een keer leuk zijn om Nijmegen te lopen. En je uppie eraan starten, dat wordt hem eigenlijk niet. En toen kwam ik in Heerjansdam, Arnold met zijn wandelgroep weer tegen op woensdagavond. En die adopteerde mij meteen om ook in de weekenden te gaan wandelen. En dat loopt Nijmegen. Ja, toen had ik opeens geen excuus meer van ik heb geen wandelmaatjes. Of ik weet niet hoe het moet. Het wiel was al uitgevonden voor mij.
1: Ja, precies. En toen ben je maar ingestapt en meegegaan.
0: Ja.
1: En dan kon je dat in ieder geval wegvinken. En dat doen dus heel veel jongeren dus ook. En het is denk ik alleen maar hartstikke goed natuurlijk dat het gebeurt. Je moet er wel sneller bij zijn. Maar het gaat niet doodbloeden, dit evenement, wat dat betreft.
0: Nee, dit gaat zeker niet doodbloeden. Want ze hebben 47.000 startbewijzen. Meer zijn er ook niet. Meer willen ze ook niet in de toekomst toelaten. Kijk, ik weet natuurlijk nooit wat ze volgend jaar weer verzinnen. Maar dat wordt nu gezegd. En ze hadden nog 14.000 mensen op de wachtlijst staan.
2: Voor mij konden ze voor 100.000 halen. Zowel.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat blijft wel leven. Ik hoop dat jullie ook blijven leven. Succes met het water en met het eten. Zet hem op. Jullie zijn er bijna. Hoe ver van de finish?
0: 9 kilometer, een woensdagavondwandeling voor ons.
1: Een woensdagavondwandeling is je nog erachteraan.
0: Het is gewoon een woensdagavondwandeling en die moeten we nog even lopen.
1: Zo kom je erdoor.
0: 9 kilometer.
1: Psychologisch gezien werkt dat.
0: Dat is echt psychologisch. Als je gaat aftellen en zo. Er stond net iemand en die had zoiets, we waren net 10 kilometer onderweg. En die zegt, nog 150 kilometer te gaan. Ik denk, dat werkt voor mij niet.
1: Nee.
0: Maar zo aftellen van, we hebben al een kwart van vandaag gedaan. Nou, dat werkt wel.
1: Kijk, nou, zet hem op, Arnold. Ik moet helaas je afbreken, want ik moet het plaatje gaan draaien. Maar zou jij nog wat beelden willen laten zien van de mensen die er lopen? Want ik zie nu een schutting. En ik zie jullie, maar ik zou nog graag...
0: Ja, ik loop naar de straatkant toe. Ja. En dan,
1: draai ik ondertussen wat muziek. Okay. En ik wens jullie heel veel succes.
0: Dankjewel, dat is goed.
1: Joe, hoi.
0: Hoi.

1976 was dat Julie en Claire. En Vinnie ze zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden, Lionel Richie, Vanessa Paradis en Alex Warren staan voor je klaar. En nu nog tot aan het nieuws van 2 uur. Echo Smith en Cool Kids. Ik wens je een hele fijne middag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elk

0: 2011, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Straks de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigde een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. Een rechter doet over 2 weken uitspraak. Een zwembad aan de Dwarsdijk in Rotterdam-IJsselmonde is ontruimd na een melding van brand. Ook de naastgelegen sportschool is ontruimd. Sommige mensen moesten in badkleding de straat op en kregen daarom een warmtedeken. Volgens de brandweer kwam er rook uit de ventilatiesystemen. Of er echt vuur is, wordt nog onderzocht. Niemand is gewond geraakt. En milieuactivisten blokkeren sinds vanmorgen het spoor richting de kolencentrales op de Maasvlakte. Het is de 15e keer dat Extinction Rebellion dat doet. Volgens de activisten moet er gestopt worden met fossiele brandstof en al helemaal met kolen uit Colombia, waar mijnwerkers worden uitgebuit. De activisten spreken over bloedkolen. Ze eisen dat de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf onmiddellijk stoppen met de overslag van steenkolen en de opslag van schadelijke reststoffen. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart en de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens de tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen in september, tegelijkertijd met het speelschema. Het Nederlands mannenteam eindigde bij het laatste EK padel als 4e en de vrouwen behoren tot de best 8 landen van de wereld. Dan nog het weer, geregeld zon en droog. Aan het eind van de middag raakt het langs de kust weer bewolkt en het is 22 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt 's middags 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder 1 dak. Womo Alexandrium.
6: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De middag door. Ronald van Oudheusden.

bijzonder goedemiddag en welkom bij Rijnmond de Middag Door. Het is dinsdag 21 juli en dit was Vanessa Paradis. 1992, een grote hit van haar toenmalige vriendje. Ja, Be My Baby werd namelijk geschreven door Lenny Kravitz. En die heb ik ruim een week geleden live weer eens mogen zien. Ik had hem ooit wel eens gezien in het Goffertstadion in Nijmegen met Anouk in het voorprogramma. Ik was op Bospop en daar speelde trouwens ook Anouk, maar dus ook als slotact Lenny Kravitz. En dat was werkelijk weergaloos. Wat een geweldige band heeft die gozer. En wat is hij goed in shape en bij stem. Er was echt geen valse toon te bekennen. En het was als een soort rollercoaster, een soort hitfabriek die over je heen kwam rollen met een geweldig gitaarwerk van de gitarist waarmee hij al sinds 1991 samenwerkt. Een geweldige bos met haar en een vingervlugge vlerk. En hij had een Zuid-Koreaanse bassist meegenomen. The Wolf heet hij. En die met zo'n grote zwarte cowboyhoed op. En een leren vestje met een sixpack daaronder. Met een ongelooflijke arrogante kop. Maar die echt paste, want die stond weergeloos te bassen. Ja, het was echt een genot voor oog en oor. Dus komt hij de komende jaren nog een keertje. Lenny Kravitz, gaan we zien. Want daar krijg je geen spijt van. Ik heb in ieder geval genoten. Wat een grootheid is dat. Ja, heel erg. Weer een beetje in de Prinsschool zit hij. Maar dan wel veel ruiger en rockier. Lionel Richie opende deze twee uur durende show met een hit uit 1986, Dancing on the Ceiling. Wat heb ik dan nog meer in de tas gedaan op deze dinsdag? Ja, dinsdag is vaak een beetje een dag dat mensen wat somberder zijn na uitspattingen in het weekend, hè? Ze noemen het ook wel eens heel gekscherend Suicide Tuesday. Maar ik ga in ieder geval vrolijkheid de oren instampen met Jimmy Somerville, Kate Ryan, The Beatles heb ik meegenomen, Cameron Whitcomb en David Bowie. En nu tijd voor Alex Warren met Eternity. Hear the clock.

Ja, ik word natuurlijk een dagje ouder, maar ik word altijd een beetje moe van deze plaat. Ja, het is heel veel beats per minute volgens mij. Ik heb ze niet geteld. Maar Kate Ryan deed met Desenchanté in 2002 echt een poging om iedereen een beetje het Spaans benauwd te krijgen muzikaal. En dat is in mijn geval behoorlijk gelukt de afgelopen minuten. Daarvoor Jimmy Somerville. Ja, ken je die nog? Ja, dat kleine kale mannetje dat met Bronski Beat natuurlijk doorbrak en ook met de Communards hits scoorde, maar hij ging ook solo. En in 1990 zette hij zijn tanden in deze klassieker van The Bee Gees, To Love Somebody, geschreven door Barry en Robin Gibb. En het was eigenlijk ooit bedoeld voor soulzanger Otis Redding, in de volksmond Otis die dood is. Maar hij kwam er nooit aan toe om dat nummer op te nemen. Toen hebben de Bee Gees dat zelf maar gedaan en uiteindelijk is Jimmy Somerville ook nog met een versie populair geworden in 1990. Nu, ach, heerlijk, ja, over de oorsprong van de popmuziek gesproken. Ja, dat blijven voor mij toch de Beatles. Met die poppareltjes van rond de 2 minuten, 2,5 minuten. Maar ze hebben ook lange nummers gemaakt, hè? We gaan nu naar een lange uitvoering luisteren van een prachtig Hey Jude. Dat vorige week ook nog op de social media behoorlijk werd in de spotlight gezet. Om Jude Bellingham, de Engelse spits, een beetje rugwind te geven. Het is niet gelukt, want Jude Bellingham heeft verloren van Argentinië. Daarover heb ik al genoeg gezegd de afgelopen dagen. Ik ben er nog een beetje ziek van eigenlijk, want ik was heel erg voor de Engelsen. En dan ook met een knipoog naar Oasis, maar de Beatles, ja, 1967, The Summer of Love.

Ray Jepsen daar behoorlijk bijgebleven. 2012, misschien heb jij ook zo'n wel een zo'n zoen uit een fietshok vroeger op de buddy seat van een Zundap die je bij is gebleven, ja. Straks na het nieuws van 3 uur nog een uurtje trommelvlies gekietel met onder meer een jarige Cat Stevens, een gouden ouwe. Over gouden ouwe gesproken ook. Elvis zit in de tas, Billy Joel, Thick en ook The Cure gaat voorbij komen. Een alibi om lekker te blijven luisteren. Doen, hè?

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
12: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Straks nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Hier is het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft kan de politie niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigde een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En de brand in een zwembad aan de Dwarsdijk in Rotterdam-IJsselmonde is uit. Het vuur ontstond in de motor van een ventilatiekanaal, waardoor er rook in het zwembad kwam. Hierop is zowel het zwembad als een sportschool ontruimd. Niemand is gewond geraakt. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart. En de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens de tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland, maar de exacte locaties zijn nog niet bekend. Het Nederlands mannenteam eindigde bij het laatste EK padel als 4e en de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer, vanavond een toenemende bewolking en vannacht plaatselijk is het miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via ons app en op Rijnmond.nl. De ABB file-informatie. Staan de file op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein. 8 kilometer, 3 kwartier langer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En ook de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, 10 minuten langer.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
19: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Dit is Radio Rijnmond.
20: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

valt best mee hoor. 3 minuten 17 duurt deze The Longest Time van Billy Joel. Grote hit voor de Amerikanen 1984. Ik begon het tweede uurtje. Goedemiddag trouwens, als je net inschakelt op 93.4 FM. Met Robin Thicke, 2003. When I Get You Alone. En natuurlijk, ja, de vijfde van Beethoven zit erin. Hè. En we kennen hem ook natuurlijk van Blurred Lines. Dat was ook een hele grote hit van Thicke. Maar dit was zijn eerste grote hit hier in Nederland. When I Get You Alone. En dat komt deels natuurlijk door die bekende sample van Beethoven. Wat heb ik allemaal in de tas zitten voor dit uurtje? Straks Shanna Spyro. Ik heb U2 met een gouden ouwe. Ik heb Dance in de pocket gedaan met Cake by the Ocean. Stevie Wonder, Elvis Presley. En eerst gaan we naar Boston. Prachtige stad. Amerikaanse stad. En Stella Lefty is ook een geweldige zangeres, zeg. Een nieuwe ster aan het firmament. Gaan we nog heel veel van horen. Hoop ik.

is inmiddels 76. Stevie Wonder maakte deze heerlijke platen als eerbetoon aan Bob Marley, met wie hij ook regelmatig optrad op festivals trouwens en op tournee ging. Stevie Wonder is geboren op 13 mei 1950... en in zijn paspoort staat iets heel anders, hè? Want hij heet helemaal geen Stevie Wonder. Hij heet Steveland Hardaway Morris. En in 1995 trad hij hier op, om de hoek van het Lloydkwartier, op de Mullenpier, waar nu allemaal huizen staan. Daar was toen het Maaspop Festival. Dat was volgens mij uit mijn hoofd 20 mei. En daar was Stevie Wonder één van de artiesten. Ik was daarbij als verslaggever van Rijnmond in mijn beginjaren. En probeerde een interview met hem te doen, met een microfoon onder zijn neus. En ik vroeg hem: Stevie Wonder, Mr. Wonder, can I ask you a question? En het antwoord was: no. Ja, toen droop ik af. Natuurlijk, uit respect. Dit is Dance, Cake by the Ocean. Oh.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

De tijd dat ik fan werd van The Cure, dat was 1979. Boys Don't Cry, hun eerste hitje eigenlijk in Nederland. Geschreven door Robert Smith. Lol Tolhurst was toen de drummer. En Michael Dempsey speelde bas. Die werd later vervangen door Simon Gallup. Die nog steeds toert met de band. Maar onlangs vlak voor een optreden in Berlijn ziek werd. En Eden Gallup, de zoon van Simon, die heeft de bas overgenomen. Vanavond speelt The Cure in Manchester. En ik denk dat Simon Gallup nog steeds aan het herstellen is van een onbekende ziekte. En dat Eden de basnaren gaat beroeren. Voor de liefhebbers die via 16 over nog even naar Manchester gaan vliegen voor het optreden. Ja, je hebt ze, hè, van die fanatiekelingen. Mijn koek is bijna op deze dinsdag. Niet voordat ik zeg dat ik ook nog zojuist de jarige Cat Stevens heb gedraaid. Ja, die heet tegenwoordig Yusuf Islam en is 78 geworden. En speelt nog steeds met zijn gitaar op festivalletjes. Hè. We kennen van die heerlijke hits als Father and Son of Morning Has Broken. Ja, een prachtige stem nog steeds, Cat Stevens. Hij kwam voorbij en is jarig. En ik wens hem nog een fijne dinsdag. Dat geldt ook voor jullie. Veel plezier zometeen bij Rijntjan en Jet Sol in afslag Rijnmond. Met het stripmannetje, de afslag 1, 2, de lekker lange laatste. Kortom, een alibi om te blijven luisteren op deze heerlijke dinsdag. Tot morgen. Tussen 2 en 4 ga ik jouw trommelvliezen wikken.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Het is nu 4 uur, dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
12: Aan de Schavenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kindje gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. De slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen die eigendom zijn of in gebruik zijn van de website. Er zijn tijdens de inval geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart en de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens de tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen in september. Het Nederlands mannenteam eindigde bij het laatste EK padel als 4e en de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt. Plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app of op Rijnmond.nl.
13: En het begint zo langzamerhand wat drukker te worden op de wegen. Ik pik de langste files er voor je uit. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Leerdam. Daar staat 5 kilometer, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer, 22 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 11 kilometer, 20 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
11: We beginnen Afslag Rijnmond zo meteen met meteen maar een belangrijke vraag.
13: Oeh, spannend.
11: What is love?
13: Oh.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Afslag Rijnmond.
1: Met Rijntjan Posse en Jet Sol. Radio met een grote R. What is

0: What is love is de vraag die in 1993 werd gesteld door Hathaway. Hij had er wereldwijd een hit mee. En al die jaren nog altijd weer zo fijn om te draaien op de radio. Aan het begin van Afslag Rijnmond om 4:10 op deze dinsdagmiddag. Goedemiddag, wat leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. En blijf vooral bij ons, want wij houden je graag gezelschap tot 7:00. Of je nou thuis bent of dat je in de file zit. Wij gaan fijne muziek voor je draaien. Spelletjes spelen, lekker lange laatst en heel veel nieuws bespreken. En dat doe ik vandaag opnieuw samen met Jetsel. Jet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want er is weer veel gebeurd.
1: Ja, gelukkig wel, want anders wordt het ook zo saai.
0: Hè? Ja,
1: nee, ja, we zijn er maar druk mee.
0: Dit is Rotterdam en er gebeurt altijd van alles en we stellen je graag op de hoogte.
1: Zeker.
0: Jij was nou net aan het bellen met de familie Cabral, hè, geloof
1: ik? Ja, zeker. Ja, we zijn natuurlijk ongelooflijk trots op de Cavaliaanse jongens die zo goed stand hebben gehouden op het WK. En ik zat net heel druk te appen inderdaad met de zus van Cabral.
0: Ja.
1: Hij wordt namelijk genoemd en geroemd om dat fantastische doelpunt. En daar zou hij zomaar nog een hele mooie prijs mee kunnen winnen. En daar moeten we massaal op gaan stemmen. Dus ik wil haar straks graag even spreken.
0: De FIFA, de Wereldvoetbalbond, die heeft 12 doelpunten uit het WK uitgekozen die mogelijk het mooiste doelpunt van het hele toernooi zijn. Daar zitten doelpunten bij van Mbappé, van Messi.
1: En natuurlijk.
0: En ook Sidney Cabral
1: natuurlijk.
0: Uit Rotterdam. Nou ja, dat vinden wij superleuk.
1: Geweldig, ja.
0: Dus we gaan nu al oproepen iedereen op te stemmen op het doelpunt van Cabral natuurlijk. Maar ja, hij zit zelf in het vliegtuig. Als we
1: Ik geloof het wel, ja.
0: Bellen. Maar zijn zus hebben we, als het goed is, zometeen.
1: Ja, die moet ook mega trots zijn. Dat kan
0: in
1: niet anders.
0: Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Ola Abdul was dat uit 1989 en Straight Up. En daarvoor de hit van Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. En dat brengt de tijd op 10 minuten voor 4:30. En je weet het, in Afslag Rijnmond is dat tijd voor nieuwe muziek. Want er komt altijd weer veel nieuwe muziek uit en er zitten pareltjes tussen. En we proberen er elke dag eentje uit te pikken, zodat je ook een beetje bijblijft als het gaat om nieuwe muziek. En vandaag is het een nieuwe single van Van Dik Hout. Je weet wel, de band van zanger Martin Buitenhuis. Die is inmiddels 57. Van Dik Hout, die klinkt nog altijd alsof de band gisteren uit het oefenhok in Den Helder is gekomen. Want daar begonnen Martin en zijn schoolvrienden al in 1985. En 9 jaar later, in 1994, volgde de doorbraak voor Van Dik Hout met het nummer Stil in Mij. Een nummer dat tientallen jaren later nog altijd heel veel indruk maakt. Nou, de nieuwe single die heet Wat er morgen komt. Het is geschreven door Martin Buitenhuis en gitarist Sandro Astorgia. Het is een luchtig zomersnummer over een wel behoorlijk serieuze gedachte. Je weet dat er van alles speelt in de wereld, maar je kunt niet voortdurend alle ellende op je schouders nemen. Dat is het verhaal. Soms moet je even ademhalen, blijven bewegen en morgen pas bekijken wat morgen brengt. Volgens de band past dit heel goed bij een mooie, warme zomervakantie. En Van Dik Hout, die treedt nog altijd overal op in het land. Dat is wel aardig om te melden. Ze stonden natuurlijk in mei nog met hun muzikale vrienden in AFAS Live. Afgelopen juni nog op Concert at Sea op de Brouwersdam. En eind dit jaar begint er een nieuwe clubtour van Van Dik Hout. Die komt op 6 maart volgend jaar ook naar Annabel in Rotterdam. Dit is Van Dik Hout. De nieuwe single heet Wat er morgen komt.
1: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: van Dikhout. Nog altijd zo lekker bezig.
1: Zo'n fijne band. Vaak gezien live ook.
0: Ja, live ook.
1: Heerlijk. Ja.
0: Aanraden. En dit is de nieuwe single, Wat er morgen komt.
1: Oh, daar is die weer.
0: Daar heb je hem.
1: De stripjockey.
0: Ja, en als je wat later bent ingeschakeld en je luistert niet elke dag naar dit programma, dan vraag je misschien af, wat hoor ik nou, stripjockey?
1: Ja.
0: Wat is een stripjockey?
1: Ja, het is een beetje een eigenaardig mannetje. Dit zit hier op zolder de hele dag een beetje te knutselen. En die gaat dan liedjes heel klein maken. Die haalt er allerlei dingen uit.
0: Ja. Strippen tot er bijna niks van over is.
1: Ja, heel weinig.
0: Uiteindelijk is alle muziek er afgesloopt en heeft hij alleen de zang nog over. En die zang die legt hij dan lang uit over de werkbank. En dan pakt hij zijn kniptangetje en knipt hij een heel klein stukje
1: eruit. Heel venijnig doet hij dat, ja.
0: En dan krijgen wij op ons bureau een heel klein stukje en dan zegt hij, nou, veel plezier ermee. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play.
1: Dat is een hoop teksten.
0: Dit had ik niet verwacht.
1: Nee, ook niet. Dat
0: gaat ook wel heel snel. Kunnen we het nog even...
1: Heel graag. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play.
0: Meestal is het een korte fragment, maar dit gaat wel heel snel. En de vraag is natuurlijk, uit welk liedje komt dit?
1: Ja.
0: En wie zingt dat liedje? Moeilijke vraag, maar misschien gaat er toch een lampje bij branden. Dan even bellen naar Radio Rijnmond 010-436-4436. En natuurlijk kun je ook een berichtje sturen met de oplossing via de Rijnmond-app. En als je denkt, nou, ik weet het echt niet, dan laat ik hem zo meteen nog een keertje horen na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: De prijs van...

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Rouwkaart, kist,
4: uitvaartpraat.
3: Bloemstuk, koets met paarden,
4: uitvaartpraat.
3: Koffie, cake, bitterballen,
4: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
7: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
6: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
7: Die geur van dat water.
6: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
7: Uitvinding, die ambulance.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Het is nu 4:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Jet, hoe gaat het met de files?
9: Ja, het wordt langzaamaan drukker, dus ik heb er een paar voor je uitgeplukt. De A15 Europort richting Gorkum tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk, 9 kilometer, een kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum, daar staat 9 kilometer, 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum, 9 kilometer, een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer, 10 minuten vertraging.
8: Dan het weer. De bewolking gaat toenemen en in de nacht kan het hier en daar zelfs een beetje gaan miezeren. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt morgenmiddag 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Steun.
10: Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Slachtoffer maakt het als het goed is oké, maar moet nog wel naar het ziekenhuis ter controle. In een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn, waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En een politicus in Australië gaat viraal na een interview wat hij gisteravond live gaf op televisie. Barnaby Joyce zat midden in een gesprek toen hij uit het niks naar een hond schreeuwde. En dat klonk zo.
11: Vraam!
12: Sorry. Okay. It's a dog.
9: Oh my god.
12: I have to apologize for this dog.
10: Ja, het gaat waarschijnlijk om zijn eigen hond. En op sociale media maken mensen zich ernstig zorgen om het welzijn van het diertje.
9: Ja, ik kan me niet herinneren dat ik zo geschreeuwd heb tegen mijn hond. Ja,
8: misschien was hij gewoon heel stout, die hond.
9: Ja. Ja. Maar dan nog.
1: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
8: Er wordt nog druk nagedacht over de stripjockey. Zometeen laat ik het nog een keer horen.
9: Gelukkig.
1: Radio met een grote R.

0: staat ook een hele goede, lekkere, lange versie van. Dus,
1: schrijf even
0: aantekeningen maken. Ja. Ja.
2: De stripjockey.
0: Oh ja, de stripjockey. Oh,
1: ja. Ja, daar is hij weer. Oh.
0: Nou, ik heb ze zien piekeren, zeg. Hier ook op de redactie.
1: Ja.
0: Deun, die zat hier net nieuws te lezen.
1: Zei, ik weet het. Ik weet alleen niet hoe ik het hardop moet zeggen. Ja, daar hebben we niks aan.
0: En voor iedereen die denkt van ja, het komt me wel bekend voor, maar ik weet het niet precies. Wat was het nou weer? Kun je nog een keertje laten horen? Nou?
1: Ja, hier.
0: Daar komt ie.
3: Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay. He'll be bringing them in to let them out and play.
0: Dit is een hele bekende hit van 20 jaar geleden, zeg ik erbij. Dat is een kleine hint, een klein hulpje. Maar ja, wie zingt het? En hoe heet het liedje?
3: Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay. He'll be bringing them in to let them out and play.
0: Altijd weer leuk wat de stripjockey ervan weet te maken. En aan jou de taak om te vertellen welk liedje is dit, wie zingt het. En vervolgens bellen naar 010 436 446.

0: Douwe Bob met zijn nieuwste single die hij speciaal heeft gemaakt voor Alpe d'Huez, waar hij ook zelf aan mee heeft gedaan. Hij heeft zelf ook naar boven gefietst, die Douwe Bob. En het is gewoon een heel mooi liedje. All for One heet het nummer. Het is 5:10. Afslag Rijnmond, we spelen altijd het spelletje De Stripjockey, bekende hit. Strip tot er bijna niks van over is. En dan maar raden wat het is. En tot mijn verbazing hadden we uiteindelijk toch al een flink aantal goede antwoorden. Ja, daar zijn we toch wel blij mee.
1: Hè? Ja, het kwam een beetje langzaam op gang. Maar er was er één en die was er echt heel snel bij. En die had het goed.
0: En dat is Kenneth uit Zevenkamp. Kenneth, goedemiddag.
2: Oh, goedemiddag.
0: Hé, hey, dat klinkt vrolijk.
1: Ja.
2: Zeker.
0: Ja, heb je een goede dag achter de rug?
2: Ja, lekker. Zonnetje schijnt, goed gewerkt.
0: Goed gewerkt.
2: Ja, prima.
0: Waar heb je gewerkt? Wat voor werk doe je?
2: Ik werk in de spreaders, in Krimpen aan de Lek.
0: In de spreaders?
2: Ja, een spreader, dat is wat een container optilt, zeg maar.
0: Oh.
1: Ja, ja, ja, dit is iets, dat schrijven we er weer even bij. We hebben weer wat bijgeleerd, Rijntje had er bij.
2: Ja, zonder dat is een ding wat je niet kent, maar zonder dat ligt de hele wereld plat.
0: Kijk
1: eens aan.
0: En ben jij dan degene die met de spreader de container tilt?
2: Nee, ik ben servicemonteur. Dus als ze door de machinisten kapot gemaakt zijn, dan repareer ik ze en zorg ik dat ze werken.
1: Ah, nou, hey, belangrijk werk, Kenneth.
0: Zeker. En was er veel kapot vandaag?
2: Ja, er blijven altijd dingen kapot gaan.
0: Ja. Dus, die machinisten maken altijd zoveel kapot.
1: Gelukkig is daar dan Kenneth als reddende engel.
0: Ja, ja. Dus, ja. Jij komt door heel de haven dan, denk ik, of niet?
2: Nee, ik zit in Krimpen aan de Lek. We hebben ook een buitendienst. Die komen inderdaad in de haven, maar ook in het buitenland. Ja. Maar ik zit lekker op mijn plek in Krimpen aan de Lek. Ah. En dan daarin halen.
1: Dat klinkt echt heel goed. Ik zit lekker op mijn plek in Krimpen aan de Lek. Nou, Kenneth, ik zit even een krulletje achter je naam.
0: Maar goed, en op die plek mag je dan altijd de radio ook aan hebben?
2: Ja, ik kan een oortje in doen, zeg maar. Maar je kan voorstellen met die zware machines dat je gewoon een beetje scherp moet blijven. Dus niet te veel afgeleid moet zijn.
0: Dat snap ik.
1: Maar je was onderweg naar huis en je hoorde dit op de radio en je dacht, ja, maar dat weet ik.
2: Ja, ik herkende gelijk de tekst. Wat een tof nummer was dat.
0: Ja, hè? Want welk nummer is het?
2: Broad Daylight van Gabriel Rios.
0: Ja, maar dat is helemaal goed. Even klappen met z'n allen. Oh, klappen. Wordt geklapt in de studio.
1: Ja, het is, iedereen staat hier ook met tranen in zijn ogen van ontroering. Zo blij zijn we voor je, Kenneth. Lekker, hè?
0: En dan is het nu tijd om de prijs uit te delen.
1: Ja, weet je wat je gaat winnen?
2: Geen idee.
1: Nee? Oh, nou, dan ga ik je blij maken.
2: Geen idee. Ik dacht, oké. Nou,
1: ja, het is een...
0: Ja, Zet, kom maar op.
1: Ja, ik mag bepaalde dingen wel zeggen.
0: Het is zo'n snackpan.
1: Zo'n snackpan. Zo'n overvolle zomerse snackpan.
0: Zo'n gevulde zomersnackpan.
2: Oké, ik ben heel benieuwd. Geen idee wat het is, maar we gaan het zien.
1: Maar je gaat er wel blij van worden, denk ik, Kenneth.
2: Ja. Oké, cool. Ja.
0: En behalve dat maak je ook nog kans op onze maandprijs die er aan het eind van de maand uitgaat. Dat is een gezinsabonnement op Diergaarde Blijdorp. Maar

0: Ja, zo'n vrolijk liedje van Gabriel Rios, ook alweer 20 jaar geleden. De gestripte plaat van vandaag, Broad Daylight. Het is 13 minuten voor 5, je luistert naar Radio Rijnmond. WK voetbal zit erop, maar het zal ons altijd wel bijblijven, dat WK voetbal van 2026. Vanwege de deelname van niet alleen Nederland, maar ook van Kaapverdië, van Curaçao, van Marokko, Turkije. We hebben in Rotterdam op allerlei manieren dat WK kunnen volgen, kunnen meevieren. En nu is het zaak, zien we op de website van de Wereldvoetbalbond, FIFA, om het mooiste doelpunt te kiezen van dat WK.
1: Nou, ik weet het wel, Randjo.
0: Ja, ik heb al gekeken. Ik weet het ook. Dus je kunt kiezen uit 12 doelpunten en er is één Rotterdams doelpunt bij.
1: En wat
2: het is een doelpunt! Het is 2-2! Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Ja.
1: Ja, we hebben gejuicht hier met z'n allen.
0: Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam. Ja. En dat was een doelpunt tegen Argentinië, ook nog eens een keer.
1: Ja.
0: Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om Sidney zelf te bellen, maar die zit nog in het vliegtuig. Maar we hebben zijn zusje, zijn kleine, nee, zijn grote zus hebben we aan
1: de lijn. Ja, en die zit bij zijn ouders.
0: Dat is Jalisa. Jalisa,
3: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat een doelpunt was dat, zeg.
3: Ja, dat is echt een enorme mooie doelpunt. En eigenlijk ook wel onverwachts. Die zag ik eigenlijk niet aankomen op dat moment.
0: Nee, ja, beschrijf nog eens even hoe dat doelpunt ging. Hij kwam vanaf links volgens mij.
3: Ja, en toen kwam er een tegenstander en toen kapte die hem eigenlijk uit. En toen had hij nog eventjes de tijd om een goede houding aan te houden. En toen schoot hij er zo in.
1: Ja, en hoe ook, hè? Ja. Het dak ging eraf.
3: Echt in de hoek.
0: Met een enorme krul en dan zo precies in de hoek. Het was echt een fantastische goal.
3: En
0: nu kunnen we dus met z'n allen gaan stemmen. Want dit is een van de 12 mooiste goals van het WK. Maar het publiek bepaalde het uiteindelijk, hè?
3: Ja, klopt.
0: En wat betekent dat voor jullie? Zijn jullie nu druk aan het stemmen werven voor Sidney?
3: Ja, zeker. We zijn druk aan het stemmen en doorsturen. En we sturen het ook naar vrienden en die sturen het ook weer door naar hun vrienden. Ja. Dus we zijn er echt wel druk mee bezig in Rotterdam.
1: Nou, ik vind dat we in deze regio en misschien in heel Nederland echt voor dit doelpunt moeten gaan stemmen. Waar kunnen we dat doen?

0: Angelisa?
1: Ik heb... kijk, het is een link van de FIFA.
2: Ja. Als je gewoon naar FIFA.com gaat, dan zie je al staan dat je kunt stemmen voor het doelpunt van het toernooi. Hè?
1: De goal
2: of the tournament heet het geloof ik. Ja, en dan even zoeken naar Sydney Cabral en dan...
0: Het is een no-brainer. Hè? We moeten gewoon allemaal voor Sydney. Hoe is dat voor jou trouwens, dat je kleine broertje ineens zo in de schijnwerper staat?
1: Ja, het is heel leuk.
0: Ja.
1: In het begin was het echt wennen, nu nog steeds een beetje, maar ik begin er aardig aan te wennen nu. Maar het is heel leuk. En tegen hem zeg ik nou, voor mij blijf je nog steeds mijn kleine broertje hoor.
0: Ja, ik moet nog steeds naar jou luisteren.
1: Ja, ik ben nog steeds de oudste.
2: heb je tijdens het toernooi dan veel contact met hem?
1: Tijdens het toernooi, ja zeker, gewoon eigenlijk dagelijks. En tijdens het toernooi hadden we dus ook elke dag voor de wedstrijd was er een familieavond. Dus toen kwamen alle familieleden op, tenminste toen mocht de familie de spelers opzoeken in een hotel. Dus dat was echt fijn, want dan konden we ze nog even kracht geven en de steun en de knuffel. Dus we hadden elkaar echt nog wel voor de wedstrijd gezien en dagelijks verder gewoon gesproken.
0: Ja. Wat heerlijk.
2: Heb je ook gemerkt dat heel Rotterdam dat Kaapverdiaanse elftal heeft omarmd?
1: Ja, zeker, zeker. Het voelt nu echt alsof we nu echt worden gezien.
0: Ja, dus ja, dat hoor ik wel vaker.
1: Worden we gewoon echt gezien en horen we er ook echt bij. Want eerst was het Caverdië ligt daar en daar. Maar nu, ik weet niet, alsof we toch wel hebben laten zien dat we er ook echt zijn. En dat we ook wat kunnen, om het zo maar te zeggen.
0: En hoe? Ja, ik denk niet eens dat het alleen om Rotterdam gaat. Ik denk dat het echt, dat de hele wereld heeft naar dat elftal gekeken. En heeft daar een enorme sympathie voor. Zij waren ook echt wel sterren van het WK, wat mij betreft.
1: Ja, en dan de eerste keer. En dan zo ver. En het is ook bizar, want als je dan nu kijkt... Ik bedoel, we hebben gewoon gelijk gespeeld tegen de winnaar van het WK.
0: Hoe dan? Ja, dat is toch geweldig?
1: Dus toen ik naar de finale keek, dacht ik ook van zo. Maar we hebben het echt goed gedaan.
0: Ja.
1: We hebben tegen de ene 0-0 gespeeld... en tegen de andere hebben we net op het nippertje eigenlijk verloren. Maar ook wel gescoord. Ja. Dus dat laat wel zien dat we echt wel sterk zijn. En dat we er echt wel goed stonden gewoon. Vooral voor zo'n eerste keer.
2: Ja.
0: En we hebben het roerend over eten, denk ik, Jelisa.
2: Ja, en Sydney is nu onderweg naar Rotterdam.
1: Ja.
2: Komt hij even op familiebezoek? Want daarna moet hij weer. Hij speelt in Turkije nog, toch, tegenwoordig?
1: Ja, klopt. Dus hij heeft dan 2 dagen vrij. En dan is het weer gelijk tijd voor trainingskamp. Dus dan is het weer gelijk hard aan de bak.
2: Ja. Zo gaat dat in het leven van een profvoetballer.
1: Ja, zeker.
2: Nou,
1: hij benut zijn vrije tijd dan ook echt goed. En echt altijd met zijn familie. Dus dat vindt hij echt belangrijk. En dan zijn we toch weer even samen. Even die aandacht voor elkaar. En dan is het weer aan het werk.
2: En dan is het wel weer aan het werk. Zo werkt dat ook in Rotterdam. Zullen we nog 1 keer iedereen oproepen om te stemmen?
1: Ja, zeker. Dus ik zou echt graag iedereen willen oproepen om op hem te stemmen. En niet alleen omdat het mijn broertje is, maar ook omdat het een geweldige doelpunt
2: is.
1: En dan dit ook nog eens voor een eerste WK.
0: Hey.
2: FIFA.com en dan even stemmen op het mooiste doelpunt. En wie moet er ook alweer kiezen, zei je?
1: Sydney Lopez Cabral.
2: Ja, precies. Dat dacht ik
0: al. Helder. Almas, dan gaan we het massaal doen.
2: Lisa, doe hem de groeten van ons, hè?
1: Ja, ga ik doen.
2: Doeg.
0: Doeg.

0: Ilse de Lange. Van haar eerste album. 1998. Toen al zo goed. I'm Not So Tough was dat op Radio Rijnmond. En als je naar aanleiding van dat gesprek van daarnet denkt van ja, dat doelpunt van die Sydney Cabral, die wil ik ook wel even bekijken. Dan moet je dus naar de website gaan van de FIFA. FIFA.com, heel simpel. En dan zie je dat je ergens kunt stemmen op het mooiste doelpunt van het toernooi. En er zitten echt prachtige doelpunten tussen.
1: Maar ik zou het hem zo gunnen, die Sydney.
0: Mooi doelpunt bij van Messi.
1: Ja.
0: Er zit ook een mooi doelpunt bij van Mbappé. Maar ook eentje van Sydney Cabral.
1: Ja.
0: En dat is het Rotterdamse doelpunt. Dus wij hopen eigenlijk dat jij denkt van ja, dat Rotterdamse doelpunt, die zou eigenlijk moeten winnen.
1: En ook het hele elftal. Ik vond het zo'n sympathiek elftal. Ja,
0: kijk op
1: ik
0: de
1: zou
0: website.
1: Het hem gunnen.
0: Viva.com. Zometeen het nieuws van 5:00.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij WOMO Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. WOMO Alexandrium.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond en hier is Teun Willems met het nieuws.
19: In een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn, waaronder kinderporno, een beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En voor de 3e keer in een maand tijd is er in de Rijnmondregio een kind uit een raam gevallen. Vanmorgen viel aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen nog een jong kind naar beneden. Het slachtoffertje viel van de eerste etage op een zonnescherm waardoor de val werd gebroken. Of het een jongetje of een meisje betreft kan de politie niet zeggen. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis ter controle. En leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas waarin leerlingen toevallig zitten. Dat komt naar voren in een onderzoek van het Erasmus School of Economics. Een kind krijgt bij gelijke resultaten een hoger advies als hij of zij relatief goed scoort in de klas. En andersom zou hetzelfde gelden. Een kind krijgt eerder een VMBO-advies als de rest van de klas relatief goed scoort. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. En de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. Maar de exacte locaties volgen pas in september. Het Nederlands mannenteam eindigde bij het laatste EK padel als vierde. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Het weer, vanavond toenemende bewolking, vannacht plaatselijk miserig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Ja, de spits is in volle gang. Er staan aardig wat files. En ik noem de files met de meeste vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. Daar staat 8 kilometer, 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 11 kilometer, 22 minuten vertraging. En dit is een hele venijnige. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar staat 5 kilometer door een stilstaande auto. 106 minuten staat hier. De rechter rijstrook is daar dicht. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 4 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Dan gaan we zo meteen in afslag Rijnmond verder met de Human League. Hun eerste hit in 1982 was meteen ook hun allergrootste hit. Welk nummer was dat?
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Met Rijntjan Posse en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: 10 minuten over 5 op Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond. Goedemiddag, wat leuk dat je luistert. Afslag Rijnmond is er tot 7 uur met natuurlijk de beste muziek om je veilig en vrolijk naar huis te brengen. Maar ook met het nieuws van deze dag. Want er is weer zoveel gebeurd vandaag. We moeten nog zoveel bespreken. Jet, waar moet het zeker nog over gaan?
1: Gelukkig hebben we nog even, Rijnjan. Nou, waar ik het zeker nog even over wil hebben is de opening van het pretpark Spelen bij Belen. Ja. Maar dat werd geopend door niemand minder dan Henny van de Most himself.
0: Ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
0: Wat verhaal
1: is dat. En ik wil het ook graag hebben over die ontwerpwedstrijd van het gebouw wat op Zuid komt, waar oorspronkelijk het nieuwe Feyenoordstadion zou komen. Dat is toch een bijzonder ontwerp. En gemaakt door niemand anders dan Winnie Maas. Die al de hofleverancier van Rotterdam, zou je bijna kunnen zeggen. Dus daar wil ik het ook nog wel even over hebben.
0: Winnie Maas die ontwerpt het enige bijzondere gebouw naar het andere. We kennen het depot, we kennen de markthal. En
1: de Portlandis.
0: De Portlandis, hè, in de Rotterdamse haven.
1: Ja.
0: En dan nu weer een wonderlijk gebouw.
1: Het wordt steeds gekker. Ik zou best wel eens in zijn hoofd willen kijken wat daar gebeurt.
0: Gaan we zo meteen doen in Afslag Rijnmond. En we gaan nog contact zoeken met België.
1: Ja, België.
0: Want daar zit Feyenoord momenteel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Damiano David uit Italië en The First Time, daarvoor hoor je Wham en Freedom. Het is 6:10. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, en er is vandaag toch wel een klein wondertje gebeurd in Rotterdam. Want dat attractiepark op Zuid, dat we al 1 jaar of 10 in aanbouw zagen, waarvan we allemaal dachten, nou, gaat echt nooit meer open. Dat attractiepark is vandaag open gegaan. Toch nog. We kennen allemaal het verhaal van ondernemer Henny van der Mos, die daar heel erg lang mee bezig is geweest. Uiteindelijk heeft de pretpark Rivoli het niet gehaald. Er was een faillissement, overgenomen door Wim Beelen, een andere bekende ondernemer. En die heeft het inderdaad voor elkaar gekregen om vandaag dat park open te krijgen. Spelen bij Beelen heet het. En het mooie was, de opening werd verricht door Henny van der Mos. Toch wel de grondlegger van dat pretpark. En die hebben we nu aan de telefoon. Henny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe was het om terug te zijn in Rotterdam op die vertrouwde plek?
1: Ja, heel tweedelig natuurlijk.
0: Vertel.
1: Tweedelig. Nou, tweedelig gewoon. Denk je zo'n Rotterdam haalt je binnen. Sta je in die grote stad en die halen je binnen met een rode loper als het ware. En, oh, prachtig, prachtig. En dat je komt en dan ga je aan de slag. En in één keer laat je zo'n baksteen vallen. Dat is natuurlijk zeer tweedelig. Nou, dan raak je het kwijt door alle omstandigheden dat de erfpark niet verlengd wordt.
0: Mm-hmm. En dan krijg je de uitnodiging van Wim Beelen, van Henny.
1: Ja, kom nou ja. Hij belde, of ik kreeg een appje, Henny, kom je ook dinsdag? Ik zei, nou, wil je wel komen? Nou, dan kreeg ik nog een appje daarna. Hij zei, wil je hem ook openen? Ik zei, nou, oh, dat ben ik ook wel. Ik heb hier niks te verliezen.
2: Ja, want hoe was dat om het vanmiddag te openen voor jou, Henny?
1: Ja, dat is eigenlijk heel tweedelig.
2: Ja.
1: Heel tweedelig. Dus
2: ja, maar je was er wel, vind ik toch stoer.
1: Dat... Ja, nou ja, we zijn mensen onder elkaar en we moeten door, hè?
2: Ja.
0: Ja, we moeten door.
1: Ik wil een ruzie maken. Ik ben geen man die ruzie... Ik heb ook met de gemeente nooit geen ruzie gehad, hè?
2: Mm.
1: Zeggen ze wel eens dat ik de ruzie met de gemeente heb, maar ik heb nooit geen ruzie. Ook zoiets.
0: Ja,
1: denk ik dat ik altijd met de gemeente in het vechten geweest ben. Tuurlijk, je moet je aan de wet houden en de ondernemer loopt op randje. En, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, niet dat ik ruzie met de gemeente ga hebben, laat ik zo zeggen.
0: Laten we niet die hele geschiedenis weer
1: tot
0: bijhalen. Nou, want ik ben ook wel benieuwd hoe het nou voelde voor jou om over het park te lopen. Want er zijn natuurlijk ook wel wat dingen veranderd. En je zag
1: nou,
0: ook...
1: ja, nou, tot nu toe is... Ja, de attracties, alles is weg. Maar die kun je, als ze morgen weer stonden, dan was het park compleet. Dat moet je ergens zien.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan heeft alleen maar spelen. En dat spelen, dat moest dan aangevoerd worden door mij.
0: Ja.
1: Aangelegd van de laatste dingen moest dan gebeuren.
0: Ja. En dan zag je het voor het eerst, het park, terwijl er ook echt honderden kinderen waren. Hoe was dat?
1: Ja, nou ja. Ja, nou ja, als je niks erin maakt, dan krijg je altijd mensen. Daar zijn die open dagen stond ze ook in de rij. Dus dat moet allemaal nog aanwijzen later, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Het is nu een speeltuin. Ja, ik ben een zakenman. Dus denk, dat kun je nog niet meer verdienen, Willem.
0: Nee, nee, nee. Het is nog geen verdienmodel.
1: Hij heeft dus 6 miljoen investeerd en heeft 6,5 miljoen gekost. Nou, dat is 12 miljoen. Nou, dan moet je nog even grote huizen komen dan...
2: Ja, maar dat
1: maar
2: is natuurlijk...
1: De attractie als die er nog stond, dan was het een compleet park geweest.
2: Ja. Maar ja, of die er geld mee gaat verdienen is natuurlijk niet jouw probleem. Niet langer.
1: Is ook niet. Nee, is het ook niet. Ik zeg altijd zo, wie geld heeft doet wonderen en hij het niet heeft doet donderen. Nou, dat is mij overkomen.
2: Dat is een hele mooie om in te lijsten.
0: Ja. Ben je toch nog een beetje trots geweest? Want jij bent toch de grondlegger, hè, van dit park.
1: Nou, van de ene kant wel. Dan denk ik, jongens, dan stond ik er vandaag en dan denk ik, god, heb ik dat allemaal gemaakt. Die hele... Ja, dus ja, ik heb er wel 55 miljoen in gebracht.
2: Zo.
0: Ja.
1: En dan zie je dingen dat denk je, ja, dat er beton, hoeveel beton erin gegaan is en hoe met heipalen en ja, het was een oude troep en dan maak je iets moois van. Nou ja, en Wim die komt in een gespreid bedje, want hij heeft alleen maar de speeltoestellen neerzetten. En heeft er een ander kleurtje aan gegeven.
0: Ja.
1: Nou en
0: En nu is hij open.
1: En nu is hij open, ja.
0: Ja. En nu maar kijken wat het verder gaat worden. Kom je nog een keer terug in Rotterdam?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké.
1: En dan hebben we Smit CV is geweest, hebben we lekker fysiek halen. Dus,
0: Ja, dat is altijd goed in Rotterdam.
2: Ja, goed zo.
0: Toch al een beetje Rotterdammer geworden. Ja, goed om te horen.
1: Nou, ik ben geen Rotterdammer geworden. Nee, wat dat betreft, Rotterdam enorm tegen.
0: Ja. Maar als je visje haalt bij Smit CV, dan ben je wel een beetje Rotterdammer hoor. Nee,
1: ik ben wel 50 miljoen kwijt, hè?
2: Ja,
0: dat is wel zo.
1: Ik ben niet onderschat, ik ben alles kwijt, hè?
0: Ja. Dat weten we.
1: Ridder te voet. Ik heb al mijn geld erin gestoken. En ik ging voor Rivoli. Ik denk, ik maak het mooiste park van Nederland. Gezellig, leuk.
0: Nou, dat is niet gelukt. En daarom vinden we het ook heel mooi dat je vandaag toch bent gekomen om te openen. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Oké.
0: Oké, dag.
1: Bedankt. Doeg.

0: Kate Bush werd op haar 16e ontdekt door Dave Gilmour van Pink Floyd. Jij moet een plaat gaan maken, meisje.
1: Dat had hij goed gezien.
0: En nog op haar 19e maakte ze haar debuutalbum. Met onder andere dit nummer. Een klassieker gebleken. Wuthering Heights, Kate Bush. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En Ed Aldus met het weerbericht.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Het is 17:30, je luistert naar Radio Rijnmond. En Jet heeft de files.
6: Reken maar, de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Havens 4152. Daar staat 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg, de linker rijstrook is daar dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum 14 kilometer, 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 19 kilometer, ruim een half uur. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: En van Jet gaan we naar Ed. Ed, goedemiddag.
7: Ja, dat is een kleine stap. Goedemiddag, ja. Jet. En ook Reinoud.
6: Hij zit hier pas 300 jaar, ja. Maar verder niet uit, Ed.
7: Reint-Jan, sorry.
0: Ja, Reint-Jan, aangenaam.
7: Ja. Ja, ook aangenaam. Ik ben Ed.
0: Ja,
7: ja jongens. 22 graden werd het vandaag in de regio. Dus gewoon volgens mij een plezante temperatuur. Met zon en bewolking. Op dit moment is er wel weer meer bewolking in de regio aan het binnenkomen. Vanuit het noordwesten. En dat gaat alleen maar verder de komende uren. Want we krijgen te maken met een heel zwak frontensysteem. En die passeert morgen notabene overdag.
0: Ja.
7: Dus het is morgen minder aardig mooi dan vandaag.
6: Jasje aan.
7: Nou ja, van...
6: Een jasje aan.
7: Ja. Misschien wel, ja. Voor de mensen die het niet kunnen behappen, dan doe je je zomerjekje morgen aan. Maar vannacht is het bewolkt. Er kan er al een spatje motregen voorkomen. De temperatuur die komt niet lager uit dan een graad of 14. Komt natuurlijk door al die bewolking. En morgen is het dus wel overwegend bewolkt. Weinig zon. Soms zou die wel eens eventjes te zien kunnen zijn hoor. Maar dat zal weinig om het lijf hebben. Het is een beetje miezerig zo nu en dan. Dus een beetje motregen. Hè? Een beetje van dat druilerige weer kan het zijn. En de temperatuur die komt niet hoger uit dan een graad of 20. Ja, in januari zeg je, dat is echt warm.
0: Ja.
7: Daarvoor ga je dan naar de Canarische eilanden rond die tijd voor die 20 graden.
0: Ja.
7: Maar nu vinden we het gewoon fris.
0: Ja, het is fris.
7: En de wind, die wordt aan zee vrij krachtig, windkracht 5. En die komt dan uit het noordwesten.
0: Ja, en wat zijn de verdere vooruitzichten?
7: Nou, het wordt even wat warmer. Donderdag en vrijdag breekt af en toe de zon door. Niet al te veel zon, hoor. Maar wel af en toe dus. Blijft vrijwel droog. Donderdag een graad of 21. Vrijdag kan het wel 24 graden worden, Reint-Jan.
0: Ja.
7: Vrijdag trouwens ook minder wind. Dat geldt ook voor zaterdag tijdens het zomercarnaval. Ziet er goed uit met geregeld zonneschijn. waarschijnlijk tot de avond droog. Pas in de avond kans op een bui. Ja. En ook zaterdag kan het dan wel 24 graden worden. Dus dat ziet er wel jovelnootje uit volgens mij. Voor iedereen die gaat feesten.
6: Ja, ja, fijn. Ja, ik hou ervan. Dat
0: ja, want jij gaat de tv uitzetten.
6: Ja, van het wij kijken daar heel erg naar uit. Dus een beetje een jovelnootachtig weer vinden wij prettig, Ed.
7: Ja, en daarom keil ik het ook even aan.
6: Ja, ik hou daarvan. Ja. Dank je wel daarvoor.
0: Goed, 1-2 tussen Jet en Ed. Dan gaan we nu naar Teun voor de hoofdpunten van het nieuws.
8: De politie heeft invallen gedaan bij het hostingsbedrijf van de omstreden porno-site Motherless. Dat gebeurde in Rotterdam, Steenbergen en Amsterdam. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Zo gaan om zowel kinderporno als beelden waarop vrouwen worden misbruikt die gedrogeerd zijn. Zowel de uploaders als de rol van de site zelf worden onderzocht en er is nog niemand opgepakt. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas waar de leerlingen in zitten. Dat komt naar voren in een onderzoek van het Erasmus School of Economics. Een kind krijgt bij dezelfde resultaten een hoger advies als hij of zij relatief goed scoort in de klas. Andersom zou hetzelfde gelden. Een kind krijgt eerder een lager advies als de rest van de klas relatief goed scoort. Vooral meer ervaren leraren laten zich hierdoor beïnvloeden. En de verloren WK-finale tegen Spanje heeft in Argentinië niet alleen geleid tot teleurstelling, maar ook tot speculaties over de sfeer binnen de Argentijnse selectie. Op sociale media circuleren beelden van een opmerkelijke pep-talk van aanvoerder Lionel Messi vlak voor de aftrap. Op de beelden, waarop verschillende spelers zichtbaar gespannen ogen, zegt de 39-jarige ster: "Kom op jongens, blijf rustig, blijf kalm allemaal. Denk alleen aan het voetbal en laten we alles vergeten en alleen aan het spelen denken." Maar waar Messi het dan over heeft, dat is niet duidelijk.
0: Maar er zijn journalisten die gaan dat nog helemaal uitzoeken.
8: Zeker
0: weten. Ja, ben benieuwd.
9: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Zometeen gaan we het trainingskamp van Feyenoord bezoeken.
9: Radio met een grote R.
0: Maar eerst Bruce Springsteen.

0: Even die lekkere sax van Clarence Clemens erbij. Bruce Springsteen met een tamelijk adequate samenvatting van het weerbericht van Ed Alders van daarnet. Waiting on a sunny day. Het is 6:09 en we gaan contact zoeken met België. Want Feyenoord heeft het trainingskamp opgeslagen in België deze hele week. En dat betekent dat onze verslaggever Dennis Kranenburg daar natuurlijk ook achteraan is gegaan. Om te horen hoe het er allemaal bij staat daar in dat trainingskamp. Dennis Kranenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een trainingskamp in België, is dat nieuw voor Feyenoord?
1: Nee, hij heeft het natuurlijk begin van dit jaar ook gedaan toen Raheem Sterling naar Feyenoord kwam. Toen is Feyenoord uitgeweken naar België omdat ze met hem nog niet hier in Nederland mochten trainen. Omdat hij nog geen werkvergunning had. En daarom is Feyenoord hier toen terechtgekomen op het trainingscomplex van de Rode Duivels. En dat is blijkbaar goed bevallen, want die faciliteiten die zijn zeer uitgebreid. En daarom heeft Feyenoord ervoor gekozen om nu weer deze kant op te gaan.
0: Ja, hoe ziet dit eruit daar?
1: Ja, nou ja, wat we door het hek konden zien, want we mochten eigenlijk in eerste instantie zouden we vandaag bij de training kijken, maar dat werd toch weer omgedraaid naar een tactische training. Dat wilden ze dan toch liever niet hebben dat we daarbij waren. Wat we van buiten zagen is, er zit daar een hotel op het terrein waar dan de spelers kunnen verblijven. Er zijn meerdere trainingsvelden, zelfs een soort, het is geen stadion, maar een hele grote tribune voor 1700 man die daar eventueel nog zelfs kunnen zitten. Je hebt medische faciliteiten, je hebt daar sportfaciliteiten om ook binnen aan de slag te gaan. Dus wat dat betreft zijn die heel uitgebreid. En je hebt natuurlijk alles heel dicht bij elkaar. Zodat je niet voor het een ergens naartoe hoeft. Of misschien met een bus ergens nog een keer ergens anders naartoe moet. Dus je kunt echt op een hele korte afstand alles bij elkaar houden. En dat is uiteindelijk waarvoor ze daarvoor hebben gekozen.
0: Ja, en is Feyenoord is dat de hele week? Is iedereen mee?
1: Nee, niet iedereen is mee. 32 spelers in totaal zijn er mee. Daarbij ook jongens die mee zijn geweest naar het WK. Zoals bijvoorbeeld Ueda, Watanabe en Haj Moussa. Zij zijn ook weer aangesloten bij dit trainingskamp. Wie ook mee is Leo Sauer. Die werkt hier verder aan zijn herstel. Alleen de spelers die geblesseerd zijn, die zijn natuurlijk achtergebleven in Rotterdam. En werken daar verder aan hun herstel.
0: Ja. En Bang is niet mee, want die is verkocht.
1: Wang is niet mee, die is verkocht inderdaad. Ja, die is naar Portugal om daar aan de slag te gaan bij FC Porto. Werd door Feyenoord verkocht aan die club waar oud Ajax-trainer Farioli tegenwoordig aan het roer staat. Werd afgelopen jaar kampioen ook in Portugal. Heeft bij Feyenoord natuurlijk ook veel met de blessureleed te maken gehad. En wat wel opmerkelijk is dat de wedstrijden die hij juist meespeelde, had Feyenoord een veel hoger winstpercentage dan zonder Wang.
0: Ja.
1: Dus het was altijd wel, als die er dan was hij ook gelijk wel belangrijk voor Feyenoord. Maar ja, lang geblesseerd geweest, ook dit seizoen weer, of afgelopen seizoen moet ik zeggen, waardoor hij dan langere tijd aan de kant stond en werd opgetraind om het WK te halen. Nou, dat is voor Zuid-Korea niet verlopen zoals ze van tevoren hadden gedacht. Nu kwam Porto op de radar en hij heeft Feyenoord daar meegewerkt aan een stap voor hem.
0: Ja, ja. Logisch ook dat Feyenoord eraan meewerkt, want hij was wel goed.
1: Nee, als je gaat... Ja, was wel goed, maar ook wel veel geblesseerd. Dus als je daar naar gaat kijken, dan zou je ook kunnen zeggen van hij is ook wel wat ouder wat dat betreft. Ja, misschien ook voor hem natuurlijk een stap nog wel naar een grote club. Dat je kunt zeggen van daar werken we ook aan mee. En Feyenoord heeft natuurlijk met Van Houten bijvoorbeeld een nieuwe middenvelder al binnengehaald. Dus het kan ook zijn dat ze inderdaad gaan kijken van welke spelers waar willen we mee verder. En als daar voor iemand anders een speler of een club komt waarvoor het gewenste bedrag op tafel komt, dat ze daar dan toch aan mee willen werken om toch ook door te kunnen selecteren.
0: Morgen is er een dag speciaal voor de media ook even. Dan kun je ook interviews maken. Wat zijn de plannen voor jou morgen?
1: Ja, morgen aan het eind van de ochtend dan zijn we bij het trainingscomplex. Het Proximus Basecamp, zoals het vrij heet. Dan gaan we eerst beelden maken van de training. Uiteraard via alle kanalen van Rijnmond terug te vinden. En later in de middag gaan we in gesprek met de trainer Giovanni van Bronckhorst. Die natuurlijk weer terug is bij Feyenoord. En ook met de twee spelers. En zoals het er nu uitziet, wordt dat Sam Stijn en Anil Ahmedhodžić.
0: Kijk eens aan. Nou, daar horen we ongetwijfeld morgen meer van. En morgenochtend bij jou ook alweer te horen bij Peter en Milou.
1: Ja, zeker. Morgenochtend weer.
0: Dankjewel, Dennis Kranenburg vanuit België. Zometeen gaan we nog bellen met Winnie Maas over dat bijzondere gebouw dat er komt op de plek waar eigenlijk het nieuwe stadion van Feyenoord gepland was.

0: Radio Rijnmond met muziek van Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe heette dat nummer. Het is 13 minuten voor 6. Je luistert naar Radio Rijnmond. En ja, we moeten het nog hebben over dat bijzondere gebouw. Dat wonderlijke gebouw dat komt aan de Zuidoever in Rotterdam. Op de plek waar eigenlijk het Feyenoordstadion, het nieuwe Feyenoordstadion, gepland was. Vlakbij het eiland van Brienoord. Daar komt een heel groot, ja, ik mag wel zeggen merkwaardig gebouw. Het is het resultaat van een internationaal ontwerpwedstrijd. Om een gebouw te maken met als thema duurzaamheid. Het leverde allerlei ontwerpen op, maar uiteindelijk heeft het ontwerp van Winnie Maas, de Rotterdamse architect, gewonnen. Winnie Maas is, ja, je kan wel zeggen, hofleverancier hier in Rotterdam. Heeft natuurlijk de Markthal gemaakt en het depot van Boijmans in Portlandis. En nu weer iets heel bijzonders. Rotterdam Rocks heet het. En Winnie Maas is nu aan de telefoon. Winnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is weer, ja, ik heb het gezien, de plaatjes. Het is een bijzonder gebouw dat er gaat komen. En wij zijn wel heel benieuwd hoe je dit nu weer bedacht hebt. Wat er omgaat in het hoofd van Winnie Maas.
2: Ja.
1: Tja.
2: Ja.
1: Dit is natuurlijk een stapje in een richting om gebouwen volledig te laten opgaan in natuur. En om op een of andere manier dat wat we maken met de stad te compenseren. Dus wat je nu ziet is een aantal ruimtes, aantal functies op elkaar gestapeld. En dan omhul je die met een, ja, met een substantie die bestaat uit steen, uit openingen voor zand, voor water, voor wortels en voor planten en voor beesten. En dat levert dan, als je dat dan allemaal bewerkt, nog in een, dat elke, zeg maar, rots nog een andere richting heeft, een andere karakter doet.
0: Ja.
1: Dan levert dat in een stapeling van groene rotsen op aan onze nieuwe kust.
0: Ik noem het steeds een gebouw, maar als je het bekijkt, zie je eigenlijk niet eens dat het een gebouw is.
1: Nee, dat je eigenlijk denkt, is het een gebouw of is dat niet een gebouw? Want als we dat doen, dan wordt die grens tussen natuur en gebouw ook eigenlijk kleiner. Het is alsof je die laat opgaan in het een en in het ander.
0: Ja.
2: Ja, op de redactie hebben we er met veel bewondering naar zitten kijken. En we hebben ook eventjes zitten kijken, hoe zouden we dat dan noemen? Hoe ziet het eruit? Hoe omschrijf je het? Er zijn hele grote stenen opgestapeld. Hunebedden zijn voorbijgekomen. Ja. Barbapapa werd ook genoemd. Maar dan begroeid. Hoe zou je dat zelf benoemen?

0: noemen?
1: Ja, we hebben ze natuurlijk de Rotterdam Rocks genoemd. Omdat in het Engels levert natuurlijk nog een mooie beeldspraak op. Over een stad die niet af wil zijn. En die door wil gaan op een weg om zich te profileren en herprofileren. Dus dat is ons voorstel. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er ook een soort Blijdorp aan de Maas aan het ontstaan is.
0: Ja, dat werd ook genoemd inderdaad. Ja.
2: Je hebt iets over de buitenkant gezegd, Winnie. Maar hoe ziet het er van binnen uit? Kun je ons even een kleine rondleiding geven?
1: Ja, met liefde en plezier. Want het is een gebouw wat een tentoonstellingruimten heeft. Dus zeg maar een museumfunctie heeft. En waarin je kunt verblijven in een hotel. En in en kunt vergaderen in een conferentiecentrum. En kunt eten in restaurants. Feitelijk hebben de rotsen allemaal een soort holte, een grot. En die zijn aan elkaar, die raken elkaar, die grotten. En waardoor je eigenlijk een soort, bijna een soort speleologische wandeling hebt. Van de een naar de ander. En dan ontmoet je de museale onderdelen. Waarin het gebouw. Het instituut ingaat op klimaat en klimaatveranderingen, op de noodzaak voor bijstellingen, op de manier hoe je dat zou kunnen doen, op de toekomstperspectieven die we kunnen gaan bieden en waarin we dan onze gebouwde voorraad uiteindelijk ook kunnen gebruiken om dat een zetje te geven.
0: Het klinkt echt als een soort educatieve beleving als je het zo vertelt.
1: Ja, dat is het ook. En hopelijk in de beste zin des woords ook. Hè. Het is niet voor één specifieke groep. Want dat zou je dan kunnen suggereren dat het alleen maar voor 6 tot 12 jaar oud is. Maar dat is het niet. Dus die educatieve beleving, die is voor mensen die wat ouder zijn totaal anders. Die willen dat, eigenlijk wil je dat niet krijgen soms, anarchisten als we zijn. Mm. En willen we, maar dan is toch kunst die ons helpt soms om daar een zetje aan te geven. En ons op andere gedachten te brengen. De schoonheid kan een rol spelen. Ja. Daarin dus de manier hoe dat getoond wordt, is denk ik een ontwikkeling waar Shift enorm veel aandacht aan geeft. Om daar dat op een manier te doen die dat ook bijstelt, maar die ook in de loop van het jaar ook weer andere dingen doet. En dan is de ruimte die we aanbieden, door het feit dat het eigenlijk geen hoeken heeft binnen. Kun je alles doen wat je wil. Dat heet dan in vaktaal limbo's. Waarbij je projecties kunt. Dat is niet denigrerend bedoeld. Maar dat is een waarin je de hoeken eigenlijk weghaalt. En daarmee elke vorm van theatraliteit kunt maken. En die zijn gekoppeld als een soort ketting aan elkaar. Waardoor je dat kunt overslaan of doorgaan.
2: Er was 240 miljoen euro beschikbaar. Is dat een budget waarmee je helemaal uit de voeten kon? Of heb je toch nog allerlei aanpassingen moeten doen?
1: Zeker is dat, kijk, die 240 miljoen die gaat niet naar de bouwkosten. Er zitten natuurlijk heel veel andere dingen in, van personeel tot en met eerstejaarskosten tot ontwikkelkosten en grondkosten. Mm-hmm. En het interieur niet te vergeten. Dus daar voor het bouwbudget zelf is 115 miljoen beschikbaar. Daar moet je wel kritisch op zijn. In de verificatieronde, nadat je eerst een wens wordt door de jury wordt bekendgemaakt intern, dan wordt er even gecheckt of het kan binnen dat budget en binnen die randvoorwaarden. En daar zijn wat aanpassingen op hebben er op plaatsgevonden. Een daarvan is dat je het gebouw ook aanpast in de loop van tijd. Dus als we kunnen nog bijvoorbeeld alle experimenten waar ik van droom op het vlak van zo'n habitatgebouw. Ja, die kan ik nog niet allemaal maken, maar een aantal al wel. Dus we willen het gebouw ook zodanig doen dat je dat bij kunt stellen. Het is eigenlijk een soort lappendeken van tests die het dan gaat worden.
2: Ja, fantastisch. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben ook nieuwsgierig wanneer we kunnen beginnen met bouwen.
1: Als ik het goed heb, zou het in 32 klaar moeten zijn.
2: Ja.
1: En dat betekent zo'n 2,5 jaar ervoor gaan beginnen met bouwen. Dus over zo'n 2,5 jaar beginnen met bouwen.
2: Goed, dan komen we er ongetwijfeld op terug. Dankjewel voor je uitleg.
1: Oké, dank je. Tot later.
2: De architect van Rotterdam Rocks. Het prachtige nieuwe gebouw dat er gaat komen. Weer heel bijzonder. Dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond, nu met Stephanie Mills.

0: Nummer 1 hit, 1980, voor Stephanie Mills. Never knew love like this before. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Rijschoolblad. Vooral je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Van Albert Heijn.
9: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
16: De politie heeft invallen gedaan bij het hostingsbedrijf van omstreden porno-site Motherless. Dat gebeurde in Rotterdam, Steenbergen en Amsterdam. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Ze gaan om zowel kinderporno als beelden waarop vrouwen worden misbruikt die gedrogeerd zijn. Zowel de uploaders als de rol van de site zelf wordt onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. Voor de derde keer in een maand tijd is er in de Rijnmondregio een kind uit een raam gevallen. Vanmorgen viel aan de Schavenzandestraat in Vlaardingen nog een kind naar beneden. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage op een zonnescherm die de val brak. Of het een jongetje of een meisje betreft kan de politie niet zeggen. Het slachtoffertje moest wel naar het ziekenhuis ter controle. En leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas waar de leerling in zit. Dat komt naar voren in een onderzoek van het Erasmus School of Economics. Een kind krijgt bij dezelfde resultaten een hoger advies als hij of zij relatief goed scoort in vergelijking met de klas. Andersom zou hetzelfde gelden. Als een kind krijgt eerder een lager advies als de rest van de klas relatief goed scoort. Vooral meer ervaren leraren laten zich hierdoor beïnvloeden. En Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. En het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Dan nog het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is bewolkt, plaatselijk lichte motregen of regen en het wordt 's middags 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app of op Rijnmond.nl.
10: Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar deze files vallen nog op. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda. Daar staat 4 kilometer, 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen. 9 kilometer, 22 minuten vertraging.
0: Zometeen gaan we verder met de plaat die begint met de tekst. Tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
18: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
17: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
18: Ja, goede vraag.
17: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
17: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
26: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
25: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
26: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R. Ja!

0: is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En we houden je gezelschap tot een uur of zeven, want we hebben nog heel veel fijne platen voor je klaarstaan. Maar ook natuurlijk afslagen waaraan je zelf mee kunt doen. Muzikale afslagen. Welke plaat hoor jij nou het liefst? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even achterom kijken naar het nieuws van deze dag. Want Jet, er was veel nieuws van.
1: Ja, en ook wel bijzonder nieuws. We hadden net Winnie Maas aan de telefoon. De hofleverancier van geweldige onconventionele gebouwen in Rotterdam. En daar komt er nog eentje bij. Op de plek waar eigenlijk de nieuwe Kuip zou komen. Ja. En dat is er één hoor. Hey, jongen.
0: Vertel eens, hoe ziet dit eruit?
1: Ja, het zijn enorme stenen die begroeid zijn en waar natuur zijn gang kan gaan. En het is, ja, ik denk dat er nog nooit iets is bedacht. Maar alleen hij kan dat. Zoals een ander. Het is een grote hunebed, werd er gezegd. Blijdorp Zoo op Zuid. Ja. Er werd gesproken. Nou ja, het zou niet misstaan in een Star Wars film, zou ik ook nog wel kunnen zeggen.
0: Als je goed kijkt, dan zie je dat het een gebouw is. Maar eigenlijk ziet het eruit als zeven rotsen met allerlei begroeiingen. Heel bijzonder.
1: Heel erg bijzonder.
0: Winnie Maas, die vertelde het volgende.
2: Ja, we hebben natuurlijk de Rotterdam Rocks genoemd, omdat in het Engels levert natuurlijk nog een mooie beeldspraak op over een stad die niet af wil zijn en die door wil gaan op een weg om zich te profileren en herprofileren. Dus dat is ons voorstel. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er ook een soort Blijdorp aan de Maas aan het ontstaan is.
1: Ja.
0: Blijdorp aan de Maas, de jungle, allerlei bijnamen worden al verzonnen. Het zal nog wel een paar jaar duren voordat het met de bouw begonnen wordt. Maar de bedoeling is dat bijzondere bouwsel er in 2032 staat. Ja, ja. Daar aan de Maas. Wat nog meer?
1: Nou, iets verderop aan de Maas werd vandaag Spelen bij Belen geopend. Ja, een soort uit de hand gelopen speeltuin zou je kunnen zeggen. En het werd geopend door niemand minder dan de grondlegger van wat eigenlijk een attractiepark zou worden. Niemand minder dan Henny van der Most.
0: Henny van der Most die opende het en die heeft natuurlijk heel veel geld verloren daar de afgelopen jaren.
1: Ja.
0: En was toch zo groot om vandaag de uitnodiging te aanvaarden en het park te openen. En vandaag hebben we dus voor het eerst kinderen daar gespeeld. We hebben ook gezien dat het reuzenrad nog niet heeft gedraaid. Dat heeft te maken met een of andere gemeentelijke vergunning. Wellicht, als alles goed gaat, gaat dat reuzenrad morgen draaien.
1: En dat kan jij zien vanuit je raam, hè?
0: Dat gaan we weer helemaal in de gaten houden. En op Radio Rijnmond houden we je ervan op de hoogte. Ja, en verder was er voetbalnieuws. Want Feyenoord is natuurlijk in België voor dat trainingskamp. En er is een Rotterdams doelpunt genomineerd als mogelijk beste doelpunt, mooiste doelpunt van het WK.
1: Ja, Sidney Lopez Cabral voor Capverde. En wat zouden we het hem gunnen als hij het WK-doelpunt van het jaar heeft gemaakt. Dat zou ik zo leuk vinden. Allemaal even naar de website van de FIFA gaan en stemmen op het doelpunt van Cabral.
0: Stemmen op het mooiste doelpunt van het WK kan via de website van de FIFA. Daar zie je 12 doelpunten staan. En dan zie je dus ook van elk doelpunt de beelden. Dat is sowieso al genieten. Ja, en de echte Rotterdammers stemmen natuurlijk wel op het Rotterdamse doelpunt. Dat lijkt mij leuk.
1: Toch?
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Ja, net 4 stadionconcerten achter de rug in Amsterdam. Bruno Mars met veel succes. En daar speelde hij natuurlijk ook dit nummer. I Just Might. Dit is Radio Rijnmond. We gaan afslag 1, afslag 2 doen. En meteen alweer een mooie keuze waaraan je zelf kunt meedoen. Want wij vinden het zo moeilijk om te kiezen tussen Birds van Anouk of Birds of a Feather van Billie Eilish. 2 vogelplaten, maar welke wil jij het liefste horen?
1: Nemen we afslag 1?

Ja, twee gevoelige liedjes over vogeltjes. Birds, Anouk, afslag 1. Birds of a Feather, Billie Eilish, afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond App. En je weet het, je hebt 2 platen de tijd om te stemmen. En Jet vindt het heel leuk als je er ook nog iets bij zet over waarom je nou juist die plaat wil. Is een extraatje. Hoeft niet, maar mag wel. Dit is Elvis Costello.

0: Elvis Costello. Oliver's Army. Het is 6:50. Dit is de keuze als het gaat om afslag 1, afslag 2.
1: Nemen we afslag 1?

Het is weer een moeilijke en jij mag kiezen. Wordt het afslag 1, dan wordt het Anouk, Birds. Of wordt het afslag 2, Birds of a Feather van Billie Eilish. Wij kunnen niet kiezen, dus help ons een handje. Vinden we leuk als je meedoet. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. De uitslag hoor je na deze van Savage Garden.

0: To the Moon and Back. Savage Garden was dat, een bandje. Dat was eigenlijk een duo uit Australië kwamen. Afslag 1, afslag 2. Jet, wordt het Anouk, Birds, of wordt het de Birds of a Feather van Billie Eilish?
1: Nou, Regina zegt, dit is Anouk op haar best. En Arita zegt, nou ja, het is allebei mooi, maar deze is buitengewoon. Annette zegt, wat een dijk van een plaat. En Barry die stuurt een foto van hem samen met zijn vogel. Want ja, het gaat natuurlijk allebei over vogels.
0: Ja, heel goed, Barry.
1: Hij is in conclave gegaan. Ze waren er heel snel uit. Moest Anouk worden. Nico, Nora, Koos, Hans, Edwin. Die ons graag helpt met kiezen. Ook Nel, Margot, Corrie, Ronald en Ria. Die zeggen allemaal afslag 1. En dan is er een klein handje vol die voor Billie Eilish kiest, zoals Astrid en Ruud en Guido en Phil en Rien en Dennis en Jeroen. Sorry voor jullie jongens, maar afslag 1 heeft echt met grote lengte gewonnen. Anne.
2: We nemen afslag 1.

0: Oh, wat zingt ze dit toch mooi.
1: Nou,
0: Anouk, het Eurovisie Songfestival van 2013 13. Was het.
1: Ja.
0: Ze verrast ons heel erg met dit liedje Birds. Afslag 1 heeft dus duidelijk gewonnen. Zo meteen de volgende afslag, meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Het is 6:30, je luistert naar Radio Rijnmond. En er staan nog wat files.
1: Ja, de files lossen wel op, dus mijn oplosspray heeft gewerkt. Maar er staan er nog een paar. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda, 3 kilometer. 6 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam, Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 10 kilometer, een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwe, 7 kilometer, 10 minuten. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijeland en afrit Numansdorp. Daar staat 5 kilometer, een klein kwartier vertraging.
0: De bewolking neemt toe vanavond. Vannacht is het plaatselijk wat miserig. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. En dan wordt het 's middags 20 graden. Donderdag en vrijdag af en toe een zonnetje. Zaterdag aan het eind van de dag weer kans op een bui. En de middagtemperatuur loopt langzaam op richting de 24 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
7: Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, kunnen binnenkort alsnog boetes verwachten. Er worden binnen 2 weken camera's geplaatst en daarna gaan er ook bekeuringen komen, meldt Rijkswaterstaat. De brancheorganisatie voor transportbedrijven roept vrachtwagenchauffeurs ook op om niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. En de politie heeft invallen gedaan bij het hostingsbedrijf van omstreden pornosite Motherless. Het gebeurde in Rotterdam, Steenbergen en Amsterdam. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om zowel kinderporno als beelden waarop vrouwen worden misbruikt die gedrogeerd zijn. Zowel de uploaders als de rol van de site zelf worden onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En het optreden van Harry Styles in Sao Paulo in Brazilië is enkele uren voor aanvangst afgelast. De Britse zanger kapt volgens de organisatie met gezondheidsproblemen. Wat voor gezondheidsproblemen de zanger heeft, is niet bekend. Zelf heeft hij ook nog niet gereageerd op het afgelaste optreden.
0: Oh, Harry. Nou, laten we hopen dat het meevalt.
7: Zeker.
0: Dankjewel, Teun.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de lekker lange laatste, maar eerst... All I wanna do...
8: Radio met een grote...

0: vrolijke boel met Inner Circle in deze heerlijke jaren 90 plaat. All I Wanna Do Is Rock With You, 6:06. En dan komen we toe aan het belangrijkste vraagstuk in dit programma. Namelijk, wat wordt de...
1: Lekker lange laatste.
0: Oh, wat lekker lange laatste.
1: Ja.
0: Zo'n plaat waarvan je dan het nummer eigenlijk al lang kent. Maar nog die lange versie toch eigenlijk zelden hoort. En we hebben er weer twee uitgekozen. Michael Jackson hebben we en Pacific Gas and Electric. De laatste zeg je misschien niet meteen wat, behalve als je het hoort. Let op.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De Lekker Lange Laatste.
0: Of 2.
2: Welke wil jij zo meteen horen als Lekker Lange Laatste? Dat is altijd weer de vraag. En het is alweer moeilijk. Leave Me Alone, zo goed. Michael Jackson, afslag 1. Of Are You Ready? Pacific Gas and Electric, afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Allebei lekker lang, maar welke gaan we draaien zometeen? Is dan weer de vraag. Leave Me Alone, Michael Jackson, afslag 1. Of uit de jaren 70, Pacific Gas and Electric, afslag 2. Are you ready? Jij bepaalt het met de Rijnmond app. En je hebt nog een minuut of 3, denk ik, om te stemmen. Dus kom maar door.

0: Lady Gaga was dat, de zomer van 2010 en het heerlijke Alejandro.
1: Goh, wat zou ik die graag eens een keer live willen zien,
0: ja,
1: zeg.
0: Wie? Lady Gaga of
1: ja,
0: Alejandro?
1: Lady Gaga. Ja, ja. Lady Gaga natuurlijk, die Alejandro, die kan me niet zoveel schelen. Als ze wel het liedje zingt, maar ik vind haar fantastisch.

0: Ze is ook zeker fantastisch. Het is 7:10 en dus tijd voor de ontknoping van dit programma. En dat is natuurlijk...
1: de lekker lange laatste. Ja.
0: Met vandaag weer een lastige keuze. Michael Jackson, Leave Me Alone. Dat is afslag 1 uit de jaren 80. Of uit de vroege jaren 70, Pacific Gas and Electric. Are You Ready? Afslag 2. En Jet gaat nu vertellen welke het gaat worden.
1: Oeh, spannend. Ja, ik vind het heel leuk wat sommige mensen zeggen. Ja, ik zit lekker op de camping naar jullie te luisteren. Wino zegt dat bijvoorbeeld. En die kiest dan voor niemand minder dan Michael Jackson. Arita zegt, ja, die. En Nora zegt, geen twijfel mogelijk. Michael Jackson. En Rin en Robin zijn het daar van harte mee eens. Maar dan...
0: ja.
1: Lieve mensen.
0: De meerderheid.
1: Corrie en Nel en Phil. Barry zegt, oeh, lekker. Ik heb weer even overlegd met mijn vogel. Maar die gaat toch echt voor de gasstation. En Els en Ruud. Guido zegt, ja, dit swingt zo lekker. En Jeroen en Nico, die swingen natuurlijk wel mee. Ook al laten ze dat misschien niet zien. Ronald zegt, ja, dit doet mij denken aan het eerste jaar van mijn middelbare school. Ja, dat kunnen natuurlijk hele mooie herinneringen zijn. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo. En Regina zegt, die snapt het spelletje denk ik heel goed. Dit hoor je niet zo vaak op de radio. En dat is precies waar dit natuurlijk over gaat. Leuk, zegt Sylvia. En Nigel en Bas en Maroska zeggen, alsjeblieft, mag het afslag 2 zijn. Want daar hebben we zoveel goede herinneringen aan. Nou, wat denk je?
0: Die gaat het worden.
1: Ja,
0: die
1: gaat het worden.
0: Afslag 2 is de winnaar. En misschien wel leuk om te vertellen, ja, Pacific Gas and Electric was een Amerikaanse rockband. Eind jaren 60, begin jaren 70. Erg populair. En dit nummer was eigenlijk een beetje afwijkend, want er zit ook wat pop in, er zit wat soul in, er zit wat gospel in. En dan kom je tot het volgende resultaat. Hier is Are You Ready? Afslag 2.

0: dit bedoel ik. Daarom is het dus echt toch wel een rockband.
1: Lekker hoor. Ja.
0: Dit was Afslag Rijnmond. Lekker lang. Tot slot. Are you ready? Pacific Gas en Electric. Jet, bedankt voor je hulp de afgelopen twee dagen.
1: Heel graag gedaan. Morgen steeds hadden we weer.
0: Morgen steeds hadden we
1: weer. Ja, ook gezellig.
0: En iedereen die heeft geluisterd, iedereen die heeft meegedaan. Heel veel dank daarvoor. Morgen weer tussen 4 en 7. Heel graag tot dan. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Op de Maasboulevard in Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken camera's bij de Merwedebrug bij Gorkum om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kan daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel over, net zoals lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Wereldwijd is de honger voor het 3e jaar op rij gedaald. Vorig jaar hadden 14 miljoen minder mensen honger dan in 2024. Dat is 7,8% van de totale wereldbevolking. In 2024 ging het nog om 8,1% van de totale bevolking. Dat staat in het maandag gepubliceerde onderzoek van 5 verschillende VN-organisaties. Afrika is het continent waarop de meeste mensen nog steeds kampen met voedseltekorten. En Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. En het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals de Jungle en Rotterdam of Blijdorp-Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt 's middags 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app of op Rijnmond.nl. Dan de ANWB file-informatie. Er staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum, 7 kilometer, 6 minuten langer.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen. Het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
0: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
20: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
21: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
22: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 80 muziek in de ethisch na 8. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daar aan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. En Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorkum om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete wordt €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht en de veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. En het rond Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer, vanavond is er een toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt 's middags 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app of op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen?
10: Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
6: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90's na 9e. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De brandweer heeft de auto geblust en de politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar verbiedt. Hiermee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een leeftijdsgrens invoert. Het verbod moet in twee fases worden ingevoerd. Kinderen onder de 15 mogen vanaf 1 september geen nieuwe accounts meer aanmaken. En vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart en de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het laatste EK padel als 4e en de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Het weer, vanavond is een toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miserig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9e. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: beats tot akoestisch en van spijkerjasjes tot kale koppies. Radio Rijnmond gaat een uur lang non-stop terug in de tijd met de 90's na negenen.
1: Well, it's okay. Well, it's alright.
2: Nice, that nasty, or what?

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Teun Willems met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De brandweer heeft de auto geblust. De politie heeft invallen gedaan bij het hostingsbedrijf van de omstreden pornosite Motherless. Dat gebeurde in Rotterdam, Steenbergen en Amsterdam. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om zowel kinderporno als beelden waarop vrouwen worden misbruikt die gedrogeerd zijn. Zowel de uploaders als de rol van de site zelf worden onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel over, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Aan het Oklaan in Rotterdam-Zuid is het nieuwe pretpark Spelen bij Belen geopend. Aan het park is meer dan 10 jaar gewerkt. Het initiatief is genomen door ondernemer Henny van der Most, maar die ging failliet. Een andere ondernemer, Wim Belen, nam het toen over. Het park is nog niet af. Er zijn 23 attracties klaar voor gebruik. En kinderen in Rotterdam-Zuid mogen deze zomer gratis naar binnen. Het weer, vanavond toenemende bewolking, vannacht plaatselijk miezerig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen, woensdag, bewolkt en plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt 's middags 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs, de mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.